0: was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Voor betrouwbare webhosting op je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 3 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Cannes. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 4 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arends in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 5 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data, check familiegeheimen.com. Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 6 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 7 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
4: Theoni, natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benassi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

De Corso-uitzendingen van 1 Achterhoek worden mede tot een succes gemaakt door Vishandel Womers, altijd verse en lekkere vis. Op de kermis en elke woensdagmiddag bij de Hamelandhal. BSI

www.steentjescharenborg.nl. Installatiebedrijf Krabbenborg Harreveld BV wenst iedereen een mooie corso en kermis toe. BVH Display, partner inmerkengroei. Make it seen. bvhdisplay.nl. De Maan Schoonmaakdiensten wenst iedereen een goed corso en een fijne kermis. Alois Roema Transport wenst alle corsobouwers heel veel succes en plezier.

0: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisseling2wielers.nl.
1: Een sfeervol interieur, het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort, leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
2: Klaar voor een nieuwe uitdaging naar de kermis? Flexibel werken, direct in dienst bij een opdrachtgever. Doorwerken naar je 67ste of een nieuwe ZZP-opdracht. Welke functie of vorm je ook zoekt, bij Sesing Flex vind je werk dat bij je past. Kijk op onze website voor de vacatures en solliciteer direct.
3: Omdat het werkt.
1: Betting Wonen, ook groot in relaxvoud thuis voor jong en oud.
4: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
5: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
6: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: De Corso-uitzendingen op 1 Achterhoek worden mede tot een succes gemaakt door Ubo Lichtenvoorde. Wens iedereen een hele fijne bloemencorso en een goede kermis toe. Sfeermakers. Veranda's, tuinkamers, zonwering en raambekleding. Nobelstraat 19, Lichtenvoorde. CK-Tech Installaties, uw specialist in warmtepompen, wenst iedereen een goede corso. Dahlia's op de wagen? Mooi. Uw huis in de verkoop? Nog mooier. Pille en van Zwam. Bakkerij Oude Wisseling wenst je een fijne corso. Dit weekend verse aardbeien vlaaien en sloffen met extra voordeel. De Kloeze Riooltechniek. Al 45 jaar de rioolreiniger voor de Achterhoek en Liemers. Rijschool Groothuis wenst iedereen een goed corso. Maak er wat moois van. Delicious Doppen. Schepijs, banket, chocolade, bonbons, lekkere broodjes en meer. www.deliciousdoppen.nl. Eventbar wenst iedereen een fijne kermis. Proost. Van Ooye Tuinen. Zet de bloemetjes buiten.
1: Fluit het naar je werk omdat je echt op je plek zit. Maak kennis met Olympia, want jij doet ertoe. We komen uit de buurt, dus kijk op olympia.nl wat we voor jou kunnen betekenen. Olympia geeft werk betekenis.
2: SV Special Trailers BV. Uw specialist op trailer- en bedrijfswagengebied. Ook het adres voor onderhoud en keuringen voor uw wagenpark. SV Special Trailers BV. Voor maatgemaakte trailers en het adres voor bandenservice. www.sv.nl.
3: Je nagels zijn je visitekaartje. Ga voor perfectie en kies voor de expertise van Caitlin bij CM Studio. Van een natuurlijke biaplook tot de nieuwste nail art en verzorgende voetbehandelingen. Wij gaan voor resultaat tot in de puntjes. Boek je afspraak via onze social media of bel naar 06-24-100-624. CM Studio. Voor nagels die echt gezien mogen worden.
4: Op zoek naar een professionele en persoonlijke NVM-makelaar die adequaat handelt? Gierkink Makelaars. Kijk op gierkink.nl.
5: City Wonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt City Wonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op citywonen.com. Citywonen, de mooiste woonwinkel.
6: Lurvink Textiel. Misschien wel de beste textieldrukker van de Achterhoek.

0: kermis in Lichtenvoorde? Dat vier je bij Tapperij van Ooijen. De gezelligheid van de Schatberg, nu bij Van Ooijen. Met Dave van der Sluis, Kai Hendricks, Nicky Milou, Jacco Lasje, Dennis van Dam, Lara Mila, August van Engelen en Harm Span. Plus DJ Bram, DJ Sander, DJ Marciano en DJ Newhouse. 13, 14 en 15 september bij Tapperij van Ooijen in het centrum van Lichtenvoorde. STM Bedrijfsdeuren wenst iedereen een goed corso. STM Bedrijfsdeuren, uw bedrijfsdeuren-specialist.
1: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 8 uur.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. 2 anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar daar werd er geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
6: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Wij zijn 1 Achterhoek met Gerwin Nales.

Het zou zomaar een guilty pleasure van je kunnen zijn. Hanson, where is the love? En daarmee goedemorgen. Dit is 1 Achterhoek. Fijn dat je er bent. Smakelijk eten mocht je aan je ontbijt zitten. Of als je nog wakker wordt, doe rustig aan. Pak een kopje koffie of thee en word rustig wakker. We gaan straks wel heel veel leuke dingen doen. Het Corso Weekend is gisteren al van start gegaan. En straks gaan we natuurlijk verder. Vanaf 10 uur gaan we ook live naar locatie. Dan zit Harm Wellinkje klaar in de studio. En die gaat je van alles vertellen. Die gaat je meenemen. We hebben mensen die dus op locatie gaan, daarover allemaal later weer. Muziek is zometeen van Bruce Springsteen en dit is Ava Max.

Een prima luchtgitaar of luchtdrumplaat van Bruce Springsteen, Born in the USA. Het is 12 september vandaag, de 255ste dag van het jaar. En tellen we af tot het einde van het jaar, dan hebben we nog maar 110 dagen.

Het klinkt bijna verveeld. Deze Iggy Pop, The Passenger uit 77 en daarvoor de Geluna pauze. Straks tijd voor het NOS Journaal. Zometeen ook de gebeurtenissen die horen bij vandaag. Muziek van Lionel Richie is onderweg. En Bluff, die hoor je zometeen ook. Maar eerst...

0: De Corso-uitzendingen op 1 Achterhoek worden mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Wessels aan de Dijkstraat in Lichtenvoorde. Wenst iedereen een prettige kermis. Stoof, unieke maatwerkinterieurs uit Eibergen. Bouwbedrijf Hubers wenst iedereen veel bouwplezier en een gezellige kermis. De Koppelpaarden. Maandag en dinsdag feest met Freeline en DJ Shaki en beide dagen 3 gangen kermismenu's. Albert Heijn Lichtenvoorde wenst alle wagenbouwers een prachtig corso en een mooie kermis. Klein Poelhuis Lichtenvoorde. Handig? Kom werken als servicemonteur. Check kleinpoelhuis.nl. BL Schilderwerk wenst iedereen een kleurrijk corso en een fijne kermis. KikTek wenst alle corsobouwers een goed corso. Pielen Assurantiën, Makelaardij en Hypotheken wenst de wagenbouwers heel veel succes en iedereen een fantastische kermis. Oveniersbedrijf Bluimink wenst iedereen een fijn corso. Esso Lichtenvoorde wenst alle corsobouwers veel succes en een fijne kermis.
1: Het noorden van Aalten is van oudsher dé plek waar levensgenieters zich thuis voelen.

0: Vivante Bosman. Het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/bosman.
1: Moe van het kontjes kniepen en op zoek naar werk met meer uitdaging? Blijf niet plakken naar de kermis. Kom langs bij InPerson. Wij zetten net die stappen extra, luisteren beter en werken harder om voor jou de baan te vinden die bij je past. InPerson is een ervaren en allround uitzendbureau. Kijk voor onze actuele vacatureaanbod op InPerson.nl of kom langs aan de Rapenburgse straat 19 in Lichtenvoorde.
2: Lichtenvoorde, maak uw kloor. Het is weer kermis. Artiesten, vogelschieten, prikkelarme kermis en dikke acties in de attracties. Alles staat online. Waar? Kermislichtenvoorde.nl. Ja, ik zeg het nog een keer. Kermislichtenvoorde.nl. Check het programma en mis niks van ons mooiste weekend.
3: Op zoek naar een professionele en persoonlijke NVM-makelaar die adequaat handelt? Gierkink Makelaars. Kijk op gierkink.nl.
4: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
5: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar daar werd er geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen-Europa-Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

Het ziet er waarschijnlijk in de praktijk een beetje gek uit, maar het klinkt wel leuk als chanson. Dancing on the Ceiling, Lionel Richie. Daarvoor nog het NOS Journaal. Mocht je wat regionieuws willen lezen, check dan even onze website. Is de tip. En zometeen gaan we even luisteren naar de gebeurtenissen die horen bij vandaag. En muziek zometeen ook van The Eagles.

De Eagles natuurlijk, Hotel California. Wij kijken naar de gebeurtenissen die horen bij vandaag. Terug naar 1940. Schooljongens ontdekken prehistorische schilderingen in de grotten van Lascaux. Na een verschijningsverbod van 4 jaar mag het dagblad De Telegraaf weer verschijnen in 1949. En de NOS begint met het uitzenden van alle journaals, sport- en evenementenprogramma's in breed beeld. Niet eens zo heel lang geleden, 2007. Tijdens een prijsuitreiking van de MTV Video Music Awards baart Lady Gaga opzien door een jurk gemaakt van vlees met bijbehorende laarzen en hoofddeksel te verschijnen. Ze wint in totaal dit jaar 8 awards. We hebben het over 2010. We kijken naar de Duitse Max Wolf. Die maakt de eerste fotografische opname van de komeet Halley. Jack Kilby, die presenteert, dat gebeurde trouwens in 1909. Jack Kilby presenteert de eerste werkende geïntegreerde schakeling, oftewel de IC, maar verliest het patent 11 jaar later aan Robert Noyce. Dat gebeurt in 1958. En tot slot kijken we naar president John F. Kennedy. Die verklaart namelijk dat de VS voor het eind van het decennium een mens naar de maan en weer terug zal brengen. Dat gebeurt in 1958.

0: De Corso-uitzendingen op 1 Achterhoek worden mede tot een succes gemaakt door Jumbo Benink, uw dagelijkse boodschappen doen en Corso Groepen steunen. Dat is de ja van Jumbo. Elektrotechniek Krabbenborg Lichtenvoorde wenst iedereen een goed Corso en een plezierige kermis. Wormgoor Makelaardij en Hypotheekdesk Wormgoor. De kracht van onafhankelijk en puur advies. Beneman uit Vragender wenst Lichtenvoorde een goede kermis. De Tiemp. Puur, eerlijk en lokaal eten en drinken op jouw feest of event. Dennis Klein Goldewijk Schilderwerken wenst alle Lichtenvoordenaren een mooi Corso en een leuke kermis. Samen mooie dingen maken. Houden we ook van. Wensing van Ooyen. Bouwplannen? www.wensingvanooyen.nl. Arbeidsfruit.nl wenst iedereen een fijn Corso. Joris Jan Hypotheken wenst u fantastische dagen. Mellink Reclame wenst alle wagenbouwers veel succes en een onvergetelijke kermis. Cliventa, de complete groothandel voor klimaatbeheersing, wenst iedereen een fijn Corso.
1: Hey cowboys, schiet eens op! Kom aanstaande maandag vanaf 10 uur vogelschieten op het suiteterrein in Lichtenvoorde. 'S Avonds een held, 's morgens een held.
2: Niet geschoten is altijd mis. Dat is geen ding wat zeker is.
3: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
4: Een sfeervol interieur, het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort, leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
5: Bloemencorso Lichtenvoorde bedankt de volgende sponsoren, zodat er ook dit jaar weer een fantastisch Corso is. Hoofdsponsor is Remondis. Topsponsoren zijn Gemeente Oost-Gelre, Olympia, Grols, Pfeiffer Rentals, Rabobank, Bonzen, Reuling Accountants en Adviseurs, Horeca Lichtenvoorde, Achterhoek Nieuws, Addink Media, Omroep Gelderland, Harbersgroep ICT, Alois Hoema Transport, Opnie en 1 Achterhoek.
4: Betting Wonen. Groot in tapijten, gordijnen en zonwering.
6: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisselingtweewielers.nl.
7: STM Bedrijfsdeuren wenst iedereen een goed Corso. STM Bedrijfsdeuren, uw bedrijfsdeurenspecialist.
8: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 9 uur.
9: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
10: Annette Schut met het NOS-journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Corso-uitzendingen van 1 Achterhoek worden mede tot een succes gemaakt door Vishandel Bomers, altijd verse en lekkere vis. Op de kermis en elke woensdagmiddag bij de Hamelandhal. WSI Installatietechniek wenst u een goed Corso en een leuke kermis. Autobedrijf Ikink, uw BOVAG-bedrijf in de regio voor aankoop, onderhoud en schadereparatie. Aixam en Mega Brommobiel dealer voor de Achterhoek. Rensingbouw wenst iedereen een fijne kermis en een goed Corso. Café-restaurant De Driehoek, Corso maandag, barbecue menu. Harbors Group by Alistar wenst iedereen hele gezellige kermisdagen. Steentjes en Scharenborg, hypotheken, makelaardij, verzekeringen, pensioenen en bankzaken. www.steentjesscharenborg.nl. Installatiebedrijf Krabbenborg Harreveld BV wenst iedereen een mooie Corso en kermis toe. BVH Display. Partner in merkengroei. Make it seen. bvhdisplay.nl. De Maan Schoonmaakdiensten wenst iedereen een goed Corso en een fijne kermis. Alois Roema Transport wenst alle Corso-bouwers heel veel succes en plezier.
11: Op zoek naar de perfecte jeans? Kom naar Westerman op de markt in Lichtenvoorde. Wij hebben 2000 jeans op voorraad voor mannen en vrouwen. Van onder andere de merken G-Star, PME, Vanguard, Levi's en alles om jouw compleet te stijlen. Westerman, ijzersterk in jeans.
1: Hey cowboy, schiet eens op! Kom aanstaande maandag vanaf 10 uur vogelschieten op het suiteterrein in Lichtenvoorde. 's Avonds een held, 's morgens een held.
2: Niet geschoten is altijd mis. Dat is geen ding wat zeker.
12: Schildersbedrijf Levering BV. Al 6 generaties vol jonge, ambitieuze ondernemers. Levering is bij Koninklijke Beschikking hofleverancier. En sinds 1859 een vertrouwde naam voor schilderwerk, spuitwerk, beglazing en bandafwerking. Schildersbedrijf Levering. Al meer dan 150 jaar vakkennis en kwaliteit. Dat is pas strak werk. We wensen alle Corso-bouwers veel succes en iedereen een fijne kermis.
13: Klaar voor een nieuwe uitdaging naar de kermis? Flexibel werken, direct in dienst bij een opdrachtgever. Doorwerken naar je 67ste of een nieuwe ZZP-opdracht. Welke functie of vorm je ook zoekt, bij Sesing Flex vind je werk dat bij je past. Kijk op onze website voor de vacatures en solliciteer direct.
14: Omdat het werkt.
15: Kijk, wist die wat?

0: Je nagels zijn je visitekaartje. Ga voor perfectie en kies voor de expertise van Caitlin bij CM Studio. Van een natuurlijke Bia-look tot de nieuwste nail art en verzorgende voetbehandelingen. Wij gaan voor resultaat tot in de puntjes. Boek je afspraak via onze social media of bel naar 06-24-100-624. CM Studio. Voor nagels die echt gezien mogen worden.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
3: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Valdorpelshop.nl.
6: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
5: Valdorpelshop.nl.
7: Attention!
8: Wij zijn één Achterhoek met Gerwin Nales.

Janet Jackson, Escapade. En daarmee goedemorgen. Dit is 1 Achterhoek. Fijn dat je er bent. Doe rustig aan mocht je nog aan het wakker worden zijn. Het is weekend, hè? Dus smakelijk eten als je aan je ontbijt begint. En als dat nog even duurt, neem rustig een kopje koffie of een kopje thee. Straks om 10 uur, dan schakelen we natuurlijk regelmatig over naar natuurlijk het Corso-weekend. Het Corso-weekend is van start gegaan. Gisteren hebben we daar ook al leuke programma's over gemaakt en voorgemaakt. Zometeen zit Harm Bellink hier, na 10 uur. En die gaat je helemaal aan de hand meenemen naar alle leuke zaken die daarover te vertellen zijn. En natuurlijk gaan we ook af en toe naar locatie. Muziek zometeen van Billy Preston en Sarita. Maar eerst hoor je Flair.

0: bijna lieflijk en aandoenlijk Billy Preston en Sarita, It Will Come In Time. Dit is 1 Achterhoek. Wil je meer over ons weten? Het laatste nieuws uit de Achterhoek lezen? Meeluisteren? Meekijken? Bijvoorbeeld straks tijdens het Corso Weekend? Check dan even onze website, dat is 1achterhoek.nl.
1: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Prince, When Doves Cry. Daarvoor de Mika, Grace Kelly. Zometeen kijken we naar de weerextremen die horen bij vandaag. En muziek ook zometeen van Nick Kamen. Maar eerst hoor je het al op de achtergrond. We gaan even kijken of het vuur te doof is. Dat is de titel. Als het vuur gedoofd is, ACTA en de Munnik.

Nick Heyman, Each Time You Break My Heart. Daarmee gaan wij kijken naar de weerextremen die horen bij vandaag. Terug naar 1931, daar werd het laagste etmaal gemiddelde gemeten. Een temperatuur van 7,8 graden. Ook in 1931 de laagste minimumtemperatuur, 2,4 graden. Het hoogste etmaal gemiddelde was 20,9 graden in 1951 en 2016. En in 1919 de hoogste maximumtemperatuur, 29,3 graden. De langste zonneschijnduur dan 12 uur, dat gebeurde in 2002. En tot slot de langste neerslagduur 11,4 uur, dat gebeurde in 1955.

The Spinners, Working My Way Back to You. En dat gaan we doen zometeen richting natuurlijk het Corso Weekend. Onze eigen Harm Bennink, die staat de popeleefde zin in, gaat zometeen je helemaal meenemen in het feestgedruis. In alles wat ermee te maken heeft. En we gaan natuurlijk ook live naar locatie. Dat wordt gezellig. Ik wens je heel veel plezier. Geniet ervan en een mooi Corso Weekend.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
2: De Corso-uitzendingen op 1 Achterhoek worden mede tot een succes gemaakt door Bubo Lichtenvoorde. Wens iedereen een hele fijne bloemencorso en een goede kermis toe. Sfeermakers. Veranda's, tuinkamers, zonwering en raambekleding. Nobelstraat 19, Lichtenvoorde. CK-Tech Installaties, uw specialist in warmtepompen, wenst iedereen een goede corso. Dahlia's op de wagen? Mooi. Uw huis in de verkoop? Nog mooier. Pillen en van Zwam. Bakkerij Oude Wisselink wenst je een fijne corso. Dit weekend verse aardbeien vlaaien en sloffen met extra voordeel. De Kloeze Riooltechniek. Al 45 jaar de rioolreiniger voor de Achterhoek en Liemers. Rijschool Groothuis wenst iedereen een goed corso. Maak er wat moois van. Delicious Doppen. Schepijs, banket, chocolade, bonbons, lekkere broodjes en meer. www.deliciousdoppen.nl. Eventbar wenst iedereen een fijne kermis. Proost. Van Ooijen Tuinen. Zet de bloemetjes buiten.
3: Fluit het naar je werk omdat je echt op je plek zit. Maak kennis met Olympia, want jij doet ertoe. We komen uit de buurt, dus kijk op olympia.nl wat we voor jou kunnen betekenen. Olympia geeft werk betekenis.
4: Het noorden van Aalten is van oudsher de plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten.
5: Ook sportief bezig zijn? Kom dan aquasporten in Zwembad Jaspers in Winterswijk. Aqua Bootcamp, Aqua Spinning, Aqua Joggen en voor de senioren is er Aqua Gym en Aqua Fit. www.zwembad-jaspers.nl.
6: Vivante Bosman, het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8 of kijk op www.vivante.nl/bosman.
5: www.zwembad-jaspers.nl. Ook voor de reguliere zwemles of een spoedcursus leren zwemmen.

0: City Wonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt City Wonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op citywonen.com. City Wonen, de mooiste woonwinkel.
1: Je eigen domeinnaam en website voor €3 per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 10 uur.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. Via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Het blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: De Corso-uitzendingen op 1 Achterhoek worden mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Wessels aan de Dijkstraat in Lichtenvoorde. Wenst iedereen een prettige kermis. Stoof, unieke maatwerkinterieurs uit Eibergen. Bouwbedrijf Hubers wenst iedereen veel bouwplezier en een gezellige kermis. De Koppelpaarden. Maandag en dinsdag feest met Freeline en DJ Shaki en beide dagen 3 gangen kermismenu's. Albert Heijn Lichtenvoorde wenst alle wagenbouwers een prachtig corso en een mooie kermis. Klein Poelhuis Lichtenvoorde. Handig? Kom werken als servicemonteur. Check kleinpoelhuis.nl. BL Schilderwerk wenst iedereen een kleurrijk corso en een fijne kermis. KikTek wenst alle corsobouwers een goed corso. Pielen Assurantie, makelaardij en hypotheken wenst de wagenbouwers heel veel succes en iedereen een fantastische kermis. Oveniersbedrijf Bluimink wenst iedereen een fijn corso. Esso Lichtenvoorde wenst alle corsobouwers veel succes en een fijne kermis.
5: SV Special Trailers BV. Onze zeilmakerij heeft alles in huis om uw zeilen op maat te maken. Ook voor de agrarische sector en industrieel zijn wij uw partner. SV Special Trailers BV. Ook voor zeilreparatie op locatie. www.sv.nl.
6: Lurvink Textiel. Misschien wel de beste textieldrukker van de Achterhoek.

0: STM Bedrijfsdeuren wenst iedereen een goed corso. STM Bedrijfsdeuren, uw bedrijfsdeurenspecialist.
1: Moe van het kontjes kniepen en op zoek naar werk met meer uitdaging? Blijf niet plakken naar de kermis. Kom langs bij InPerson. Wij zetten net die stappen extra, luisteren beter en werken harder om voor jou de baan te vinden die bij je past. InPerson is een ervaren en allround uitzendbureau. Kijk voor onze actuele vacatureaanbod op InPerson.nl of kom langs aan de Rapenburgse straat 19 in Lichtenvoorde.
2: Kermis in Lichtenvoorde? Dat vier je bij Tapperij van Ooijen. De gezelligheid van de Schatberg, nu bij Van Ooijen. Met Dave van der Sluis, Kai Hendricks, Nicky Milou, Jacco Lasje, Dennis van Dam, Lara Mila, August van Engelen en Harm Span. Plus DJ Bram, DJ Sander, DJ Marciano en DJ Newhouse. 13, 14 en 15 september bij Tapperij van Ooijen in het centrum van Lichtenvoorde.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
5: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
6: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
7: Attention!
8: Oh la la, oh la la.
9: Wij zijn 1-8.

Michael Jackson en Bad en daarbij een hele goede morgen op deze zaterdagmorgen van het plakweekend. Dat is de dag dat het moet gebeuren. Vandaag moeten die wagens af en ons locatieteam gaat zo onderweg. En wij zijn de hele dag bij je met muziek waar je lekker op kan plakken. Verzoekjes kan je sturen naar 0544-464848 via WhatsApp. Of sluit in onze DM's op Facebook of Instagram.

Tommy. Ja, je kan bellen, hè. 0544-464848. Als je een verzoekje wil horen deze dagen. Want we zijn er voor jou als je aan het plakken bent. Wil je iets horen? Laat het me weten.

met David Guetta en Kid Cudi. Echt een klassieker van hem. En die man, die blijft maar hitscoren, die David Guetta. Het is een echte, ware hitmachine. En wil je leuke hits horen voor jouw zaterdag? Laat het me weten. Doe een berichtje via WhatsApp of in onze socials.

zijn we verzopen met z'n allen in de bakel. Het ging van 0 naar de 100%. Maar Flem, het is pas 10 uur.

0: is Train en Hey Soul Sister. Op de leukste van de Achterhoek. En dit weekend... Tonight. Het allerleukste in jouw Corsohal, want het is het plakweekend in Lichtenvoorde. We volgen alles op de voet, we draaien muziek voor jou. Als je iets wil horen, stuur vooral een appje. En het is zaterdag, dus dat betekent traditiegetrouw dat Hielke bij de kinderwagen staat. Hielke, waar ben je aanbeland?
1: Ja, het zonnetje schijnt hier. We staan bij de Corsogroep Theos, bij de kinderen. En ik heb er best wel veel om me heen staan al. En er komen er nog heel veel. Dus even kijken, hoe heet jij?
2: Julia. Isabelle.
3: Joop. Evie.
4: Jet. Elin.
5: Jade. Lin.
1: Kijk, dat bedoel ik echt een heleboel. En de ontwerpster van deze wagen staat hier ook bij. Die is al heel vroeg de bed uit gegaan. Die had ik gisteren al even gesproken. Vertel eens, hoe ben je op dit idee gekomen?
6: Ik schopte een bolletje wol weg om mijn kamer op te ruimen. En toen zag ik het een soort van voor me.
1: Wat zag je toen voor je?
6: Ja, gewoon een kat die met een bolletje wol speelde.
1: Oké, en toen, hoe is dat verder gegaan?
6: Toen zei ik het gewoon tegen mijn vader van, ja, dat is wel een leuk idee. Ja, toen gingen we stemmen in de app van allemaal ideeën. En toen kwam deze uit.
1: Oké, nou, het is echt al heel mooi gelukt. En hoe ziet de planning eruit, Joep, vandaag?
7: Goed.
1: Ja? En gaat het allemaal op tijd klaarkomen, denk je?
7: Vast wel.
1: En hoeveel komen er nog helpen?
7: Geen flauw idee, ik denk veel.
1: Kijk, heel veel, dat denk ik ook. En wat gaan we morgen in de optocht nog zien bij jullie?
6: Weet niet. We hebben nog geen plannen voor muziek. En een bolletje wol die iemand zeg maar ermee voorop loopt voor de wagen.
1: Oké, nou, ik ben heel benieuwd. Heel veel succes vandaag. En nou, we gaan morgen met z'n allen kijken.
6: Dankjewel.

Photogenic. Beyoncé en Texas Hold'em hoorde je daar Bruno Mars en I Just Might. En daarmee gaan we richting de klok van 11 op deze zaterdagmorgen. Met zometeen ons locatieteam voor je onderweg en nog veel meer fijne muziek. Wil jij iets horen? Stuur een appje of slide in onze DM's.

0: De Corso-uitzendingen op 1 Achterhoek worden mede tot een succes gemaakt door Jumbo Benink, uw dagelijkse boodschappen doen en Corso Groepen steunen. Dat is de ja van Jumbo. Elektrotechniek Krabbenborg Lichtenvoorde wenst iedereen een goed Corso en een plezierige kermis. Wormgoor Makelaardij en Hypotheekdesk Wormgoor. De kracht van onafhankelijk en puur advies. Beneman uit Vragender wenst Lichtenvoorde een goede kermis. De Team. Puur, eerlijk en lokaal eten en drinken op jouw feest of event. Dennis Klein Goldenwijk Schilderwerken wenst alle Lichtenvoordenaren een mooi Corso en een leuke kermis. Samen mooie dingen maken. Houden we ook van. Wensing van Ooyen. Bouwplannen? www.wensingvanooyen.nl. Arbeidsfruit.nl wenst iedereen een fijn Corso. Joris Jan Hypotheken wenst u fantastische dagen. Mellink Reclame wenst alle wagenbouwers veel succes en een onvergetelijke kermis. Cliventa, de complete groothandel voor klimaatbeheersing, wenst iedereen een fijn Corso.
1: Een sfeervol interieur, het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen? Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort, leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
2: Op zoek naar een professionele en persoonlijke NVM-makelaar die adequaat handelt? Gierkink Makelaars. Kijk op gierkink.nl.
1: Betting Wonen. Betaalbaar wonen voor jong en oud.
3: Klaar voor een nieuwe uitdaging naar de kermis? Flexibel werken, direct in dienst bij een opdrachtgever. Doorwerken naar je 67ste of een nieuwe ZZP-opdracht. Welke functie of vorm je ook zoekt, bij Sezing Flex vind je werk dat bij je past. Kijk op onze website voor de vacatures en solliciteer direct.
4: Omdat het werkt.
5: Bloemencorso Lichtenvoorde bedankt de volgende sponsoren, zodat er ook dit jaar weer een fantastisch Corso is. Hoofdsponsor is Raymondis. Topsponsoren zijn gemeente Oost-Gelre, Olympia, Grols, Pfeiffer Rentals, Rabobank, Bonzen, Reuling Accountants en Adviseurs, Horeca Lichtenvoorde, Achterhoek Nieuws, Addink Media, Omroep Gelderland, Harbers Groep ICT, Alois Hoema Transport, Opnie en 1 Achterhoek.
6: Je nagels zijn je visitekaartje. Ga voor perfectie en kies voor de expertise van Caitlin bij CM Studio. Van een natuurlijke Biap-look tot de nieuwste nail art en verzorgende voetbehandelingen. Wij gaan voor resultaat tot in de puntjes. Boek je afspraak via onze social media of bel naar 06-24-100-624. CM Studio. Voor nagels die echt gezien mogen worden.
7: Lichtenvoorde, maak uw kloor. Het is weer kermis. Artiesten, vogelschieten, prikkelarme kermis en dikke acties in de attracties. Alles staat online. Waar? Kermislichtenvoorde.nl. Ja, ik zeg het nog een keer. Kermislichtenvoorde.nl. Check het programma en mis niks van ons mooiste weekend.
8: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
9: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisselingtweewielers.nl.
10: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 11 uur.
11: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
12: Annette Schut met het NOS-journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf. Uit angst te worden lastiggevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
0: De Corso-uitzendingen van 1 Achterhoek worden mede tot een succes gemaakt door Vishandel Womers. Altijd verse en lekkere vis. Op de kermis en elke woensdagmiddag bij de Hamelandhal. BSI Installatietechniek wenst u een goed Corso en een leuke kermis. Autobedrijf Ikink, uw BOVAG-bedrijf in de regio voor aankoop, onderhoud en schadereparatie. Aixam en Mega Brommobiel dealer voor de Achterhoek. Rensinkbouw wenst iedereen een fijne kermis en een goed Corso. Café-restaurant De Driehoek, Corso Maandag, barbecue menu. Harbors Group by Alistar wenst iedereen hele gezellige kermisdagen. Steentjes en Scharenborg. Hypotheken, makelaardij, verzekeringen, pensioenen en bankzaken. www.steentjesscharenborg.nl. Installatiebedrijf Krabbenborg Harreveld BV wenst iedereen een mooie Corso en kermis toe. BVH Display. Partner inmerkengroei. Make it seen. bvhdisplay.nl. De Maan Schoonmaakdiensten wenst iedereen een goed Corso en een fijne kermis. Alois Roema Transport wenst alle Corso-bouwers heel veel succes en plezier.
13: Fluit het naar je werk omdat je echt op je plek zit. Maak kennis met Olympia, want jij doet ertoe. We komen uit de buurt, dus kijk op olympia.nl wat we voor jou kunnen betekenen. Olympia geeft werk betekenis.
14: Hey cowboy, schiet eens op. Kom aanstaande maandag vanaf 10 uur vogelschieten op het suiteterrein in Lichtenvoorde. 'S Avonds een held, 's morgens een held.
15: Niet geschoten is altijd mis. Dat is geen ding wat zeker is.
16: Schildersbedrijf Levering BV. Al 6 generaties vol jonge, ambitieuze ondernemers. Levering is bij Koninklijke Beschikking hofleverancier. En sinds 1859 een vertrouwde naam voor schilderwerk, spuitwerk, beglazing en bandafwerking. Schildersbedrijf Levering. Al meer dan 150 jaar vakkennis en kwaliteit. Dat is pas strak werk. We wensen alle Corso-bouwers veel succes en iedereen een fijne kermis.
17: STM Bedrijfsdeuren wenst iedereen een goed Corso. STM Bedrijfsdeuren, uw bedrijfsdeuren-specialist.
18: City Wonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt City Wonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op City. citywonen.com. Citywonen, de mooiste woonwinkel.

0: word je een werkgever met een wachtlijst. Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten. En gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Attention!
8: Oh la la. Oh la la.
9: Wij zijn...

0: lekkere meezinger. En een lekkere luchtgitaarmuziek daarvoor. Steppenwolf, Born to be Wild. En dit was Rutjagot en Vrede. Ondertussen is ons locatieteam weer bij een andere kinderwagen. Want de kinderen, de jeugd, dat is de toekomst. En volgens mij staat Hielke bij de Boslaan Kids. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt helemaal, Harm. Ik sta inderdaad bij de Boslaan Kids. En ik heb er weer heel veel om me heen staan. Dus die willen allemaal even vertellen hoe ze heten. Hoe heet jij?
2: Verlaat.
3: Lea Arning.
4: Sven Krabbenborg.
5: Deen Wiggers.
6: Lisa.
7: Jens Rooks.
8: Evie Krabbenborg.
9: Sam Blijmink.
10: Suus Ekelder.
1: Nou, ik heb niks te veel gezegd, Harm. Er staan er heel veel omheen en er komen er vast nog heel veel verder. Wat zien we hier eigenlijk? Wat hebben jullie gemaakt?
10: Een paard die wakker schrikt van een nachtmerrie.
1: En hoe zijn jullie dan op dat idee gekomen?
10: Dat heeft Bram Ekelder eigenlijk gezegd. En we hadden het ook een beetje van de grote wagen meegenomen.
1: Oké. Okay. En hoe is dat toen verder gegaan? Wie heeft het allemaal zo gemaakt en getekend en alles?
3: Ja, Bram Ekelder volgens mij.
1: Ja, Bram wel zo'n beetje alles gedaan. En wat heb jij nog? Wat heb jij?
7: Weet ik niet.
1: Nee?
7: Ja, één keer gekleurd.
1: Oké. Okay. En welke kleuren zien we allemaal op de wagen?
7: Oranje, rood en geel, zwart. En nog oranje.
1: Oké. Nou, hij ziet er echt heel erg leuk uit. Ja, ik ga niet te veel verklappen natuurlijk, want dan moeten ze morgen natuurlijk in de optocht allemaal kijken. En als jullie dan in de optocht gaan lopen, gaat er dan nog iets gebeuren? Moeten we nog ergens op letten?
10: Nee, eigenlijk niet.
1: Nee, niks bijzonders aan doen? Ga je nog verkleed of heb je nog iets aan?
8: Ja, misschien een pyjama of zo, maar dat weet ik ook nog niet.
1: Maar dat ligt eraan hoe laat je uit bed komt, denk ik, morgen gevoel.
8: Ik denk het wel.
1: Of je pyjama nog aan hebt gehouden, ja. En hoeveel bloemen gaan erop? Heb je enig idee?
10: Nee, geen idee.
1: Nee, best wel veel volgens mij, hè?
10: Ik denk 200.
1: Oh. Ja, ik denk zeker wel 200, ja. Nou. En qua planningen, hoe ziet het eruit? Wanneer zijn jullie klaar?
7: Ja,
10: yeah. Bijna klaar, ja. We hebben hem nu bijna klaar.
1: Bijna klaar? Ik zie nog heel veel stukken die nog gebeuren moeten.
8: Ja, denk vanmiddag, eind op de middag zo'n beetje, dat hij klaar is.
1: Oké, eind van de middag. Nou, we komen vast nog wel even terug.
7: Het witte stuk, daar komt een deken over.
1: Oké, dus daar hoeven we geen bloemen op. Oké. Nou, meer gaan we niet verklappen. Hey, jullie wilden nog een liedje horen, hè? Welk liedje wilde je horen?
10: Zet op zijn kop.
1: Nou, Harm, komt-ie.

Is je wel eens opgevallen dat de titel van dit liedje niet in de songtekst voorkomt? Ja, er zijn weinig liedjes. De meeste liedjes, daar komt de titel in het liedje voor. Deze niet. Small Town Boy en Bronski Beat worden die op de leukste na BC52's en Love Shack. Dus zometeen nog veel meer fijne muziek, maar ja, we draaien ze voor jou. Mocht je iets willen horen, stuur dan een WhatsAppje 0544 46 4848.

Kate Ryan en Elala, een Belgische zangeres, in het Frans. Nou, zo multicultureel. De laatste jaren is het heel vaak in Nederland zo dat er een Nederlandstalige zomerhit komt. Vorig jaar was dat Baila de Gasolina. Het jaar daarvoor was dat Terug in de Tijd van Yves Berendsen. En dit jaar... ja, we kunnen er niet omheen. Deze man heeft eindelijk een dikke vette hit te pakken. Voor die arbeidsvitamine. Dit is Rutger van Barneveld. En zwoele zomernachten.

0: Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten, hoor je op de leukste. Waar we druk bezig zijn met het plakweekend, de laatste loodjes voor het bloemencorso. En ook de kinderen zijn er druk mee. Waar ben je aanbeland, Hielke?
1: Ja, ik sta hier buiten bij Lansing Bleuming. Ook weer een aantal kinderen weer bij me. Ze zijn hier heel druk bezig. Wie ben jij?
2: Ik ben Jurre van Arum.
3: Max Stapelbroek.
4: Luca Stapelbroek.
5: Tijn Scheuter.
6: Marijn Kleintak.
7: Kato Wessels.
1: Kijk, die hebben we allemaal. En ik, de ontwerper staat hier ook toevallig. Ja, niet toevallig naast me. Vertel eens Marijn, wat gaan we zien?
6: Een koekoeksklok van allemaal koekjes gemaakt, zeg maar. Want het is koekoek van koekjes.
1: En hoe ben je op dat idee gekomen?
6: Ja, ik weet niet.
1: Hou je veel van koekjes?
6: Ja, ook. En ook een beetje van de grote wagen, want hij heeft ook allemaal klokken.
1: Oh ja, dat is helemaal waar. Ja. En hoe lang zijn jullie al bezig, Tijn?
5: Ik ben nu 3 dagen met de kleine wagen bezig.
1: 3 dagen, dag en nacht gaan ze hier door, of niet Max? Hoe laat ben je begonnen vanochtend?
3: 9 uur.
1: Kijk, dat bedoel ik. Gewoon heel vroeg je bed uit, ja. En Luca, weet je hoeveel kratjes bloemen er wel nu op gaan hier?
3: 50.
1: 50 kratten bloemen maar liefst, ja. Dat is nogal wat. En qua planning, hoe ziet het eruit, denk je? Wanneer zijn jullie klaar?
3: Misschien vandaag of morgenochtend.
1: Maar jullie gaan gewoon de hele nacht door, denk ik, hè? Net zolang totdat...
3: Dat weet ik niet.
1: Nee? Ga je gewoon op tijd naar bed, denk je, Max?
3: Ja, ik denk het wel.
1: Oké, nou, Max is verstandig. Die gaat op tijd naar bed. Jongens, heel veel succes. Wat gaan jullie morgen nog doen met de optocht? Gaan we nog iets zien?
3: Ja, we gaan... de koekoeksklok ga je zo om dat je zo gaat trekken met koekjes zo.
1: Oké, nou dat gaan we bekijken. En Kato, welk nummer gaan we nu horen?
7: Top 1.
1: En hoe heet het liedje wat we nu gaan horen?

Sabrina Carpenter en Taste hoorde je na de Rolling Stones en Mixed Emotions. We hebben richting de klok van 12 gaan op deze Corso zaterdag. Tijd voor een broodje en tijd voor de lunch, maar wij gaan gewoon door met fijne muziek. Blijf ze vooral aanvragen 0544 46 4848.

0: De Corso-uitzendingen op 1 Achterhoek worden mede tot een succes gemaakt door Ubo Lichtenvoorde. Wens iedereen een hele fijne bloemencorso en een goede kermis toe. Sfeermakers. Veranda's, tuinkamers, zonwering en raambekleding. Nobelstraat 19, Lichtenvoorde. CK-Tech-installaties. Uw specialist in warmtepompen wenst iedereen een goede corso. Dahlia's op de wagen? Mooi. Uw huis in de verkoop? Nog mooier. Pille en van Zwam. Bakkerij Oude Wisseling wenst je een fijne corso. Dit weekend verse aardbeien vlaaien en sloffen met extra voordeel. De Kloeze Riooltechniek. Al 45 jaar de rioolreiniger voor de Achterhoek en Liemers. Rijschool Groothuis wenst iedereen een goed corso. Maak er wat moois van. Delicious Doppen. Schepijs, banket, chocolade, bonbons, lekkere broodjes en meer. www.deliciousdoppen.nl. Eventbar wenst iedereen een fijne kermis. Proost. Van Ooije Tuinen. Zet de bloemetjes buiten.
1: Zwemmen is voor alle leeftijden. En dat doe je bij Zwembad Mekenesh. Gewoon recreatief. Baby peuterzwemmen of leren zwemmen. Kom naar Lichtenvoorde. Ook is het hele zwembad af te huren voor een gaaf kinderfeestje of een swim-in bios. Kijk voor meer info op www.mekenesh.nl of op de Facebookpagina.
2: STM Bedrijfsdeuren wenst iedereen een goed corso. STM Bedrijfsdeuren, uw bedrijfsdeurenspecialist.
3: Het noorden van Aalten is van oudsher de plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten.
4: Op zoek naar de perfecte jeans? Kom naar Westerman op de markt in Lichtenvoorde. Wij hebben 2000 jeans op voorraad voor mannen en vrouwen. Van onder andere de merken G-Star, PME, Vanguard, Levi's. En alles om jouw compleet te stijlen. Westerman, ijzersterk in jeans.
5: Moe van het kontjes kniepen en op zoek naar werk met meer uitdaging? Blijf niet plakken naar de kermis. Kom langs bij InPerson. Wij zetten net die stappen extra, luisteren beter en werken harder om voor jou dé baan te vinden die bij je past. InPerson is een ervaren en allround uitzendbureau. Kijk voor onze actuele vacatureaanbod op InPerson.nl of kom langs aan de Rapenburgse straat 19 in Lichtenvoorde.
6: Vivante Bosman, het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/bosman.
7: Je eigen domeinnaam en website voor €3 per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 12 uur.
8: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. En medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
10: De Corso-uitzendingen op 1 Achterhoek worden mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Wessels aan de Dijkstraat in Lichtenvoorde. Wenst iedereen een prettige kermis. Stoof, unieke maatwerkinterieurs uit Eibergen. Bouwbedrijf Hubers wenst iedereen veel bouwplezier en een gezellige kermis. De Koppelpaarden. Maandag en dinsdag feest met Freeline en DJ Shaki en beide dagen 3 gangen kermismenu's. Albert Heijn Lichtenvoorde wenst alle wagenbouwers een prachtig corso en een mooie kermis. Klein Poelhuis Lichtenvoorde. Handig? Kom werken als servicemonteur. Check kleinpoelhuis.nl. BL Schilderwerk wenst iedereen een kleurrijk corso en een fijne kermis. KikTek wenst alle corsobouwers een goed corso. Pielen Assurantie, makelaardij en hypotheken wenst de wagenbouwers heel veel succes en iedereen een fantastische kermis. Oveniersbedrijf Bluimink wenst iedereen een fijn corso. Esso Lichtenvoorde wenst alle corsobouwers veel succes en een fijne kermis.
11: Een sfeervol interieur, het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen? Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort, leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
12: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisselingtweewielers.nl.
11: Betting Wonen, ook groot in boksprings en matrassen.
2: STM Bedrijfsdeuren wenst iedereen een goed corso. STM Bedrijfsdeuren, uw bedrijfsdeurenspecialist.
13: Klaar voor een nieuwe uitdaging naar de kermis? Flexibel werken, direct in dienst bij een opdrachtgever. Doorwerken naar je 67ste of een nieuwe ZZP-opdracht. Welke functie of vorm je ook zoekt, bij Sezing Flex vind je werk dat bij je past. Kijk op onze website voor de vacatures en solliciteer direct.
14: Omdat het werkt.
15: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.

0: hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
1: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
0: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Attention!
5: Oh la la! Oh la la!
6: Wij zijn.

Lekkere muziek waar je energie van krijgt op deze zaterdagmiddag. Nena en Noel Getreumd hoor je op het officiële Korpsenstation. Waar we jou bijstaan als je een wagen aan het bouwen bent. Of als je gewoon een beetje de sfeer wil proeven zonder er zelf bij te zijn. Check daarvoor ook onze website 1achterhoek.nl. Daar kan je namelijk zien...

heerlijke muziek is dit. Van een hele fijne stem. En ik had er nog nooit van gehoord. Stella Lefty Boston. Hoorde je naar Atomic Kitten. En The Tide is High op jouw Corso zaterdag. Alles is live te volgen via radio, maar ook via tv. Zondagavond zenden we daar namelijk het Corso uit. Maar morgenochtend vanaf 7 uur, misschien al wel eerder, kun je meekijken of de wagens op het juryterrein komen. Of ze op tijd zijn en vast een beetje een eerste indruk krijgen. Check ons tv-kanaal

Het gras is altijd groener aan de overkant, oftewel de bright side of the road. Je hoort het naar Suzanne en Freek en 100 keer. Met zometeen heel veel fijne muziek op deze Corso zaterdag. Ons locatieteam eet even een broodje en gaat zometeen ook weer op pad. Maar mocht jij een verzoekje hebben, mocht je willen dat we langskomen, check vooral onze socials, stuur ons daar een berichtje of stuur een appje op 0544 46 4848.

Panic at the Disco. Een hey, look ma, I made it. Hoorde je naar de Nolan Sisters. En I'm in the mood for dancing. Ja, in the mood voor fijne muziek ben je natuurlijk ook. Mocht je iets willen horen, laat het me weten. Studio@1achterhoek.nl. Je kan whatsappen naar 0544464848. Of check Facebook of Instagram om ons een berichtje te sturen.

0: De Corso-uitzendingen op 1 Achterhoek worden mede tot een succes gemaakt door Jumbo Benink, uw dagelijkse boodschappen doen en Corso Groepen steunen. Dat is de ja van Jumbo. Elektrotechniek Krabbenborg Lichtenvoorde wenst iedereen een goed Corso en een plezierige kermis. Wormgoor Makelaardij en Hypotheekdesk Wormgoor. De kracht van onafhankelijk en puur advies. Beneman uit Vragender wenst Lichtenvoorde een goede kermis. De Team. Puur, eerlijk en lokaal eten en drinken op jouw feest of event. Dennis Klein Goldenwijk Schilderwerken wenst alle Lichtenvoordenaren een mooi Corso en een leuke kermis. Samen mooie dingen maken. Houden we ook van. Wensing van Ooyen. Bouwplannen? www.wensingvanooyen.nl. Arbeidsfruit.nl wenst iedereen een fijn Corso. Joris Jan Hypotheken wenst u fantastische dagen. Mellink Reclame wenst alle wagenbouwers veel succes en een onvergetelijke kermis. Cliventa, de complete groothandel voor klimaatbeheersing, wenst iedereen een fijn Corso.
1: Lurvink Textiel. Misschien wel de beste textieldrukker van de Achterhoek.

0: Je nagels zijn je visitekaartje. Ga voor perfectie en kies voor de expertise van Caitlin bij CM Studio. Van een natuurlijke Biap-look tot de nieuwste nail art en verzorgende voetbehandelingen. Wij gaan voor resultaat tot in de puntjes. Boek je afspraak via onze social media of bel naar 06-24-100-624. CM Studio. Voor nagels die echt gezien mogen worden.
1: Kermis in Lichtenvoorde? Dat vier je bij Tapperij van Ooijen. De gezelligheid van de Schatberg, nu bij Van Ooijen. Met T. van der Sluis, Kai Hendricks, Nicky Milou, Jacco Lasje, Dennis van Dam, Lara Mila, August van Engelen en Harm Span. Plus DJ Bram, DJ Sander, DJ Marciano en DJ Newhouse. 13, 14 en 15 september bij Tapperij van Ooijen in het centrum van Lichtenvoorde.
2: Fluit het naar je werk omdat je echt op je plek zit. Maak kennis met Olympia, want jij doet ertoe. We komen uit de buurt, dus kijk op olympia.nl wat we voor jou kunnen betekenen. Olympia geeft werk betekenis.
3: SV Spuiterij BV. Industrieel en op transport gericht straal, schoppeer en spuitwerk voor de zakelijke markt. Alles onder één dak. Ook voor grote projecten uw adres. www.svspuiterij.nl.
4: City Wonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt City Wonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op citywonen.com. Citywonen, de mooiste woonwinkel.
0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 1 uur.
5: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Caen raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: De Corso-uitzendingen van 1 Achterhoek worden mede tot een succes gemaakt door Vishandel Bomers, altijd verse en lekkere vis. Op de kermis en elke woensdagmiddag bij de Hamelandhal. BSI Installatietechniek wenst u een goed Corso en een leuke kermis. Autobedrijf Ikink, uw BOVAG-bedrijf in de regio voor aankoop, onderhoud en schadereparatie. Aixam en Mega Brommobiel dealer voor de Achterhoek. Rensingbouw wenst iedereen een fijne kermis en een goed corso. Café-restaurant De Driehoek, Corso Maandag, barbecue menu. Harbors Group by Alistar wenst iedereen hele gezellige kermisdagen. Steentjes en Scharenborg. Hypotheken, makelaardij, verzekeringen, pensioenen en bankzaken. www.steentjesscharenborg.nl. Installatiebedrijf Krabbenborg Harreveld BV wenst iedereen een mooie corso en kermis toe. BVH Display. Partner in merkengroei. Make it seen. bvhdisplay.nl. De Maan Schoonmaakdiensten wenst iedereen een goed corso en een fijne kermis. Alois Roema Transport wenst alle corso-bouwers heel veel succes en plezier.
8: Het noorden van Aalten is van oudsher de plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten.
9: Ook sportief bezig zijn? Kom dan aquasporten in Zwembad Jaspers in Winterswijk. Aqua Bootcamp, Aqua Spinning, Aqua Joggen en voor de senioren is er Aqua Gym en Aqua Fit. www.zwembad-jaspers.nl.
10: Bloemencorso Lichtenvoorde bedankt de volgende sponsoren, zodat er ook dit jaar weer een fantastisch corso is. Hoofdsponsor is Remondis. Topsponsoren zijn Gemeente Oost-Gelre, Olympia, Grols, Vijver Rentals, Rabobank, Bonzen, Reuling Accountants en Adviseurs, Horeca Lichtenvoorde, Achterhoek Nieuws, Addink Media, Omroep Gelderland, Harbors Groep ICT, Alois Hoema Transport, Opni en 1 Achterhoek.
9: www.zwembad-jaspers.nl. Ook voor de reguliere zwemles of een spoedcursus leren zwemmen.
11: Op zoek naar een professionele en persoonlijke NVM-makelaar die adequaat handelt? Gierkink Makelaars. Kijk op gierkink.nl.
12: Moe van het kontjes kniepen en op zoek naar werk met meer uitdaging? Blijf niet plakken naar de kermis. Kom langs bij InPerson. Wij zetten net die stappen extra, luisteren beter en werken harder om voor jou de baan te vinden die bij je past. InPerson is een ervaren en allround uitzendbureau. Kijk voor onze actuele vacatureaanbod op InPerson.nl of kom langs aan de Rapenburgse straat 19 in Lichtenvoorde.
13: Vivante Bosman, het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/Bosman.
14: Lichtenvoorde, maak uw kloor. Het is weer kermis. Artiesten, vogelschieten, prikkelarme kermis en dikke acties in de attracties. Alles staat online. Waar? Kermislichtenvoorde.nl. Ja, ik zeg het nog een keer. Kermislichtenvoorde.nl. Check het programma en mis niks van ons mooiste weekend.
15: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
16: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
15: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
17: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
18: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica. We share the best with you.
19: Atención!
20: Oh la la!

0: zaterdag 12 september. Morgen is het bloemencorso in Lichtenvoorde. Ja, het kan je haast niet zijn ontgaan. Geen ontkomen aan dat er druk geplakt wordt en gewerkt wordt aan allerlei wagens. Grote wagens, maar ook kleine wagens. En op zaterdagmiddag gaan we altijd daar een kijkje nemen. Hielke is weer bij zo'n wagen. Waar ben je aanbeland, Hielke?
1: Nou Harm, ik sta hier op de Zeeuwenseweg weer met heel veel kinderen om me heen. Nou, wie ben jij?
2: Pelle Rensing.
3: Ik ben Floris, Floris Domhoff.
1: Weet je het zeker?
3: Ja.
1: Oké, nee, je twijfelde even, zag ik.
3: Ja.
1: En jij bent?
4: Maud Kolkman.
5: Romera Worst.
6: Floor Kolkman.
7: Meef Nijland.
8: Lexi Nijland.
9: Elon Paré.
1: Kijk, en ik heb weer niks te veel gezegd, weer heel veel kinderen. En ik heb ook de ontwerpster hier bij me staan. Vertel eens, wat heb je bedacht?
10: Een kogelvis.
1: Dat klinkt heel eng.
10: Ja.
1: Is die ook zo gevaarlijk als die eruit ziet?
10: Nee.
1: Nee? En hoe ben je op dat idee gekomen dan?
10: Want de grote wagen leek er een beetje op. En ik dacht, nou, ik ga een beetje als de grote wagen namaken.
1: En hoe kwam je dan bij een kogelvis? Waarom geen goudvis of een snoek of een haai?
10: Ik vond een opgeblazen vis gewoon heel grappig.
1: Ja, hij ziet er wel heel grappig uit natuurlijk, hè? Ja. En hoe ging het met plakken? Hoe lang zijn jullie al bezig?
9: We zijn ongeveer al de hele ochtend begonnen en hij is al bijna af.
1: En hij is nu al bijna af? Kijk eens aan. Dus jullie hebben heel hard gewerkt met z'n allen, dat zie ik. En wat zien we eigenlijk op de wagen? Kun je me een beetje omschrijven?
11: Bloemen.
1: Joh, echt waar? En welke kleuren allemaal?
11: Een soort van oranje, een soort van wit en een beetje geel ook wel.
1: En hadden jullie allemaal genoeg bloemen dit jaar?
11: Ja.
1: En hier hoor ik nee. Welke had je te weinig dan?
10: Was oranje, volgens mij.
1: Oranje was niet helemaal genoeg, maar het is toch bijna gelukt. En ik hoorde al, jullie zijn bijna klaar. En wat gaan jullie morgen doen in de optocht?
10: We gaan lopen.
1: Met z'n hoeveelen?
10: Volgens mij 8.
1: 8. En moeten we nog ergens op letten morgen in de optocht?
10: Nee.
1: Nee, gewoon genieten. Gewoon kijken naar jullie mooie kogelvis. Nou, dan wens ik jullie heel veel succes. En we gaan morgen met z'n allen kijken. Dank jullie wel.

0: Lekker hoor, meezingen met Nick en Simon. Rosanne, hoorde je daar banners en someone to you? Ja, en mocht jij nou een verzoekje willen, mocht dit helemaal niet jouw muziek zijn of juist ergens anders zin in hebben, laat het me weten. Een appje kan naar ons of via de socials in onze DM's.
1: Let's go, girls.

Het is zaterdag 12 september. Morgen is het bloemencorso in Lichtenvoorde. Ja, het kan je haast niet zijn ontgaan. Geen ontkomen aan dat er druk geplakt wordt en gewerkt wordt aan...

0: De Corso-uitzendingen op 1 Achterhoek worden mede tot een succes gemaakt door Ubo Lichtenvoorde. Wens iedereen een hele fijne bloemencorso en een goede kermis toe. Sfeermakers. Veranda's, tuinkamers, zonwering en raambekleding. Nobelstraat 19, Lichtenvoorde. CKTech Installaties, uw specialist in warmtepompen, wenst iedereen een goede corso. Dahlia's op de wagen? Mooi. Uw huis in de verkoop? Nog mooier. Pille en van Zwam. Bakkerij Oude Wisseling wenst je een fijne corso. Dit weekend verse aardbeien vlaaien en sloffen met extra voordeel. De Kloeze Riooltechniek. Al 45 jaar de rioolreiniger voor de Achterhoek en Liemers. Rijschool Groothuis wenst iedereen een goed corso. Maak er wat moois van. Delicious doppen, schepijs, banket, chocolade, bonbons, lekkere broodjes en meer. www.deliciousdoppen.nl. Eventbar wenst iedereen een fijne kermis. Proost. Van Ooye Tuinen. Zet de bloemetjes buiten.
1: STM Bedrijfsdeuren wenst iedereen een goed corso. STM Bedrijfsdeuren. Uw bedrijfsdeurenspecialist.
2: Klaar voor een nieuwe uitdaging naar de kermis? Flexibel werken, direct in dienst bij een opdrachtgever. Doorwerken naar je 67ste of een nieuwe ZZP-opdracht. Welke functie of vorm je ook zoekt, bij Sezing Flex vind je werk dat bij je past. Kijk op onze website voor de vacatures en solliciteer direct.
3: Omdat het werkt.
4: Lichtenvoorde, maak uw kloor. Het is weer kermis. Artiesten, vogelschieten, prikkelarme kermis en dikke acties in de attracties. Alles staat online. Waar? Kermislichtenvoorde.nl. Ja, ik zeg het nog een keer. Kermislichtenvoorde.nl. Check het programma en mis niks van ons mooiste weekend.
5: Kijk, wist die wat?

0: Schildersbedrijf Levering BV. Al 6 generaties vol jonge, ambitieuze ondernemers. Levering is bij Koninklijke Beschikking hofleverancier. En sinds 1859 een vertrouwde naam voor schilderwerk, spuitwerk, beglazing en wandafwerking. Schildersbedrijf Levering. Al meer dan 150 jaar vakkennis en kwaliteit. Dat is pas strak werk. We wensen alle corso-bouwers veel succes en iedereen een fijne kermis.
1: Hey cowboy, schiet eens op. Kom aanstaande maandag vanaf 10 uur vogelschieten op het suiteterrein in Lichtenvoorde. 'S Avonds een held, 's morgens een held.
2: Niet geschoten is altijd mis. Dat is één ding wat zeker is.
3: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 2 uur.
4: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
5: Annette Schut met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers of flink aan topschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige wonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: De Corso-uitzendingen op 1 Achterhoek worden mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Wessels aan de Dijkstraat in Lichtenvoorde. Wenst iedereen een prettige kermis. Stoof, unieke maatwerkinterieurs uit Eibergen. Bouwbedrijf Hubers wenst iedereen veel bouwplezier en een gezellige kermis. De Koppelpaarden. Maandag en dinsdag feest met Freeline en DJ Shaki en beide dagen 3 gangen kermismenu's. Albert Heijn Lichtenvoorde wenst alle wagenbouwers een prachtig corso en een mooie kermis. Klein Poelhuis Lichtenvoorde. Handig? Kom werken als servicemonteur. Check kleinpoelhuis.nl. BL Schilderwerk wenst iedereen een kleurrijk corso en een fijne kermis. KikTek wenst alle corsobouwers een goed corso. Pielen Assurantiën, Makelaardij en Hypotheken wenst de wagenbouwers heel veel succes en iedereen een fantastische kermis. Oveniersbedrijf Bluimink wenst iedereen een fijn corso. Esso Lichtenvoorde wenst alle corsobouwers veel succes en een fijne kermis.
7: Op zoek naar de perfecte jeans? Kom naar Westerman op de markt in Lichtenvoorde. Wij hebben 2000 jeans op voorraad voor mannen en vrouwen. Van onder andere de merken G-Star, PME, Vanguard, Levi's. En alles om jouw complete stijlen. Westerman, ijzersterk in jeans.
8: Fluit het naar je werk omdat je echt op je plek zit. Maak kennis met Olympia, want jij doet ertoe. We komen uit de buurt, dus kijk op olympia.nl wat we voor jou kunnen betekenen. Olympia geeft werk betekenis.
9: hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Attention!
12: Oh la la. Oh la la.
13: Wij zijn...

Depeche Mode en Just Can't Get Enough. En wat wel leuk is, dat dit nummer inmiddels een tweede leven heeft gekregen, heb ik begrepen. Want je kunt het namelijk horen in enorme voetbalstadions in het Verenigd Koninkrijk. Daar wordt dit nummer blijkbaar dus nog regelmatig gezongen door voetbalfans. Ja, dat zie je tegenwoordig wel vaak, hè, van die nummers die dan een tweede leven krijgen op TikTok. Bijvoorbeeld ook Ilse de Lange afgelopen week met So Incredible. Eigenlijk een nummer van een aantal jaren oud, maar via TikTok toch ineens weer populair geworden. En dan wordt dat nummer toch weer gedraaid. Wellicht ook nog wel tijdens dit plakweekend. Eén Achterhoek is erbij tot de late uurtjes vanavond. Volgen we de verrichtingen van de Corsobouwers. En vanmiddag in het bijzonder de kinderwagens. Je hebt er vanochtend al een paar kunnen horen. Maar er zijn er nog veel meer. En Hielke, Jorg en Edith, zij zijn op pad voor ons. En zij gaan zo meteen weer een kinderwagen bezoeken. En dan gaan we eens even het verhaal erachter horen. Want ook zij lopen natuurlijk morgen mee in het bloemencorso van Lichtenvoorde. Wat kun je verder vanmiddag nog verwachten? Nou, je mag natuurlijk je verzoek doorsturen. 0544464848. Dat is het nummer van de studio. 0544464848. Kan je ook gewoon naartoe appen. Want die Corsobouwers moeten we zeker op een dag als vandaag een beetje ondersteunen. Verder gaan we ook nog de Corso Quiz spelen. Later vanmiddag. En gewoon heel veel fijne muziek draaien. Dit is Little Less Conversation op 1 Achterhoek.

0: Ja, hij mag natuurlijk niet ontbreken tijdens dit plakweekend voor het Bloemencorso Lichtenvoorde. En ook nog eens aangevraagd door Corso-groep De Witte Brug, zouden jullie het mooie Dreumen in Bleumen willen draaien van Peter Godkomelink? Nou, bij deze. Wij gaan op locatie kijken en dat is aan de Schapperstraat. En ja, Hielke, volgens mij sta jij letterlijk ook echt naast een gemengd gezelschap.
1: Ja, nou, daar sta ik precies, bij dat gemengde gezelschap. En ik sta naast, wie ben jij?
2: Logan.
3: Jason.
4: Joey.
5: Jesse.
6: Hiro.
1: Kijk, en ja, ze zijn hier al heel druk bezig. Wat zien we hier? Wat zijn jullie aan het bouwen?
2: Een brandweerwagen.
1: Een brandweerwagen. En wie is er op dat idee gekomen?
2: Jesse.
1: Jesse. Hoe kwam je daarbij?
2: Ja, gewoon mijn broertje had de brandweerpak en ja, toen kwamen we daarop eigenlijk.
1: Oké, hartstikke mooi. Ja, jullie zijn al heel druk bezig. Hoe lang zijn jullie al bezig in totaal?
2: Ja, 6 weken denk ik ongeveer.
1: En wat was nou het meeste werk? Oh, wat was het meeste werk?
2: Ik denk de kontjes kniepen.
1: Ja, de kontjes kniepen. En wanneer zijn jullie daarmee begonnen?
2: Gisteren.
1: Gisteren, oké. Nou, jullie zijn al best wel heel ver. Wat staat er vanmiddag allemaal op de planning? En tot hoe lang gaan jullie door, denk je?
2: Ja, we hopen dat we over een uurtje sowieso al klaar zijn.
1: Over een uurtje al? Maar heb je gezien wat je allemaal nog moet doen?
3: Ja, een paar kleine dingen.
1: Een paar kleine dingetjes, zeggen ze hier. Nou, en wat gaat er morgen gebeuren in de optocht? Gaan we nog iets spectaculairs zien van jullie?
2: Nee, niet echt.
1: Wat gaan jullie dan doen?
2: Ja, weet ik eigenlijk niet.
1: Nou, daar gaan ze nog even verzinnen. Daar hebben ze nog een hele nacht voor om te bedenken. Nou jongens, heel veel succes. En jullie wilden nog een plaatje aanvragen en die ga jij aankondigen. Hè? Welke gaan we horen?
2: To the Dub van Bukkes.
0: Kijk, lekker bezig daar aan de Schapperstraat. En ze gaan als de brandweer, want de wagen is dus al bijna af, hoor ik. En ze wilden dus deze horen. Bukkes, ik dans alleen met u op één achterhoek.

0: De Dire Straits en Walk of Life op deze zaterdagmiddag is het bijna 2:30 geworden. En wij gaan weer eens even kijken bij een van die kinderwagens. Net waren ze bij een brandweerauto. Eens kijken wat er nu wordt gebouwd. Edith, wat zie jij daar?
1: Wat zie ik hier? Ik zie zelfs 3 wagens. Ik sta hier bij de familie Pierik. En die gaan zelfs 3 wagens bouwen. Dan gaan ze zo zelf even vertellen wat het allemaal is. Ik ga eerst even vragen wie hier allemaal staan. Hoe heet jij?
2: Ik ben Ole Pierik.
1: En hoe heet je?
3: Diede.
4: Elin.
1: En Elin. Dus we hebben hier 3 bouwers en ze bouwen allemaal hun eigen wagen. En ze gaan er allemaal zelf wat over vertellen. Wil jij wat vertellen over de wagen die jij gaat bouwen?
2: Ja. Ik zit morgen op een motor en dan ga ik als spook verkleed. Want dan ben ik spookrijden alsof ik aan de verkeerde kant van de weg rijd.
1: O jee, dus iedereen is hierbij gewaarschuwd dat ze morgen aan de verkeerde kant moeten rijden, want anders komen we jou tegen.
2: Dat klopt.
1: Ja. Oeh, nou, dat wordt spannend. En Diede, wat ging jij maken?
4: Ik ga een lange sleep maken.
1: Een hele lange sleep. En daar komen hele mooie kleur bloemen op. En welke kleur hebben die bloemen?
4: Wit en blauw.
1: En blauw is een beetje gek, hè? Want eigenlijk zijn er geen blauwe bloemen. Hoe kom jij aan blauwe bloemen?
4: Maken met verf.
1: Ja, hadden ze met verf gemaakt. Had je van een grote wagen gekregen, of niet? Volgens mij had groep Rensing jou een beetje geholpen. Klopt dat? Ja. Nou, super. Ze zien er heel mooi uit. En wat ga jij maken?
5: Ik ga een buggy maken en dan word ik loedermoeder.
1: En hoe ga je, wat voor kleren trek je dan aan?
5: Nou, gewoon een beetje sportkleding.
1: Oh, jij gaat sportkleding. Ga je dan ook heel hard rennen?
5: Nee.
1: Dat niet? Nee. Nou, zoals jullie horen, ze zijn hier hartstikke druk met alle 3 hun eigen wagen. Ze gaan zo snel weer verder, maar ze hebben ook een heel mooi verzoekje nog. Wat willen we ook alweer graag horen?
2: Het geeft hier spoken.
1: Dus jongens, jullie zijn gewaarschuwd. Het gaat hier hartstikke hard spoken.
0: Nou, hartstikke goed. En hoe leuk is het dan om gewoon lekker met je broer en zus een corsowagen te bouwen, maar dan wel gewoon je eigen corsowagen. Maar ja, toch wel gezellig om dat toch samen te doen. En dan gaan we ook dit nummer draaien. Het was natuurlijk de slogan van de Zwarte Cross afgelopen jaar. En Ole gaat dus als spook rijden morgen door Lichtenvoorde. Nou, eens kijken hoe dat is morgen tijdens het corso. Dit is Jovink. En de Food Beatles natuurlijk. En speciaal voor de familie Pierik. Het geet hier spoken.

Ja, de directe liefdesverklaring van Bruno Mars van zijn nieuwe album dit jaar, The Romantic. En hij pakt echt uit, hè, met dit nummer. Veel live-instrumenten, blazers, strijkers. En dat zijn we toch wel een beetje gewend de laatste jaren van Bruno Mars. Lekker nummer op 1 Achterhoek. En daarover gesproken, wil jij nou ook een nummer horen voor, nou, bijvoorbeeld de mensen die lekker aan het plakken zijn in Lichtenvoorde. Maar gewoon omdat je op de zaterdagmiddag lekker naar 1 Achterhoek aan het luisteren bent. Het kan allemaal. Je kan je verzoekje doorsturen naar de studio via WhatsApp. Dat kan naar 0544-464848. Dus 0544-464848. Maar we zijn ook gewoon via de socials te bereiken. Via onze Facebook of Instagram 1 Achterhoek. Ook daar zijn we op te vinden. Dus je mag ons ook een DM'tje sturen. En ook dan komt je verzoekje bij ons binnen. Zometeen gaan we weer kijken bij ons locatieteam. Bij een van de kinderwagens. PS-muziek van The Golden Earring. Dit is Weekend Love.

0: Ja, ik moet toch even eerlijk bekennen. Ik ken dit nummer eigenlijk helemaal niet. Hij is ook alweer van een tijdje geleden, zie ik. 2020. Pink en Keith Urban en One Too Many. Nou ja, hij klinkt wel lekker op de radio op deze zaterdagmiddag. Wat ook vast lekker klinkt, dat is de stem van onze verslaggever Hielke. Want hij staat bij een van de kinderwagens. En de kinderwagen van Zeskamp, Hielke.
1: Ja, dat klopt, daar sta ik. En we zijn even naar buiten gelopen, want het is druk hier in die tent. Dat is echt niet normaal. Dus ik heb even een paar naar buiten gehaald. En wie zijn jullie?
2: Mila Bergevoet.
3: Nanne Waardenbas.
4: Jens Immink.
5: Loek Groot-Kormelink.
6: Mohamed Hassan.
1: Kijk, en jullie zijn heel druk bezig, zag ik. Jij hebt de wagen bedacht. En wat heb je bedacht?
2: Ja. Het idee is dus dat het een draak wordt met een schatkist ervoor. En dan hebben we ook figuratie.
1: Oh, en hoe gaat die figuratie eruit zien? Dat vind ik ook altijd heel spannend.
3: De meiden worden als jonkvrouw en de mannen worden een ridder. En dan moeten de vrouwen naar de schatkist toe. En dan gaat de draak naar beneden. En dan moeten de vrouwen weer wegrennen. En dan gaan de ridders de draak aanvallen.
1: Jeetje, wat een geweldig verhaal. En nou, een van de ridders die staat hier ook bij me, denk ik. Wat ga jij precies doen morgen?
6: Ja, ik ga misschien nog, dan gaan we met een boog, dan lijkt het dat we de draak gaan aanvallen, maar nep schieten.
1: Oh, gelukkig. Nou, dat is in ieder geval een opluchting, dus we hoeven niet bang te zijn in het corso morgen. Wat was het lastigste aan de wagen?
4: Het lassen, denk ik, en het papier-mâché.
1: Oké, maar uiteindelijk wel gelukt het lassen, zie ik?
4: Ja, anders hadden er geen bloemen op gezeten.
1: Ja, dat is een stomme vraag voor mij, je hebt helemaal gelijk. En wat gaat er vanmiddag nog gebeuren? Wat heb je nog op het programma staan, denk je?
5: Bloemen erop doen.
1: En wat nog meer?
5: Weet ik niet.
1: Of voor de rest niet? Nou, helemaal goed. Hey, ik wens jullie heel veel succes morgen in de optocht. En even kijken, welk nummer gaan we nu horen?
5: Baila, baila, baila.

Bailade Gasolina speciaal voor de Zeskamp Kids. Ja, en toch een legendarische vraag, hè, van onze Hielke. Is het gelukt met het bloemenplakken? Nou, is het gelukt met lassen? Dat vroeg hij. Is het gelukt met lassen? En dan krijg je als antwoord, ja, anders zitten de bloemen er toch niet op. Ja, heel slim inderdaad. Heel goed. Gewoon even onze verslaggever even goed terechtzetten. Want ja, het gaat gewoon goed daar bij de Zeskamp Kids met die kinderwagen. En ze zijn morgen te zien in het Corso van Lichtenvoorde. Dit zijn de Simple Minds.

Don't You Forget About Me van The Simple Minds. Zometeen na 3 uur gaan we natuurlijk verder tijdens dit plakweekend voor het Corso in Lichtenvoorde. En ik zie leuke verzoekjes binnenkomen. Even kijken. Paul Elstak, Wanna See The Rainbow High In The Sky, zie ik onder andere binnenkomen. En net ook nog een verzoekje van Verdut Nogal. Willen jullie Sympathy For The Devil van de Rolling Stones draaien? Voor alle hardwerkende duivels bij Verdut Nogal. Nou, die gaan we zeker op de lijst zetten voor vanmiddag. En ik zag ook zelfs een nummer van Normaal voorbij komen. En niet één, maar zelfs twee. Dus misschien moet ik daar even een battle van maken. En moet jij straks maar stemmen welk nummer we gaan draaien van Normaal. Dat alles na 3 uur en direct through the looking glass.

0: De Corso-uitzendingen op 1 Achterhoek worden mede tot een succes gemaakt door Jumbo Benink, uw dagelijkse boodschappen doen en Corso-groepen steunen. Dat is de ja van Jumbo. Elektrotechniek Krabbenborg Lichtenvoorde wenst iedereen een goed Corso en een plezierige kermis. Wormgoor Makelaardij en Hypotheekdesk Wormgoor. De kracht van onafhankelijk en puur advies. Beneman uit Vragender wenst Lichtenvoorde een goede kermis. De Team. Puur, eerlijk en lokaal eten en drinken op jouw feest of event. Dennis Klein-Goldenwijk Schilderwerken wenst alle Lichtenvoordenaren een mooi Corso en een leuke kermis. Samen mooie dingen maken. Houden we ook van. Wensing van Ooyen. Bouwplannen? www.wensingvanooyen.nl. Arbeidsfruit.nl wenst iedereen een fijn Corso. Joris Jan Hypotheken wenst u fantastische dagen. Mellink Reclame wenst alle wagenbouwers veel succes en een onvergetelijke kermis. Cliventa, de complete groothandel voor klimaatbeheersing, wenst iedereen een fijn Corso.
1: STM Bedrijfsdeuren wenst iedereen een goed Corso. STM Bedrijfsdeuren, uw bedrijfsdeuren specialist.

0: Moe van het kontjes kniepen en op zoek naar werk met meer uitdaging? Blijf niet plakken naar de kermis. Kom langs bij InPerson. Wij zetten net die stappen extra, luisteren beter en werken harder om voor jou de baan te vinden die bij je past. InPerson is een ervaren en allround uitzendbureau. Kijk voor onze actuele vacatureaanbod op InPerson.nl of kom langs aan de Rapenburgse straat 19 in Lichtenvoorde.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1.250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: De Corso-uitzendingen van 1 Achterhoek worden mede tot een succes gemaakt door Vishandel Womers, altijd verse en lekkere vis. Op de kermis en elke woensdagmiddag bij de Hamelandhal. BSI Installatietechniek wenst u een goed Corso en een leuke kermis. Autobedrijf Ikink, uw BOVAG-bedrijf in de regio voor aankoop, onderhoud en schadereparatie. Aixam en Mega Brommobiel dealer voor de Achterhoek. Rensingbouw wenst iedereen een fijne kermis en een goed Corso. Café-restaurant De Driehoek, Corso maandag, barbecue menu. Harbors Group by Alistar wenst iedereen hele gezellige kermisdagen. Steentjes en Scharenborg. Hypotheken, makelaardij, verzekeringen, pensioenen en bankzaken. www.steentjesscharenborg.nl. Installatiebedrijf Krabbenborg Harreveld BV wenst iedereen een mooie Corso en kermis toe. BVH Display. Partner in merkengroei. Make it seen. bvhdisplay.nl. De Maan Schoonmaakdiensten wenst iedereen een goed Corso en een fijne kermis. Alois Roema Transport wenst alle Corso-bouwers heel veel succes en plezier.
4: Eeftink Rensing Staalbouw BV. De bouwer voor een complete bedrijfshal, inclusief dak- en wandsystemen, bedrijfsdeuren en constructiewerkzaamheden. Tevens het adres voor levering, montage en onderhoud van bedrijfsdeuren. Eeftink Rensing Staalbouw BV. www.eeftink-rensing.nl.
5: Kermis in Lichtenvoorde? Dat vier je bij Tapperij van Ooijen. De gezelligheid van de Schatberg, nu bij Van Ooijen. Met Dave van der Sluis, Kai Hendricks, Nicky Milou, Jacco Lasje, Dennis van Dam, Lara Mila, August van Engelen en Harmspan. Plus DJ Bram, DJ Sander, DJ Marciano en DJ Newhouse. 13, 14 en 15 september bij Tapperij van Ooijen in het centrum van Lichtenvoorde.
6: Lurvink Textiel. Misschien wel de beste textieldrukker van de Achterhoek.

0: Klaar voor een nieuwe uitdaging naar de kermis? Flexibel werken, direct in dienst bij een opdrachtgever. Doorwerken naar je 67ste of een nieuwe ZZP-opdracht. Welke functie of vorm je ook zoekt, bij Sesing Flex vind je werk dat bij je past. Kijk op onze website voor de vacatures en solliciteer direct.
1: Omdat het werkt.
2: STM Bedrijfsdeuren wenst iedereen een goed corso. STM Bedrijfsdeuren, uw bedrijfsdeuren-specialist.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
6: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
7: Attention!
8: Oh la la! Oh la la!
9: Wij zijn

0: Even op de Franse Tour op deze zaterdagmiddag met Le Poppy en Non Rien Changé. 3:10. Ja, wij gaan ook op een andere tour richting de Lummels. Niet op de Franse Tour, maar volgens mij eet het een beetje op een griezelige tour, toch?
1: Ja, Davy, dat klopt. Ik sta hier bij de Lummels en bij de Lummel Kids wel te verstaan. Voor mij staan de 7 die morgen ook mee gaan lopen met zijn optocht. Op een afstandje staan er nog veel meer te kijken, want ze zijn hier met wel 50 kinderen aan het plakken, denk ik. Maar wie zijn jullie? Jij gaat morgen meelopen.
2: Fientje Vaarweg.
3: Vera Zing.
4: Pleun Elfrink.
5: Hanna Kokman.
6: Gijs Hesseling.
7: Vaas Kroeze.
8: Liene te Vaarweg.
1: Nou, deze 7 lopen in ieder geval morgen mee. Ik heb begrepen, misschien ook nog wel 1 of 2 meer. Wat voor wagen gaan jullie maken? Fien, jij bent de ontwerpster.
9: Twijgjeswijf.
1: Oh, dat klinkt een beetje op Takkenwijf wie de grote wagen heeft gemaakt. Heb je daar ook het idee van gekregen?
9: Ja, dat wel.
1: En wat gaan de mensen morgen zien?
9: Een huisje met een soeppad waar rook uit komt. Met een bezemstok en een poes.
1: En wanneer zijn jullie begonnen met deze wagen, Vee?
10: Wanneer? Volgens mij.
1: Dat weet je niet meer helemaal goed?
10: Geleden volgens mij, 3 weken.
1: 3 weken geleden. En wanneer zijn jullie begonnen met de bloemen plakken dan? Gisteren al of vanmorgen?
10: Volgens mij, deze week zijn we volgens mij wel begonnen.
11: Vandaag zijn we begonnen met bloemen plakken.
10: Ja.
9: Vandaag zijn we begonnen met bloemen plakken en gisteren met kontjes eraf halen voor de kinderen.
10: Ja.
1: En hoe gaat het zo nu toe dan met bloemen plakken?
9: Heel goed.
1: Ja, want volgens mij is het huisje al bijna klaar, of niet?
9: Ja.
1: En wat ga je doen als het huisje helemaal klaar is, Gijs?
6: We gaan dan de optocht lopen morgen in Lichtenvoorde.
1: En gaan jullie dan ook verkleed?
7: Ja, als heksen.
1: Als heksen, dus de mensen kunnen ook nog een beetje van jullie schrikken?
7: Ja, dat zou kunnen.
1: Hé, en tussen het plakken door, ik zie hier allemaal leuke dingen en een grote luchtkussen. Gaan jullie tussendoor ook een beetje spelen?
9: Soms.
1: Soms?
9: Ja.
1: Tussen, ja, een beetje werken, een beetje spelen?
9: Een beetje bloemen plakken en een klein beetje spelen ook.
1: Hé, en jullie hebben een supermooi verzoeknummer aangevraagd, die helemaal past bij jullie wagen. Hoe heet die?
12: 6 heksen bij elkaar.
0: Kijk, 6 heksen bij elkaar. En ik dacht altijd dat heksen een beetje vreselijke types waren. Maar dit klinkt wel eigenlijk een beetje. Ja, dit klinkt toch wel een beetje als lieve heksjes eigenlijk. Nou, we gaan ze morgen zien in het Corso in Lichtenvoorde.

0: Slok. Floep. Nou is ze weg.
1: Schillekop met spruitjes, knikkel met kandij. Die soep is nog niet goed, we doen er nog wat bij.
2: Een verse regenwurm.

Ja, speciaal voor die hekjes van de Lummels. Lieve hekjes, hè? Want dat heb ik wel gehoord. En zij vroegen dit verzoekje aan. En over verzoekjes gesproken, we krijgen er heel veel binnen. Waaronder deze van Bjorn. Hij is aan het plakken bij Zeskamp, heb ik begrepen. En hij wilde deze horen van Paul Elstak. I wanna

Ja, ze overleed vorige maand. Dolly Parton en 9to5 op één Achterhoek. Ik heb even jouw hulp nodig op deze zaterdagmiddag, want er blijven maar verzoekjes binnenkomen. En ik heb twee verzoekjes binnengekregen van Normaal. En ja, ik kan er eigenlijk maar eentje draaien van Normaal. Dus ik heb jouw hulp daarbij nodig. Welke van Normaal wil jij op de radio horen? Is dat A, De Donderen? Of moet ik draaien Mama, waar is mijn pils? Dus wil je horen A, De Donderen op één Achterhoek? Of B, Mama, waar is mijn pils? Je mag dat even appen aan de studio via WhatsApp 0544-464848. 0544-464848. Ga ik zo meteen De Donderen draaien van Normaal. A, of Mama, waar is mijn pils? B, want ja, ik kan er eigenlijk maar eentje draaien. Nou, ondertussen ga ik gewoon verder met verzoekjes. Want ja, ik zei het al, die blijven lekker binnenstromen. Waaronder ook van mijn collega Sanne Ouwens. En zij zegt, ik wil graag een liedje aanvragen voor mijn collega Ashley. Want Ashley is overal te vinden waar vis is. Dus ook nu bij de Zeeuwenseweg, die een wagen met kooikarpers maken. En kan je dan speciaal voor Ashley Helene Fischer draaien? Ja, ik snap hem helemaal, Sanne. Met Ademloos duurt die nacht. Nou, dat gaan we natuurlijk doen. Speciaal voor Ashley bij de Zeeuwenseweg is dit Helene Fischer.

0: Ja, ademloos durch die Nacht, speciaal voor Ashley. Zij is overal te vinden waar vis is en dus nu ook bij de Zeeuwenseweg, waar ze een wagen aan het bouwen zijn van kooikarpers. En deze is aangevraagd door onze collega Sanne Ouwens. Die hoor je natuurlijk ook vaak hier bij 1 Achterhoek. Wil jij nou ook jouw verzoekje aanvragen? Dat kan nog gewoon, dat kan nog de hele avond tot diep in de nacht. Want ja, zo lang zijn we gewoon bij je. En dat kan via 0544464848. Dan zetten we jouw verzoekje op onze lijst en dan gaan we hem voor je draaien later vandaag. 0544464848. Ga ik ondertussen kijken of mijn collega Hielke een wat rustiger plekje heeft gevonden, want hij was volgens mij aan het rennen door de Kossenhal van Rensing om buiten te komen, langs een betonmolen denk ik nog, want ja, die dahlia's zijn er nog steeds in de kleur aan het draaien, maar Hielke, volgens mij is het gelukt, hè? Sta je inmiddels buiten?
1: Ja, compleet buiten adem sta ik nu buiten. Inderdaad, allemaal langs betonmolens. En echt ook heel veel mensen hier in de hal. En ook heel veel kinderen die ook op de grote hal of wagen aan het helpen zijn. Maar ik heb er nog twee gevonden die nog op de kleine wagen bezig waren. Hoe heet jij?
2: Tobias Maathuis.
3: Sam Klenijnhuis.
1: Kijk, en jullie tweede wilden nog even naar buiten. En Sam, ik heb begrepen, jij hebt hem bedacht, de wagen. Wat gaan we zien?
3: Dat klopt. Ik heb een molen bedacht met de naam Windkracht 10... het is een molen met allemaal mooie, vrolijke kleuren.
1: Oké, en Tobias, weet jij misschien Windkracht 10? Waar komt dat vandaan?
2: Omdat het een heel grote molen is met een heel veel grote wieken. En tijdens het lopen gaan we hem ook heel veel draaien.
1: Oké, dus er zit ook techniek in helemaal. En hoe is dat gegaan, die techniek?
3: Ja, ze hebben het met veel mensen techniek hebben ze in de wagen gemaakt. En hebben wij daar omheen moeten gaan lassen.
1: Nou, het ziet er nu al onwijs gaaf uit. En hoe gaat het qua planning, denk je, Tobias?
2: Ik denk dat morgen wel goed klaar is. En we zijn nu al bezig met de grote wagen. En hij wordt heel mooi.
1: Ja, ja, dat denk ik ook. En deze is waar jullie ook. En hoe gaat het morgen? Gaan er morgen veel mensen meelopen met jullie kleine wagen? Of hoe ziet het eruit?
3: Morgen gaan een paar kinderen van ons meelopen. En we gaan zien wat iedereen gaat van vinden.
1: En waar ben je het meest trots op dan als je hem nu ziet?
3: Het geheel. Alle kleuren vallen allemaal precies bij elkaar. De vormen kloppen, de wieken kloppen, alles klopt.
1: Nou, ik zie hier een hele trotse Sam staan. En Tobias ook natuurlijk. Zijn er nog andere dingen, Tobias, die je kwijt wil aan ons voor morgen?
2: Nee.
1: Nee, gewoon genieten?
2: Genieten.
1: Nou, dan gaan we dat doen. Jongens, dank jullie wel.
0: Nou, heel goed. Ze hoeven niet heel veel kwijt, hè. Het is gewoon een molen met wieken. Wat wil je nog meer? Mocht je hem dus morgen in het Corso van Lichtenvoorde zien. Een molen, een wieken. Ja, dan zijn de Rensing Kids niet ver uit de buurt. Wij gaan even een uitstapje maken naar Texas. Naar Ella Langley. En Chills in Texas. Dit is 1 Achterhoek. Goedemiddag.

de country sound op je radio van Ella Langley en Choosing Texas. Het is 3 minuten over half 4. En ondertussen is er ook volop gestemd op onze normaal battle. Want ik zei het al, ik kreeg 2 verzoekjes binnen. En ja, ik kan er maar eentje draaien van normaal. Je kon stemmen op het deurdonderen.

0: normaal. En mama, waar is mijn pils? Vorige week werd Benny Jolink 80. En ik weet dat ze vanavond in een hele grote feesttent in Dalfsen staan. Volgens mij 13.000 man wat daar naartoe gaat. En nou, vast en zeker ook mensen uit de Achterhoek die vanavond richting Dalfsen rijden. Want ja, normaal, ze treden niet heel vaak meer op. En als ze optreden, dan moet je daar natuurlijk bij zijn. En waar we natuurlijk ook heel graag bij zijn, dat is bij die kinderwagens voor het bloemencorso. En Edith heeft er weer eentje gevonden. En dat is volgens mij de kinderwagen van Furmekare, Edith.
1: Dat klopt helemaal, Davy. Wij staan hier buiten met een aantal kinderen. Die gaan zich eerlijk voor aan jullie voorstellen. Wie ben jij?
2: Ik ben Sofielige Wiek.
3: Sam Potthoff.
4: Julielige Wiek.
5: Suze.
6: Jent.
1: Nou, en deze vijf zijn er maar een paar. Want jullie zijn met veel meer binnen aan het plakken. Welke wagen gaan jullie maken?
3: We maken nu een egel.
1: Oké, en hoe heet de wagen?
3: De egelfamilie.
1: De egelfamilie. Nou, ik heb binnen één egel gezien. Dan denk ik dat er nog meer komen.
3: Ja, volgens mij zijn er wat kinderen die verlopen als egel.
1: Die gaan verkleed als egel. Oké. Okay. Jullie zijn al heel ver met z'n wagen, hè? Zijn jullie al heel vroeg begonnen?
6: Ja.
1: Moest je er vanmorgen wekker voor zetten?
6: Nee, dat niet. Ik wil wel goed uitslapen, maar ik ging hier wel naartoe.
1: Hé, hey, en wou jij nog even wat vertellen? Heb jij er ook nog bloemen op geplakt?
6: Ja.
1: Hoeveel?
6: Heel veel.
1: Heel veel. En jij dan?
6: Heel veel.
1: Ja? Ook heel veel bloemen opgeplakt?
6: Ja.
1: Nou, en hoe vinden jullie dat ze wagen wordt?
3: Ik vind hem tot nu toe heel mooi worden.
1: Ja? Nou, ik vind hem ook heel erg mooi. Jullie hebben heel veel verschillende kleuren gehad. Ik zie alleen nog geen stikkels op die egel.
6: Nee, dat komt nog. Dan moeten die nog even afmaken.
1: Die staan op een aparte plek en dan zetten jullie hem naar het stok, of niet? Ja, hè? Wou je nog wat vertellen? Wat denk je? Hoe laat jullie klaar zijn?
3: Ik denk niet dat het nog wat duurt. Nee, ik weet niet hoe lang eigenlijk nog.
7: Nee, ik denk niet dat het duurt.
1: Nou, maar jullie hebben hulp genoeg volgens mij. Ik wil jullie allemaal dankjewel zeggen voordat jullie wat wilden vertellen. En heel veel succes.
0: Ja, de egel bij de kinderwagen van Furmekare. De verbinding die viel soms een heel klein beetje weg, maar volgens mij hebben we toch een beetje meegekregen dat...

Nou, in ieder geval de egel, het is wat ze maken. Ja, onze excuses voor de verbinding, maar ja, het gaat soms daar net aan de randen van Lichtenvoorde net goed, zullen we maar zeggen. Wij gaan verder met muziek, dit zijn de Monkees.

Ja, ook aangevraagd deze knaller van een zomerhit, Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. 4:15, dit is 1 Achterhoek tijdens het plakweekend voor het Bloemencorso in Lichtenvoorde. En ik heb een verzoekje binnengekregen van de groep van ons. Zij wilde ook graag een plaat horen en dat is deze van Sam Fender, de Hypersonic Missiles, als ik het goed uitspreek. En mijn Engels is niet altijd even geweldig. Vanavond gaan we zeker nog even weer kijken bij de groep van ons of de wagen afkomt. Dat vanavond, maar eerst hun verzoekje op de radio.

Oh jee. Sam Fender op de radio. En ik kondigde hem aan als een verzoekje voor de groep van ons. Maar nou appt Nel net naar de studio. En die zegt, ja, dit is niet het juiste nummer. En ik zit naar mijn scherm te kijken. En ik denk, inderdaad, want ik draaide de Borders van Sam Fender. En niet het verzoekje van de groep van ons. Excuses, ik ga dat goed maken met jullie. Straks na 4 uur ga ik even het goede nummer voor jullie draaien. Want ja, dit kan natuurlijk niet. Als je dan een verzoekje aanvraagt, dan moet je natuurlijk ook de goede horen hier op de radio. Wil jij ook jouw verzoekje horen straks na 4 uur? Dat kan 0544 464848. En dan ga ik hem toevoegen aan de lijst. En ik ga dus voor de groep van ons straks nog even de juiste van Sam Fender opzoeken. Dat beloof ik. Straks ook meer kinderwagens van het locatieteam. Maar eerst is dit tot aan 4 uur en de reclame in het nieuws. ZZ Top en Gimme All Your Loving.

0: De Corso-uitzendingen op 1 Achterhoek worden mede tot een succes gemaakt door Ubo Lichtenvoorde. Wens iedereen een hele fijne bloemencorso en een goede kermis toe. Sfeermakers. Veranda's, tuinkamers, zonwering en raambekleding. Nobelstraat 19, Lichtenvoorde. CK-Tech-installaties. Uw specialist in warmtepompen wenst iedereen een goede corso. Dahlia's op de wagen? Mooi. Uw huis in de verkoop? Nog mooier. Pille en van Zwam. Bakkerij Oude Wisseling wenst je een fijne corso. Dit weekend verse aardbeien vlaaien en sloffen met extra voordeel. De Kloeze Riooltechniek. Al 45 jaar de rioolreiniger voor de Achterhoek en Liemers. Rijschool Groothuis wenst iedereen een goed corso. Maak er wat moois van. Delicious Doppen. Schepijs, banket, chocolade, bonbons, lekkere broodjes en meer. www.deliciousdoppen.nl. Eventbar wenst iedereen een fijne kermis. Proost. Van Ooye Tuinen. Zet de bloemetjes buiten.
1: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
2: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
1: Betting Wonen, ook groot in relaxvouw thuis voor jong en oud.
3: Je nagels zijn je visitekaartje. Ga voor perfectie en kies voor de expertise van Caitlin bij CM Studio. Van een natuurlijke Biap-look tot de nieuwste nail art en verzorgende voetbehandelingen. Wij gaan voor resultaat tot in de puntjes. Boek je afspraak via onze social media of bel naar 06-24-100-624. CM Studio. Voor nagels die echt gezien mogen worden.
4: Op zoek naar een professionele en persoonlijke NVM-makelaar die adequaat handelt? Gierkink Makelaars. Kijk op gierkink.nl.
5: Fluit het naar je werk omdat je echt op je plek zit. Maak kennis met Olympia, want jij doet ertoe. We komen uit de buurt, dus kijk op olympia.nl wat we voor jou kunnen betekenen. Olympia geeft werk betekenis.
6: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisselingtweewielers.nl.
7: STM Bedrijfsdeuren wenst iedereen een goed corso. STM Bedrijfsdeuren, uw bedrijfsdeurenspecialist.
8: Bloemencorso Lichtenvoorde bedankt de volgende sponsoren, zodat er ook dit jaar weer een fantastisch corso is. Hoofdsponsor is Remondis. Topsponsoren zijn Gemeente Oost-Gelre, Olympia, Grols, Vijver Rentals, Rabobank, Bonzen, Reuling Accountants en Adviseurs, Horeca Lichtenvoorde, Achterhoek Nieuws, Addink Media, Omroep Gelderland, Harbersgroep ICT, Alois Huma Transport, Opni en 1 Achterhoek.
9: Lichtenvoorde, maak uw kloor. Het is weer kermis. Artiesten, vogelschieten, prikkelarme kermis en dikke acties in de attracties. Alles staat online. Waar? Kermislichtenvoorde.nl. Ja, ik zeg het nog een keer. Kermislichtenvoorde.nl. Check het programma en mis niks van ons mooiste weekend.
10: Je eigen domeinnaam en website voor €3 per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 4 uur.
11: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
12: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Corso-uitzendingen op 1 Achterhoek worden mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Wessels aan de Dijkstraat in Lichtenvoorde. Wenst iedereen een prettige kermis. Stoof, unieke maatwerkinterieurs uit Eibergen. Bouwbedrijf Hubers wenst iedereen veel bouwplezier en een gezellige kermis. De Koppelpaarden. Maandag en dinsdag feest met Freeline en DJ Shaki en beide dagen 3 gangen kermismenu's. Albert Heijn Lichtenvoorde wenst alle wagenbouwers een prachtig corso en een mooie kermis. Klein Poelhuis Lichtenvoorde. Handig? Kom werken als servicemonteur. Check kleinpoelhuis.nl. BL Schilderwerk wenst iedereen een kleurrijk corso en een fijne kermis. KikTek wenst alle corsobouwers een goed corso. Pila Assurantie, makelaardij en hypotheken wenst de wagenbouwers heel veel succes en iedereen een fantastische kermis. Oveniersbedrijf Bluimink wenst iedereen een fijn corso. Esso Lichtenvoorde wenst alle corsobouwers veel succes en een fijne kermis.
13: Hey cowboy, schiet eens op! Kom aanstaande maandag vanaf 10 uur vogelschieten op het suiteterrein in Lichtenvoorde. 'S Avonds een held, 's morgens een held.
14: Niet geschoten is altijd mis.

0: Schildersbedrijf Levering BV. Al 6 generaties vol jonge, ambitieuze ondernemers. Levering is bij Koninklijke Beschikking hofleverancier. En sinds 1859 een vertrouwde naam voor schilderwerk, spuitwerk, beglazing en bandafwerking. Schildersbedrijf Levering. Al meer dan 150 jaar vakkennis en kwaliteit. Dat is pas strak werk. We wensen alle corso-bouwers veel succes en iedereen een fijne kermis.
1: Moe van het kontjes kniepen en op zoek naar werk met meer uitdaging? Blijf niet plakken naar de kermis. Kom langs bij InPerson. Wij zetten net die stappen extra, luisteren beter en werken harder om voor jou dé baan te vinden die bij je past. InPerson is een ervaren en allround uitzendbureau. Kijk voor onze actuele vacatureaanbod op InPerson.nl of kom langs aan de Rapenburgse straat 19 in Lichtenvoorde.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met MijnZorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op MijnZorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. Arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
6: Atención!
7: Oh la la. Oh la la.
8: Wij zijn 1-8.

0: Zo, ik heb het weer helemaal goed gemaakt met groep van ons. Want dit was dus echt hun verzoekje. Straks voor 4 uur draaide ik de verkeerde. Maar dit is de Sam Fender met Hypersonic Missile. Speciaal voor groep van ons. 4 minuten helemaal gedraaid hier op 1 Achterhoek. Tijdens het plakweekend voor het Bloemencorso in Lichtenvoorde. En we gaan eens even kijken of ze ook nog aan het plakken zijn in Harreveld. Want Hielke, jij staat daar bij de kinderwagen van de Wittebrug.
1: Ja, dat klopt helemaal. We zijn even naar buiten gelopen. We staan hier lekker onder de eikenbomen. Niet meer in de zon. En ik heb hier ontzettend leuke meiden hier naast me staan. Wie heb ik hier naast me staan? Wie ben jij?
2: Lot Wolters.
3: Van Wellink.
4: Lieve Arbers.
5: Magle Wenink.
6: Britt Raben.
7: Sen van Bronckhorst.
8: Sarah Bernink.
1: Kijk, allemaal. En wij hebben net al even binnengekeken natuurlijk. Jij hebt de wagen ontworpen, of jij hebt hem bedacht, toch? Je had hem bedacht. Wat heb je bedacht?
2: Panda's.
1: Oké, en wat gaan we op de wagen zien? Kun je hem beschrijven?
2: 3 panda's met een pan in de hand.
1: Met een pan in de hand? Hoe ben je daar dan op gekomen?
2: Dat is een dubbel woord van panda's. Die wijst naar de pan.
1: Kijk. Heel creatief. En hoe lang zijn jullie al bezig?
2: 3 weken.
1: 3 weken wordt erin gefluisterd. Nou, hartstikke goed. En wat is het moeilijkste geweest van de wagen?
2: Het lassen.
1: Het lassen. En hebben jullie ook allemaal... Wie heeft het meest gelast dan?
9: Niels.
1: Niels, hoe was het lassen?
9: Ja, ging prima.
1: Nou, dat was fijn, Niels. Even kijken, jullie zijn druk bezig met plakken. Dus wat denk je? Hoe lang heb je nog nodig?
2: Ja, weet ik niet.
1: Komt hij wel vandaag nog af, denk je? Of moet je hem vannacht nog door?
2: Ja, hoop ik.
1: Je hoopt dat ze vannacht door kan gaan. Ja, dat zijn echt feestnummers dit, volgens mij hier. Even kijken, waar zijn jullie het meest trots op eigenlijk?
2: Het samenwerking.
1: Samenwerking. En hoe ging dat dan?
2: Heel goed.
1: Wat ging er heel goed in de samenwerking?
2: Alles.
1: Alles gewoon. Nou, fantastisch. Nou, ik wens jullie heel veel plezier morgen met de optocht. Jullie gaan de panda's goed bewaken, heb ik al begrepen. En wat gaan we nu horen op de radio?
2: Hallo allemaal.

0: Vier jaar.
1: Wow, u spreekt best wel goed Nederlands.
0: Perfect, denk ik wel.
2: Hallo allemaal, Lichtenvoorde, vandaag Corso. Ja, je denkt waar heb ik naar geluisterd? Nou, dit is dus een superster op TikTok op dit moment. Mohammed Yassin Al-Hussein is zijn naam. En hij is onder andere te vinden bij het station in Zwolle. Hij woont inmiddels 4 jaar in Nederland, komt uit Syrië. En hij maakt dus TikTok-video's met 1 doel, mensen blij maken. En dat doet hij dus met hele eenvoudige Nederlandse woorden die hij zelf op school heeft geleerd. Nou, bijvoorbeeld hallo allemaal, dankjewel, alsjeblieft, Zwolle. En nou, inmiddels is er dus ook muziek van gemaakt. Dat wist ik dan weer niet, maar hij is inmiddels dus een superster op TikTok. En het schijnt ook al dat hij niet meer helemaal normaal over straat kan. Dat hij bijna beveiliging nodig heeft. Nou, zo snel kan het gaan met je bekendheid. Goed, wij gaan verder met lekkere muziek hier op 1 Achterhoek. Dit zijn The Jacksons en Blame It On The Boogie.

Jannes op de radio en Eleonora, vast fans van Jannes onder de Korsobouwers, denk ik zo. Zometeen gaan we naar de laatste kinderwagen alweer. Dan hebben ze allemaal gehad. En gaan we ze morgen allemaal natuurlijk op de straat zien tijdens de Bloemencorso in Lichtenvoorde. En ondertussen ga ik gewoon door met verzoekjes draaien, want deze is ook binnengekomen. Even kijken. Hi, toppers van 1 Achterhoek, zo begint het appje. Mogen wij Sympathy for the Devil van de Rolling Stones voor alle hardwerkende duivels bij Verdut nogal? Nou, Jesse Beerte, dankjewel voor het aanvragen. En bij deze gaan we hem voor jullie draaien bij Verdut nogal. Zet hem nog even op daar met de plakken en we komen zeker nog even kijken. De Rolling Stones en Sympathy for the Devil.

0: OMD en The Locomotion. En daarvoor de Rolling Stones. En Sympathy for the Devil, speciaal voor Corso-groep Verdut Nogal. Ja, de hele dag hoor je al de kinderwagens, ons locatieteam, in Lichtenvoorde. En we zijn echt toegekomen aan de allerlaatste waar we nog niet zijn geweest. Ze zaten denk ik al in spanning op jou te wachten, Edith. Want ja, waar ben jij inmiddels?
1: Wij staan hier bij de kletskoppen en inderdaad, ze stonden ons met gejuich zelfs op te vangen. Want er is hier iets bijzonders aan de hand. Wat heb jij in de hand?
2: De laatste bloem.
1: Zij plakken dadelijk de laatste bloem al op. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst graag even weten met wie ik hier allemaal van doen heb. En er staan een heleboel op een rij. Ze mogen allemaal even hun naam zeggen.
3: Elin Klegenwijk.
4: Eef.
5: Lily.
6: Skip Wormskamp.
7: Leon Klegenwijk.
8: Sepp Gierkink.
9: Mel Klegenwijk.
10: IJs Hulshof.
11: Loek Hulshof.
12: Kas Gierkink.
13: Boas Klegenwijk.
1: Nou, dat zijn er een heleboel bij elkaar die hier heel op lawaai kunnen maken samen. Vandaar denk ik de naam De Kletskoppen. Jullie hebben als titel dit jaar Wij lossen het op. Want er is een beetje een verhaal zit eraan vast. Wie wil dat vertellen? Wil jij dat vertellen?
14: We hebben een Rubik's Cube gemaakt en we gaan proberen hem op te lossen.
1: Tijdens het wandelen het opzocht? Het
14: zou mooi zijn, maar ik denk dat het niet kan.
1: Ik zit te kijken naar de wagen en inderdaad, ik denk niet dat het kan. Er zitten wel echt ook blauwe bloemen op, groene bloemen op. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?
15: We hebben zeg maar paarse en roze bloemen, die hebben we gespoten.
1: Met verf?
15: Met ja, speciale bloemenverf. Okay.
1: En blijft dat ook zitten als het gaat regenen, denk je?
16: Denk het wel.
1: Ja. Of hebben jullie ervoor gezorgd dat het niet gaat regenen?
16: Dat weet ik niet zeker.
1: Nou, zullen we daar met z'n allen voor gaan duimen? Hé, hey, wie gaat de laatste bloem erop plakken?
16: Ik.
1: Ja? Nou, dat was? Hoe heet je ook alweer?
16: Boris Klegenwijk.
1: Boris gaat nu

Ja, want daar moet natuurlijk op gedronken worden. De wagen van de kletskoppen is klaar. De laatste bloem gingen zojuist live op de radio op. En morgen gaan ze dus proberen in het Corso de Rubik's Cube op te lossen. Nou, mocht je langs de kant staan, misschien kunnen ze je hulp nog gebruiken. En ze wilden heel graag op de radio nog dit nummer horen van de Snollebollekes. Sensation!

Hansen en Mbap op één Achterhoek. En daarvoor speciaal voor de kletskoppen, waar we live getuigen waren van de laatste bloem op de radio. En links-rechts. Nou, en ik zie inmiddels ook dat ze links-rechts over de straat gingen. Zelfs collega Ede deed nog eventjes mee. Nou, hartstikke leuk. Daar hebben ze vast van genoten. Wil jij nou ook jouw verzoekje nog horen op de radio? Dat kan. App even naar de studio 0544-464848. Daar kan je je verzoekje aanvragen. Zetten wij hem op de lijst. Dat kan ook via Facebook en Instagram. Daar zijn we ook te vinden. 1 Achterhoek. En dus via WhatsApp 0544-464848. En dan gaan wij hem voor je opzoeken, voor je draaien. En dan ondersteunen we in ieder geval al die Kosovo's die, nou, sommigen nog tot de laatste uurtjes door moeten vanavond.

Man at Work en Down Under, helemaal naar Australië op één Achterhoek. Ja, de verzoekjes blijven lekker binnenstromen. En zelfs voor jarigen hebben we verzoekjes. En dat is Bart Vos. Ik heb begrepen dat Bart betrokken is bij de kinderspelen in Lichtenvoorde. En ja, Hielke heeft speciaal voor Bart een verzoekje aangevraagd. Het Borke-trio, zo moet ik het zeggen. En ze zingen over de Pieter...

Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. Zometeen na 5 uur de one and only Bonnie Poelhuis. En hij komt hier naar binnen lopen en hij zegt, nou, ik kan nog wel wat verzoekjes gebruiken voor zometeen. Dus nou, heb jij nog een goede plaat die we moeten draaien voor die Kosovo-bouwers om ze nou richting de avond heen te slepen, zal ik maar zeggen. 0544464848. Daar mogen ze naartoe en dan kan Bonnie ze zometeen voor je draaien. 0544464848. En de eerste heeft Bonnie al binnengekregen. Coco Jumbo, heb ik begrepen. Die moet zometeen even gedraaid worden. Nou, Bonnie, Coco Jumbo op het lijstje zetten. Dit is nog Total Touch en Touch Me There.

0: De Corso-uitzendingen op 1 Achterhoek worden mede tot een succes gemaakt door Jumbo Benink, uw dagelijkse boodschappen doen en Corso-groepen steunen. Dat is de ja van Jumbo. Elektrotechniek Krabbenborg-Lichtenvoorde wenst iedereen een goed Corso en een plezierige kermis. Wormgoor Makelaardij en Hypotheekdesk Wormgoor. De kracht van onafhankelijk en puur advies. Beneman uit Vragender wenst Lichtenvoorde een goede kermis. De Team. Puur, eerlijk en lokaal eten en drinken op jouw feest of event. Dennis Klein-Goldenwijk Schilderwerken wenst alle Lichtenvoordenaren een mooi Corso en een leuke kermis. Samen mooie dingen maken. Houden we ook van. Wensing van Ooyen. Bouwplannen? www.wensingvanooyen.nl. Arbeidsfruit.nl wenst iedereen een fijn Corso. Joris Jan Hypotheken wenst u fantastische dagen. Mellink Reclame wenst alle wagenbouwers veel succes en een onvergetelijke kermis. Cliventa, de complete groothandel voor klimaatbeheersing, wenst iedereen een fijn Corso.
1: Klaar voor een nieuwe uitdaging naar de kermis? Flexibel werken, direct in dienst bij een opdrachtgever. Doorwerken naar je 67ste of een nieuwe ZZP-opdracht. Welke functie of vorm je ook zoekt, bij Stacing Flex vind je werk dat bij je past. Kijk op onze website voor de vacatures en solliciteer direct.
2: Omdat het werkt. Op zoek naar de perfecte jeans? Kom naar Westerman op de markt in Lichtenvoorde. Wij hebben 2000 jeans op voorraad voor mannen en vrouwen. Van onder andere de merken G-Star, PME, Vanguard, Levi's. En alles om jouw compleet te stijlen. Westerman. IJzersterk in jeans.
3: City Wonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt City Wonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op Citywonen.com. Citywonen, de mooiste woonwinkel.
4: STM Bedrijfsdeuren wenst iedereen een goed Corso. STM Bedrijfsdeuren, uw bedrijfsdeurenspecialist.
5: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 5 uur.
6: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Corso-uitzendingen van 1 Achterhoek worden mede tot een succes gemaakt door Vishandel Womers. Altijd verse en lekkere vis. Op de kermis en elke woensdagmiddag bij de Hamelandhal. BSI Installatietechniek wenst u een goed Corso en een leuke kermis. Autobedrijf Ikink, uw BOVAG-bedrijf in de regio voor aankoop, onderhoud en schadereparatie. Aixam en Mega Brommobiel dealer voor de Achterhoek. Rensingbouw wenst iedereen een fijne kermis en een goed Corso. Café-restaurant De Driehoek, Corso maandag, barbecue menu. Harbors Group by Alistar wenst iedereen hele gezellige kermisdagen. Steentjes en Scharenborg. Hypotheken, makelaardij, verzekeringen, pensioenen en bankzaken. www.steentjesscharenborg.nl. Installatiebedrijf Krabbenborg Harreveld BV wenst iedereen een mooie Corso en kermis toe. BVH Display. Partner inmerkengroei. Make it seen. bvhdisplay.nl. De Maan Schoonmaakdiensten wenst iedereen een goed Corso en een fijne kermis. Alois Roema Transport wenst alle Corso-bouwers heel veel succes en plezier.
8: Fluit het naar je werk omdat je echt op je plek zit. Maak kennis met Olympia, want jij doet ertoe. We komen uit de buurt, dus kijk op olympia.nl wat we voor jou kunnen betekenen. Olympia geeft werk betekenis.

0: online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
2: Atención!
3: Oh la la! Oh la la!
4: Wij zijn.

Maybe Tomorrow. Dan gaat het gebeuren hier net ervoor. Dan begint het pas echt, hè. Oh, dan hebben we het corso. Door de straten van Lichtenvoorde. Ik ben benieuwd hoe dat gaat worden. Ja. Davy, dankjewel voor de afgelopen paar uur. Hartstikke goed. En ik kreeg al een verzoekje door van Davy dat Coco Jumbo gedraaid moet gaan worden. Ja, maar dat doen we lekker straks. We beginnen niet elke dag met Coco Jumbo. We er gek van. Niks ervan. Maar jij zegt een lekkere muziek draaien. Mijn naam is Monique. De komende twee uur ben ik je gast hier op één nachtroek. We begonnen met UB40 en Maybe Tomorrow. En dit is Chic. And I Want Your Love.

Arno Kentino Martin in de show en voor je het weet. Wat? Ja, het natuurlijk. 4:30 geweest hier op 1 Nachtrok. Lekker dat je luistert. 1,5 uur nog te gaan met een ondergetekende bonnie achter de knoppen hier op 1 Nachtrok. Mocht je aan het eten zijn, smakelijk. Gaan wij zo ook doen. We hebben Chinees. Dus dat is altijd lekker. En in de tussentijd gaan we ze voor jou draaien, allemaal. Je kunt nog even een WhatsAppje sturen voor een verzoekje. 0544-464848. 4648. Dit zijn de Pat Chabois. You

0: Er kan er maar één de beste zijn. Eén Achterhoek.
1: Yeah, yeah, wij zijn één Achterhoek. Eén Achterhoek.
2: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

The Outfield and Your Love. In eerste instantie werd het nummer aangeboden, geloof ik, aan Bon Jovi. Die zag er geen heil in. Had hij maar gedaan. Heel? Ja, zeker weten. Tribute Hill hoorde hiervoor met de Pasadena's in de hoofdrol.

0: Here comes Bonnie Reggae. Reggae, Reggae.
1: Yeah.
2: Here comes Johnny Reggae.
0: The Piglets.
2: Johnny Reggae, Reggae.
0: En daarvoor Blowing in the Wind van de Hollies. Deden we een beetje rustig aan. En ik hoorde net van de baas dat ik iets meer up tempo moest gaan draaien. Nou, doe dat dan maar. Eindelijk waar.

best friends, you should get a best friend too. Oh, bijna 5:50 geweest hier op 1 Hoogtroep. Dat betekent dat we naar de boodschapjes en het NOS Journaal van 6 uur gaan. Daarna snel weer terug voor mijn tweede gedeelte op deze zaterdag namiddag. En dan draaien we ze speciaal voor jou. 0544464848. 0544464848. Daar kun je bezoekjes naartoe appen. En wij zullen ons stinkende best doen

0: De Corso-uitzendingen op één Achterhoek worden mede tot een succes gemaakt door Ubo Lichtenvoorde. Wens iedereen een hele fijne bloemencorso en een goede kermis toe. Sfeermakers. Veranda's, tuinkamers, zonwering en raambekleding. Nobelstraat 19, Lichtenvoorde. CK-Tech Installaties, uw specialist in warmtepompen, wenst iedereen een goede corso. Dahlia's op de wagen? Mooi. Uw huis in de verkoop? Nog mooier. Pille en van Zwam. Bakkerij Oude Wisseling wenst je een fijne corso. Dit weekend verse aardbeien vlaaien en sloffen met extra voordeel. De Kloeze Riooltechniek. Al 45 jaar de rioolreiniger voor de Achterhoek en Liemers. Rijschool Groothuis wenst iedereen een goed corso. Maak er wat moois van. Delicious Doppen. Schepijs, banket, chocolade, bonbons, lekkere broodjes en meer. www.deliciousdoppen.nl. Eventbar wenst iedereen een fijne kermis. Proost. Van Ooijen Tuinen. Zet de bloemetjes buiten.
1: Zwemmen is voor alle leeftijden. En dat doe je bij Zwembad Mekenesh. Gewoon recreatief. Baby peuterzwemmen of leren zwemmen. Kom naar Lichtenvoorde. Ook is het hele zwembad af te huren voor een gaaf kinderfeestje of een swim-in bios. Kijk voor meer info op www.mekenesh.nl of op de Facebookpagina.
2: Op zoek naar een professionele en persoonlijke NVM-makelaar die adequaat handelt? Gierkink Makelaars. Kijk op gierkink.nl.
3: Vivante Bosman. Het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/bosman.
4: Het noorden van Aalten is van oudsher dé plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten.
5: Eefdink Rensing Constructiewerk. Een begrip in de regio voor maatwerk op het gebied van RVS en stalen constructies. Ook plaat- en snijwerk met behulp van fiberlaser of plasmasnijder. Eefdink Rensing Constructiewerk. www.eefdink-rensing.nl.
6: Moe van het kontjes kniepen en op zoek naar werk met meer uitdaging? Blijf niet plakken naar de kermis. Kom langs bij InPerson. Wij zetten net die stappen extra, luisteren beter en werken harder om voor jou dé baan te vinden die bij je past. InPerson is een ervaren en allround uitzendbureau. Kijk voor onze actuele vacatureaanbod op InPerson.nl of kom langs aan de Rapenburgse straat 19 in Lichtenvoorde.
7: Kermis in Lichtenvoorde? Dat vier je bij Tapperij van Ooijen. De gezelligheid van de Schatberg, nu bij Van Ooijen. Met Dave van der Sluis, Kai Hendricks, Nicky Milou, Jacco Lasje, Dennis van Dam, Lara Mila, August van Engelen en Harm Span. Plus DJ Bram, DJ Sander, DJ Marciano en DJ Newhouse. 13, 14 en 15 september bij Tapperij van Ooijen in het centrum van Lichtenvoorde.
8: Lichtenvoorde, maak uw kloor. Het is weer kermis. Artiesten, vogelschieten, prikkelarme kermis en dikke acties in de attracties. Alles staat online. Waar? Kermislichtenvoorde.nl. Ja, ik zeg het nog een keer. Kermislichtenvoorde.nl. Check het programma en mis niks van ons mooiste weekend.
9: Je eigen domeinnaam en website voor €3 per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 6 uur.
10: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
11: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen... twee donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n €42 miljoen toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en één trompetist verzamelden zich voor het museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig, tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Corso-uitzendingen op 1 Achterhoek worden mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Wessels aan de Dijkstraat in Lichtenvoorde. Wenst iedereen een prettige kermis. Stoof, unieke maatwerkinterieurs uit Eibergen. Bouwbedrijf Hubers wenst iedereen veel bouwplezier en een gezellige kermis. De Koppelpaarden. Maandag en dinsdag feest met Freeline en DJ Shaki en beide dagen 3 gangen kermismenu's. Albert Heijn Lichtenvoorde wenst alle wagenbouwers een prachtig corso en een mooie kermis. Klein Poelhuis Lichtenvoorde. Handig? Kom werken als servicemonteur. Check kleinpoelhuis.nl. BL Schilderwerk wenst iedereen een kleurrijk corso en een fijne kermis. KikTech wenst alle corsobouwers een goed corso. Pielen Assurantiën, Makelaardij en Hypotheken wensen wagenbouwers heel veel succes en iedereen een fantastische kermis. Oveniersbedrijf Bluimink wenst iedereen een fijn corso. Esso Lichtenvoorde wenst alle corsobouwers veel succes en een fijne kermis.
12: Klaar voor een nieuwe uitdaging naar de kermis? Flexibel werken, direct in dienst bij een opdrachtgever. Doorwerken naar je 67ste of een nieuwe ZZP-opdracht. Welke functie of vorm je ook zoekt, bij Sesingflex vind je werk dat bij je past. Kijk op onze website voor de vacatures en solliciteer direct.
13: Omdat het werkt.
14: Bloemencorso Lichtenvoorde bedankt de volgende sponsoren, zodat er ook dit jaar weer een fantastisch corso is. Hoofdsponsor is Raymondis. Topsponsoren zijn gemeente Oost-Gelre, Olympia, Grols, Pfeiffer Rentals, Rabobank, Bonzen, Reuling Accountants en Adviseurs, Horeca Lichtenvoorde, Achterhoek Nieuws, Addink Media, Omroep Gelderland, Harbers Groep ICT, Alois Roema Transport, Omni en 1 Achterhoek.
15: STM Bedrijfsdeuren wenst iedereen een goed corso. STM Bedrijfsdeuren, uw bedrijfsdeurenspecialist.
16: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbake, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
17: Mensenrelatie, Radboud Visser.
18: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
17: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
17: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
20: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
21: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
22: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf €10 per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
23: Attention!

Gold, even niet van John Oates, dit keer solo. Ze zijn tegenwoordig allemaal solo, want ze zijn uit elkaar. Had je dat gehoord? Ze bestaan niet meer als duo. Nee. Dreamtime, tweede nummer. Welkom terug voor mijn tweede uur hier op een of andere hoek tijdens het Corso Weekend in Lichtenvoorde. Mocht je nog verzoekjes willen hebben, kom maar door. 0544 46 48 48.

wel jammer dat hij gestopt is, hoor. Deze Daddy Yankee. En Dora. Oh, gezellige muziek toch hier op een achterhoek. En zo hoort het ook. Want daar houden we van gezelligheid. Kent geen tijd. Hé, waar heb ik dat toch van? Nee, weet ik niet. Lekker dat je luistert op een achterhoek. Mijn naam is Moni. Tot 7 uur ben ik jouw gast hier. En we gaan ze allemaal speciaal voor jou draaien. Hier

De gebroeders Co en ik heb een boot, boot en Anna. Ja, zeker weten, tegen 6:55 hier, plaatselijke zendtijd en plaatselijke zendmanstemperatuur. Och, het is al 19 graden. Bijna zomer in lichte vorm.

mooie naam voor een band, hè? Chumbawamba. En Thumping. Wat het ook mag zijn. Lijkt me wel lekker. Niet waar? En voor Irene Cara, helaas te vroeg overleden met Flashdance. Ook bekend geworden van Fame. Ja, dat was het helemaal. Lekker dat je luistert. Dit zijn de Trams in New York City. En Zing, when the strings of my heart.

One Temptation. Wat een mooie muziek maken die mensen toch. Oh, en ze waren op de cross echt onverbiddelijk. En goed ook nog. Ja. Faster, zo heet het nummer. Ik kreeg alweer een verzoekje binnen via de telefoon. Met een glaasje cola. En dat nummer wat ik nu moet gaan draaien, daar snap ik helemaal geen hol van trouwens, moet ik eerlijk zeggen.

voorstelling. En Freed from Desire. We maken ons heel langzaam op voor de reclameboodschapjes en het NOS Journaal van 7e. En daarna snel weer terug naar één Achterhoek met lekkere muziek en natuurlijk verzoekjes allemaal voor jullie, Carzo Bouwers. Hier is Paul Simon.

De Corso-uitzendingen op 1 Achterhoek worden mede tot een succes gemaakt door Jumbo Benink, uw dagelijkse boodschappen doen en Corso Groepen steunen. Dat is de ja van Jumbo. Elektrotechniek Krabbenborg Lichtenvoorde wenst iedereen een goed Corso en een plezierige kermis. Wormgoor Makelaardij en Hypotheekdesk Wormgoor. De kracht van onafhankelijk en puur advies. Beneman uit Vragender wenst Lichtenvoorde een goede kermis. De Tiemp. Puur, eerlijk en lokaal eten en drinken op jouw feest of event. Dennis Klein Goldenwijk Schilderwerken wenst alle Lichtenvoordenaren een mooi Corso en een leuke kermis. Samen mooie dingen maken. Houden we ook van. Wensing van Ooyen. Bouwplannen? www.wensingvanooyen.nl. Arbeidsfruit.nl wenst iedereen een fijn Corso. Joris Jan Hypotheken wenst u fantastische dagen. Mellink Reclame wenst alle wagenbouwers veel succes en een onvergetelijke kermis. Cliventa, de complete groothandel voor klimaatbeheersing, wenst iedereen een fijn Corso.

0: Schildersbedrijf Levering BV. Al 6 generaties vol jonge, ambitieuze ondernemers. Levering is bij Koninklijke Beschikking hofleverancier. En sinds 1859 een vertrouwde naam voor schilderwerk, spuitwerk, beglazing en bandafwerking. Schildersbedrijf Levering. Al meer dan 150 jaar vakkennis en kwaliteit. Dat is pas strak werk. We wensen alle corso-bouwers veel succes en iedereen een fijne kermis.
1: Hey cowboy, schiet eens op. Kom aanstaande maandag vanaf 10 uur vogelschieten op het suiteterrein in Lichtenvoorde. 'S Avonds een held, 's morgens een held.
2: Niet geschoten is altijd mis. Dat is één ding wat zeker is.
3: Fluit het naar je werk omdat je echt op je plek zit. Maak kennis met Olympia, want jij doet ertoe. We komen uit de buurt, dus kijk op olympia.nl wat we voor jou kunnen betekenen. Olympia geeft werk betekenis.
4: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 7 uur.
5: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van 2 cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen, zo vlak voor Prinsjesdag, nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: De Corso-uitzendingen van 1 Achterhoek worden mede tot een succes gemaakt door Vishandel Womers, altijd verse en lekkere vis. Op de kermis en elke woensdagmiddag bij de Hamelandhal. BSI Installatietechniek wenst u een goed Corso en een leuke kermis. Autobedrijf Ikink, uw BOVAG-bedrijf in de regio voor aankoop, onderhoud en schadereparatie. Aixam en Mega Brommobiel dealer voor de Achterhoek. Rensingbouw wenst iedereen een fijne kermis en een goed Corso. Café-restaurant De Driehoek, Corso maandag, barbecue menu. Harbors Group by Alistar wenst iedereen hele gezellige kermisdagen. Steentjes en Scharenborg, hypotheken, makelaardij, verzekeringen, pensioenen en bankzaken. www.steentjesscharenborg.nl. Installatiebedrijf Krabbenborg Harreveld BV wenst iedereen een mooie Corso en kermis toe. BVH Display, partner inmerkengroei. Make it seen. bvhdisplay.nl. De Maan Schoonmaakdiensten wenst iedereen een goed Corso en een fijne kermis. Alois Roema Transport wenst alle Corso-bouwers heel veel succes en plezier.
8: STM Bedrijfsdeuren wenst iedereen een goed Corso. STM Bedrijfsdeuren, uw bedrijfsdeuren specialist.
9: Op zoek naar de perfecte jeans? Kom naar Westerman op de markt in Lichtenvoorde. Wij hebben 2000 jeans op voorraad voor mannen en vrouwen. Van onder andere de merken G-Star, PME, Vanguard, Levi's. En alles om jouw compleet te stijlen. Westerman, ijzersterk in jeans.
10: Moe van het kontjes kniepen en op zoek naar werk met meer uitdaging? Blijf niet plakken naar de kermis. Kom langs bij InPerson. Wij zetten net die stappen extra, luisteren beter en werken harder om voor jou dé baan te vinden die bij je past. InPerson is een ervaren en allround uitzendbureau. Kijk voor onze actuele vacatureaanbod op InPerson.nl of kom langs aan de Rapenburgse straat 19 in Lichtenvoorde.
11: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
14: Attention!
15: Oh la la, oh la la.
16: Wij zijn 1 Achterhoek.

Torch, zo heet het nummer. 7:10 geweest hier op 1 Achterhoek. Lekker dat je luistert. Mijn naam is nog steeds Bonnie. En tot hoe laat ik bij je ben, geen idee. Dus dat wordt even gewoon afwachten. Ja. We gaan weer een plaat op verzoek draaien. Voor Zeskamp komt van Björn Neof. Ze willen graag Europe horen. En hier zijn ze met de Final Countdown.

Europe and the Final Countdown. Was speciaal verzoek voor Zeskamp. Mocht je verzoekjes hebben, mail het me door. Of app het me door, moet ik zeggen. 0544 46 48 48.

1972 alweer. Een gospel als het ware, maar wel met religieuze afmetingen. Chuck Coltrane en Go Like Elijah. Ha! Mocht je, ik zeg het al, nummers willen horen, verzoekjes, kom maar door. 0544 46 48 48. En wij zorgen ervoor. Nee, dat rijmt. Dit is Billy Joel.

0: één Achterhoek. Daar word je vrolijk van.
1: Er is maar één Achterhoek.
2: Dit is het verhaal

kleine beven. Jij bleek gezicht, jij voor altijd mijn vriend. En sinds die tijd verlang ik steeds maar weer terug naar die prairie in dat verre, verre land.

I can't stand the rain. Ik hoop dat die regen maar een paar dagen nog wegblijft. Want het Corso moet het mooi weer blijven houden. Dat is natuurlijk een ding wat zeker is. En ik hoop het echt zeker weten. Eruption was dat op de radio. Dus mocht je nog verzoekjes hebben, kom maar door. 0544464848. En wij gaan er zorg voor dragen. Dat is mooi gezegd, Bonnie. Dank u.

0: molto bene, prego. Grazie, molte grazie. Grazie mille. Beto Gaas kennen niet. Nee. Maar dan kom je heel eind mee in Italië, hoor. Dat heb ik wel begrepen. Jazeker, absoluut. Over een eind komen betreft, Davy zit bij Bluimink, of niet Davy?
1: Zeker zit ik bij Lansing Bluimink. En ze zijn hier nog volop bezig met de wagen. De onderkant waar ik nu tegenaan kijk moet nog best beplakt worden met bloemen. En nou, van het management volgens mij sta ik inmiddels naast Sander. Sander, hoe gaat het?
2: Nou ja, geen management hoor.
1: Nee?
2: Dat doen we niet aan hier.
1: Oh, nou.
2: Nee, het gaat goed. We zijn lekker bezig. Ja, er moet nog best wel veel gebeuren. Maar goed, dat zijn we ook wel een beetje gewend. Maar ja, het loopt voorspoedig. Dus we hebben een hoop mensen op de wagen. We hebben bloemen genoeg. We hebben prikkers genoeg. Dus ergens gaat het eigenlijk wel de goede kant op.
1: Wat wil je nog meer op zo'n zaterdagavond?

0: Ja, in ieder geval niet midden in de nacht klaar zijn.
1: Nou ja, dan moeten ze misschien net wat harder werken, maar het gaat de goede kant op inderdaad. De wagen dit jaar, kan je er heel kort even vertellen wat jullie bouwen?
0: De klokkenmaker. Dus ja, een klokkenmaker die de klokken repareert. En ja, met een zestal klokken waar hij mee bezig is.
1: Ja. En iedereen, ook achter daar aan de tafels, is nog lekker aan het prikken, kontjes kniepen. En nou, hier ook volop mensen in de hal. Het is best vol, hè?
0: Ja, we hebben eigenlijk elk jaar wel 200, 250 man in de hal. Dus daar zijn we echt wel trots op. En ja, met zoveel mensen heb je ook echt wel nodig om zo'n wagen neer te zetten.
1: Ja. Hoeveel uurtjes verwacht je nog?
0: Nou, we hebben nog steeds met de mensen die er wat meer kijk op hebben. Die zeggen van een uurtje of twee vannacht, dan zou het wel ongeveer klaar moeten zijn.
1: Kijk. En dan moet morgen vroeg, al heel vroeg natuurlijk, die wagen er alweer uit worden gereden. En dan, nou, dan gaan we zien hoe het er op straat eruit ziet. Tevreden tot nu toe, hoe die uit de kleuren komt?
0: Tot nu toe wel, ja. We hebben, wat ik net ook al zei, we hebben de bloemen wel gekregen. Wel wat moeten switchen naar andere bloemen, andere kleuren. Maar dat hebben we al vroegtijdig gedaan, zodat we nu ook gewoon door kunnen.
1: Ja. Nou, lekker bezig. Wij komen zeker vanavond, vannacht, we gaan het wel zien, nog even langs om te kijken hoe het gaat. Succes met ja, de laatste uren. En nou, we komen langs straks.
0: Ja, dankjewel en jullie ook veel plezier nog.
1: Dankjewel.

For love. Robin S. op één afdruk, gevolgd van Show Me Love. Oh, wat een love hebben we toch allemaal weer in de show vanavond. Het loopt over van de love. Over love gesproken. Kreeg een bezoekje binnen voor de kindergroep van de Wittebrug. Van Chantal Rooks. En dat moest ook iets met love te maken hebben. En dat gaan we ook doen, want wat heb ik nu voor jou in petto? Hier is Armin van Buuren en In and Out of Love.

Mooi, hè? Ah, Armin van Buren hoorde je op de radio. Speciaal voor de kindergroep van de Wittebrug. In and out of love. Kijken we samen met jou naar de klok. Oeps, we lopen naar 8 uur. Dat betekent het volgende dat we gaan opmaken voor de boodschapjes van 8 uur. Daarna het NOS-journaal. En daarna weer een paar boodschapjes. Want die moeten ook gedaan worden. En daarna weer terug voor een volgende uur. Hier op 1 Achterhoek speciaal voor jullie Corso Bouwers.

0: De Corso-uitzendingen op 1 Achterhoek worden mede tot een succes gemaakt door Ubo Lichtenvoorde. Wens iedereen een hele fijne bloemencorso en een goede kermis toe. Sfeermakers. Veranda's, tuinkamers, zonwering en raambekleding. Nobelstraat 19, Lichtenvoorde. CK-Tech Installaties, uw specialist in warmtepompen, wenst iedereen een goede corso. Dahlia's op de wagen? Mooi. Uw huis in de verkoop? Nog mooier. Pille en van Zwam. Bakkerij Oude Wisseling wenst je een fijne corso. Dit weekend verse aardbeien vlaaien en sloffen met extra voordeel. De Kloeze Riooltechniek. Al 45 jaar de rioolreiniger voor de Achterhoek en Liemers. Rijschool Groothuis wenst iedereen een goed corso. Maak er wat moois van. Delicious Doppen. Schepijs, banket, chocolade, bonbons, lekkere broodjes en meer. www.deliciousdoppen.nl. Eventbar wenst iedereen een fijne kermis. Proost. Van Ooije Tuinen. Zet de bloemetjes buiten.
1: Lurvink Textiel. Misschien wel de beste textieldrukker van de Achterhoek.

0: klaar voor een nieuwe uitdaging naar de kermis? Flexibel werken, direct in dienst bij een opdrachtgever, doorwerken naar je 67ste of een nieuwe ZZP-opdracht. Welke functie of vorm je ook zoekt, bij Sesing Flex vind je werk dat bij je past. Kijk op onze website voor de vacatures en solliciteer direct.
1: Omdat het werkt.
2: Kermis in Lichtenvoorde? Dat vier je bij Tapperij van Ooijen. De gezelligheid van de Schatberg, nu bij Van Ooijen. Met Dave van der Sluis, Kai Hendricks, Nicky Milou, Jacco Lasje, Dennis van Dam, Lara Mila, August van Engelen en Harm Span. Plus DJ Bram, DJ Sander, DJ Marciano en DJ Newhouse. 13, 14 en 15 september bij Tapperij van Ooijen in het centrum van Lichtenvoorde.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 8 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhove is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhove is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhove vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhove was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van 2 cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: De Corso-uitzendingen op 1 Achterhoek worden mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Wessels aan de Dijkstraat in Lichtenvoorde. Wenst iedereen een prettige kermis. Stoof, unieke maatwerkinterieurs uit Eibergen. Bouwbedrijf Hubers wenst iedereen veel bouwplezier en een gezellige kermis. De Koppelpaarden. Maandag en dinsdag feest met Freeline en DJ Shaki en beide dagen 3 gangen kermismenu's. Albert Heijn Lichtenvoorde wenst alle wagenbouwers een prachtig corso en een mooie kermis. Klein Poelhuis Lichtenvoorde. Handig? Kom werken als servicemonteur. Check kleinpoelhuis.nl. BL Schilderwerk wenst iedereen een kleurrijk corso en een fijne kermis. KikTech wenst alle corsobouwers een goed corso. Pila Assurantiën, Makelaardij en Hypotheken wensen de wagenbouwers heel veel succes en iedereen een fantastische kermis. Oveniersbedrijf Bluimink wenst iedereen een fijn corso. Esso Lichtenvoorde wenst alle corsobouwers veel succes en een fijne kermis.
4: Lichtenvoorde, maak uw kloor. Het is weer kermis. Artiesten, vogelschieten, prikkelarme kermis en dikke acties in de attracties. Alles staat online. Waar? Kermislichtenvoorde.nl. Ja, ik zeg het nog een keer. Kermislichtenvoorde.nl. Check het programma en mis niks van ons mooiste weekend.
5: Fluit het naar je werk omdat je echt op je plek zit. Maak kennis met Olympia, want jij doet ertoe. We komen uit de buurt, dus kijk op olympia.nl wat we voor jou kunnen betekenen. Olympia geeft werk betekenis.
6: STM Bedrijfsdeuren wenst iedereen een goed corso. STM Bedrijfsdeuren, uw bedrijfsdeuren-specialist.
7: SV Special Trailers BV, uw specialist op trailer- en bedrijfswagengebied. Ook het adres voor onderhoud en keuringen voor uw wagenpark. SV Special Trailers BV, voor maatgemaakte trailers en het adres voor bandenservice. www.sv.nl.
8: Op zoek naar een professionele en persoonlijke NVM-makelaar die adequaat handelt? Gierkink Makelaars. Kijk op gierkink.nl.
9: Theonie. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
10: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar KAS. 20.nl.
12: Atención.
13: Oh la la.
14: Wij zijn 1 Achterhoek met Bonnie Poolhuis.

De Dolly Dots. Ja, wie had dat gedacht dat we dit in mijn vierde uur alweer draaiden? Dat was een band uit de 70, 80 jaren. En dit was een nummer eigenlijk van Manfred Mann ooit. Do What Diddy. Leuk dat je luistert. Jij luistert naar 1 Achterhoek. Ik ben Bonnie. Tot 9 uur misschien wel ben ik bij je. En we hebben ons razende reporterteam hebben we onderweg. En die staan ergens straks bij een corso-bouwer die misschien wel bijna klaar is. Of misschien wel bloemertekort heeft. Wie weet het? Die hoor je ze straks. Maar eerst Willow Wills met If You Could Read My Mind.

0: Tegen zich, ik weet het helemaal niet. Ja, Jamaican ken ik dan wel weer. En Bam Bam ken ik dan wel weer. Maar de combinatie niet natuurlijk, hè. Hey, over combinatie gesproken. Edith, waar sta je nu eigenlijk, Edith?
1: Ik sta bij Verdut nogal.
0: Oh.
1: En ik sta... Oh. Ja?
0: Ja.
1: En ik sta hier samen met Niels. Niels is een van de ontwerpers van Verdut nogal. We staan hier buiten. Wat ben je hier eigenlijk nog aan het doen, Niels? Want ik zie hier van alles liggen. Iets met zaden, met schuim.
2: Ja, wij zijn hier buiten bezig met de details, het alternatieve materiaal. Ik ben hier bezig met de stemsleutels van de gitaar. Zodat we die uiteindelijk in één keer erop kunnen zetten. En niet dat binnen nog hoeven doen op hoogte.
1: Ja, want als je het daar moet doen, is het natuurlijk een stuk lastiger om het goed te krijgen. Hoe gaat het verder met z'n wagen? Liggen jullie een beetje op schema?
2: Nou, we hebben niet echt een schema, dus achterlopen kan in ieder geval niet. Maar nee, we zaten straks met avondeten zaten op de 67% bloemen dat erop zat. We werken van boven naar beneden en de bovenste stijgen is klaar. Dus daar zijn nog een paar aan het fine-tunen. En de meeste mensen zitten nu al op de begane grond, dus dat is wel een goed teken.
1: Nou, dat is zeker een goed teken. Ik zie ook heel veel volk rondlopen. Daar ligt het niet aan, denk ik, hè?
2: Nee, er is zeker genoeg mensen op de wagen, maar ook mensen die aan tafel zitten. We hebben eigenlijk de hele dag de tafel wel zo goed als vol gehad. En we waren meer bezig met ruimte voor de mensen creëren dan mensen zoeken, inderdaad.
1: En de bloemen gaf je aan. De toevoer van de bloemen is ook hartstikke goed gegaan.
2: Ja, daar hebben we echt helemaal niks om over te klagen, eerlijk gezegd. We hebben eigenlijk alles wat we willen en wat we van tevoren besteld hebben.
1: En nu nog een beetje de energie terugvinden, of niet?
2: Een klein beetje vermoeid.
1: Nou, dat snap ik helemaal. Je gaf net aan dat je voor het eerst in het ontwerpersteam zit. Ja. En dan komt er toch wel iets meer op je af dan dat je als prikkelplakker op de wagen zit.
2: Ja, dan is het wel een heel iets ander weekend dan alleen je taakje uitvoeren, inderdaad. Maar alleen maar leuk.
1: Nou, hartstikke fijn dat jullie het samen kunnen doen. Ik wens jullie nog heel veel succes, maar ik heb begrepen... je wil ook nog even iemand bedanken.
2: Ja, we willen toch even Kossengroep van Redestaat en Zioense Weg bedanken... voor de hulp die hun hebben gedaan. Aangezien hun toch iets verder zijn dan wat wij al zijn. Dus dat waarderen we enorm. Dus bedankt.

Me Down, The Electric Light Orchestra. Jeff Lynne als hoofdviolist, als het ware. Die hoorde je, ja, zeker weten. Mocht je verzoekjes hebben, dat kan nog steeds, hè. 0544 464848. App hem maar.

Michael Jackson, Wacko Jacko, wat hij ook wel genoemd. Waarom weet ik niet. Maar goed, Can You Feel It heeft ons een betere dieet uitgebracht. En een lekkere, vind ik. Ja, zeker weten. We krijgen weer een verzoekje via de app binnen. 0544-464-4848. Dit keer van Janu en Sterre. En ze zijn bij de bouwgroep van Lansing Bliming. En ze wilden graag een nummer van Bruno Mars horen. Dat kan. Hier is 24K Magic.

0: Kop van een van de kooikapers aan te kijken. Ben je tevreden hoe die eruit is gekomen?
1: Ik ben heel tevreden. Het is echt, hij komt heel mooi uit. Het is echt, als je ook naar het lelijk kijkt, het is echt het springt eruit. En de lelijk bovenop, dat is echt mooie fingers in touch.
0: Ja. Wat gebeurt er nu nog binnen? Ik zie volgens mij dat ze wat stijgers nog aan het weghalen zijn.
1: Ja, ze zijn de laatste stijgers weghalen. Dingen opruimen, bloemingen bingen. Zodat we hier buiten ook alles op kunnen ruimen. En dan zijn we met z'n allen klaar voor een welverdiend biertje.
0: Kijk, heel goed. En hoe laat gaan jullie dan morgenochtend alweer op pad om de wagen richting het juryterrein te rijden?
1: Dat zal waarschijnlijk rond een uur of tussen 7 en 8 zijn, maar meer richting 8 denk ik.
0: Ja. Nou, in ieder geval lekker zo meteen aan het biertje en dan morgenochtend de wagen richting het juryterrein. Hartstikke mooi, Jeroen. Dankjewel. Succes morgen met de optocht en we gaan jullie voorbij zien komen.
1: Ja, dankjewel.

Sisters, Sister Sledge, I Lost in Music. Zijn officieel geen zussen van elkaar, maar ze maken wel lekker in muziek. Jawel!

betreft. 9:50 hier op plaatselijke zendmasttijd. Mijn naam is Bonnie. Nog 20 minuten jouw gastheer, daarna Martijn Koedam. Hij komt zo dadelijk binnen gehobbeld en ik hoop dat hij er zin in hebt. Vast wel. En hij gaat natuurlijk ook alle verzoekjes speciaal voor jou draaien. Zo is hij. Hier zijn de mensen van Bananarama.

C. Op een achter ook, wat een heerlijk nummer is dat toch, om een beetje wakker te blijven. Kun je nog wakker blijven? Nou, ik bijna niet meer. Nee. Ik zit ook al in mijn overuren als het ware hoor. Ja, vet in mijn overuren. Maar dat maakt niet uit. Na 9 hoor je Martijn Koedam en hij heeft er nog wel heel veel zin in. En de energie voor 3, denk ik zo. Dus, heel plezier met hem. Maar eerst deze, uit 76 alweer, zie je Mr. Brian Ferry. En let's stick together.

Karen en Alice, de zusters Maywood. Vormen een duo en ze maakten hit na hit na hit in de 80 jaren vorige eeuw, zoals deze Late at Night ook. Daarna hebben ze ruzie met elkaar gekregen. Ja, dat gebeurt ook wel eens in de beste families, komt dat voor. En wat er daarna eigenlijk mee gebeurd is, weet ik helemaal niet meer. Nee, heb ik niet meer gevolgd. Nee. Het is bijna 8:45 geworden op deze zwarte, donkere zaterdagavond. Lekker dat je luistert naar 1 Achterhoek. Mijn shift zit er hopelijk op. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. Een hele fijne kermis. Maandag een hele fijne maandag. En schiet hem eraf, hè? Die vogel bedoel ik dan. En wat mij betreft, ik zei het al, morgenavond reguliere op uitzending van Bonnie op zondag. Om 7:00 ben ik hier weer. Doei.

0: De Corso-uitzendingen op 1 Achterhoek worden mede tot een succes gemaakt door Jumbo Benink, uw dagelijkse boodschappen doen en Corso-groepen steunen. Dat is de ja van Jumbo. Elektrotechniek Krabbenborg Lichtenvoorde wenst iedereen een goed Corso en een plezierige kermis. Wormgoor Makelaardij en Hypotheekdesk Wormgoor. De kracht van onafhankelijk en puur advies. Beneman uit Vragender wenst Lichtenvoorde een goede kermis. De Team. Puur, eerlijk en lokaal eten en drinken op jouw feest of event. Dennis Klein-Goldenwijk Schilderwerken wenst alle Lichtenvoordenaren een mooi Corso en een leuke kermis. Samen mooie dingen maken. Houden we ook van. Wensing van Ooyen. Bouwplannen? www.wensingvanooyen.nl. Arbeidsfruit.nl wenst iedereen een fijn Corso. Joris Jan Hypotheken wenst u fantastische dagen. Mellink Reclame wenst alle wagenbouwers veel succes en een onvergetelijke kermis. Cliventa, de complete groothandel voor klimaatbeheersing, wenst iedereen een fijn Corso.
1: Moe van het kontjes kniepen en op zoek naar werk met meer uitdaging? Blijf niet plakken naar de kermis. Kom langs bij InPerson. Wij zetten net die stappen extra, luisteren beter en werken harder om voor jou de baan te vinden die bij je past. InPerson is een ervaren en allround uitzendbureau. Kijk voor onze actuele vacatureaanbod op InPerson.nl of kom langs aan de Rapenburgse straat 19 in Lichtenvoorde.
2: Bloemencorso Lichtenvoorde bedankt de volgende sponsoren, zodat er ook dit jaar weer een fantastisch Corso is. Hoofdsponsor is Remondis. Topsponsoren zijn gemeente Oost-Gelre, Olympia, Grols, Vijver Rentals, Rabobank, Bonzen, Reuling Accountants en Adviseurs, Horeca Lichtenvoorde, Achterhoek Nieuws, Addink Media, Omroep Gelderland, Harbersgroep ICT, Aloïs Hoema Transport, Opni en 1 Achterhoek.
3: Op zoek naar de perfecte jeans? Kom naar Westerman op de markt in Lichtenvoorde. Wij hebben 2000 jeans op voorraad voor mannen en vrouwen. Van onder andere de merken G-Star, BME, Vanguard, Levi's. En alles om jouw complete stijlen. Westerman, ijzersterk in jeans.
4: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 9 uur.
5: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in De Rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Kelly Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Corso-uitzendingen van 1 Achterhoek worden mede tot een succes gemaakt door Vishandel Bomers, altijd verse en lekkere vis. Op de kermis en elke woensdagmiddag bij de Hamelandhal. BSI Installatietechniek wenst u een goed corso en een leuke kermis. Autobedrijf Ikink, uw BOVAG-bedrijf in de regio voor aankoop, onderhoud en schadereparatie. Aixam en Mega Brommobiel dealer voor de Achterhoek. Rensingbouw wenst iedereen een fijne kermis en een goed corso. Café-restaurant De Driehoek, corso maandag, barbecue menu. Harbors Group by Alistar wenst iedereen hele gezellige kermisdagen. Steentjes en Scharenborg, hypotheken, makelaardij, verzekeringen, pensioenen en bankzaken. www.steentjesscharenborg.nl. Installatiebedrijf Krabbenborg Harreveld BV wenst iedereen een mooie corso en kermis toe. BVH Display, partner inmerkengroei. Make it seen. bvhdisplay.nl. De Maan Schoonmaakdiensten wenst iedereen een goed corso en een fijne kermis. Alois Roema Transport wenst alle corso-bouwers heel veel succes en plezier.
7: Klaar voor een nieuwe uitdaging naar de kermis? Flexibel werken, direct in dienst bij een opdrachtgever. Doorwerken naar je 67ste of een nieuwe ZZP-opdracht. Welke functie of vorm je ook zoekt, bij Sezing Flex vind je werk dat bij je past. Kijk op onze website voor de vacatures en solliciteer direct.
8: Omdat het werkt.
9: Hey cowboy, schiet eens op. Kom aanstaande maandag vanaf 10 uur vogelschieten op het suiteterrein in Lichtenvoorde. 'S Avonds een held, 's morgens een held.
10: Niet geschoten is altijd mis.
11: Schildersbedrijf Levering BV. Al 6 generaties vol jonge, ambitieuze ondernemers. Levering is bij Koninklijke Beschikking hofleverancier. En sinds 1859 een vertrouwde naam voor schilderwerk, spuitwerk, beglazing en bandafwerking. Schildersbedrijf Levering. Al meer dan 150 jaar vakkennis en kwaliteit. Dat is pas strak werk. We wensen alle corsobouwers veel succes en iedereen een fijne kermis.
3: Op zoek naar de perfecte jeans? Kom naar Westerman op de markt in Lichtenvoorde. Wij hebben 2000 jeans op voorraad voor mannen en vrouwen. Van onder andere de merken G-Star, PME, Vanguard, Levi's. En alles om jouw complete stijlen. Westerman, ijzersterk in jeans.

0: STM Bedrijfsdeuren wenst iedereen een goed corso. STM Bedrijfsdeuren, uw bedrijfsdeurenspecialist.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
9: Attention!
10: Oh la la. Oh la la.
11: Wij zijn...

Het gaat over een trucker. In het midden van de nacht. Op de weg. Radio aan. En dan uiteindelijk maar één doel. Dat einde halen. Op locatie komen. Lichtenvoortse Corsobouwers. Dit gaat over jullie. Jullie moeten nog een paar uurtjes. Maar jullie doel is duidelijk. De radio staat op één achterhoek. We gaan zorgen dat je daar komt en dat je een beetje muzikaal ondersteund wordt. En dan niet met zo'n lullige singleversie van 3 minuten. Maar gewoon even 5 minuten lang gitaar, drums en Berry Harry.

0: Vanavond ga ik even uit mijn bol. Alle redenen daartoe ook om een beetje uit je bol te gaan op verschillende plekken. Is de nacht nog jong? Gaan we allemaal naar de kloten? Ik denk dat er in ieder geval weer één bij komt waar ze nu een klein beetje naar de kloten gaan. Davy, hoe is het bij de Van Redenstraat?
1: Nou, ik denk dat dat hier dan wel meevalt. De vraag was even, Arnoud. Ja? We hebben net allemaal naar de kloten uit mijn bol gedraaid. Of jij naar de kloten gaat vanavond?
2: Nee, gewoon netjes op tijd naar bed zo dadelijk. En dan morgen weer fris.
1: Jojo. Kijk, heel burgerlijk.
2: Ja, heel burgerlijk. Maar dat zijn we hier. We zijn altijd vroeg klaar. Dus ja, kun je vroeg naar bed. Dat is heel belangrijk. Ja, goede slaap.
1: Dat is wel zo. Jullie zijn altijd op tijd klaar.
2: Ja. Dat komt ook dat we eerder een kleinere locatie hebben. Maar we moeten nog een beetje acclimatiseren aan de grotere ruimte, zeg maar. Dus we proberen eigenlijk elk jaar een stukje meer bloemen op de wagen te zien te krijgen, zeg maar.
1: Ja, dus volgend jaar ga je kijken of het nog een stukje groter kan.
2: Ja, weer een stukje groter en dan weer om 7 uur s'avonds klaar. Dat is wel onze doelstelling.
1: Ja. Dit jaar slaapkindje slaap. Nou, ja. Voorlopig gebeurt dat nog even niet. Ja. Maar hij is bijna zo goed als klaar, toch?
2: Ja, hij is af. Eigenlijk, ja, er zijn altijd nog mensen die willen nog... vinden het leuk om nog een paar uurtjes rond te lopen en detailtjes nog uit te werken. Maar de puntjes op de i...
1: Wat zijn dan die puntjes op de i? Want ik zie inderdaad altijd nog mensen... Ja, de stijgers worden weggehaald, dat snap ik dan. Maar wat zijn dan die puntjes op de i?
2: Ja, er worden nog een paar veranderingetjes aangebracht wat ze niet zo mooi vinden. Er lopen ze nog 1 keer langs en dan zien ze dit nog of dan zien ze dat nog. Ja, en dan loopt nog 10 keer langs en je weet 10 keer wat. Ja, zo werkt dat een beetje. Hè?
1: En jij denkt, bekiekt allemaal, ik ga eruit zitten en dan... Komt ook goed.
2: Nee, dat komt dan goed. En dan hebben we een interview. Want ja.
1: Maar als je bent natuurlijk binnen geweest. Ja. Ik met de wagen.
2: Ja, hij komt er hartstikke mooi uit. Mooi in de bloem. Ja, topweekend gedraaid met zalen. Dus een topprestatie van alle Verenigde Straten. Ja, daar zijn we trots op. Ja. Ja.
1: En nou ja, vorig jaar was het hier nog rustig, want jullie zaten als eerste hier aan de Corsolaan. Ja. Ik heb vanmiddag begrepen, het was lekker druk hier. Is het bevallen de buren een beetje?
2: Ja, die bevallen wel. We hebben nog twee lichtstaanden ertussen staan. En dan komt de rest eigenlijk. Ja, hele goede buren. We gaan leuk met elkaar om. Ik hoop dat het zo blijft. Ja, mooi.
1: En mochten de buren vanavond nog hulp nodig hebben, mogen ze jou bellen?
2: Ja, ze kunnen me altijd bellen, maar... Ja. Dat kan al niet. Ja, 1, 2, 3.
1: Hey, en morgenochtend, hoe laat gaat de wekker hier?
2: 7 uur staan we hier weer paraat. Even spullen klaarzetten, proberen 8 uur naar buiten te rijden. En dan zijn we op het juryterrein. Voor 9 uur moet binnen zijn, want dan verspellen ze een bootje. Dus we hopen dat we wel terug zijn. Ja.
1: Dankjewel, heel veel succes en plezier morgen. En ook vanavond nog even natuurlijk.
2: Ja, hartelijk dank.
1: Dankjewel.
0: Ja. Ja, over hun dan maar eventjes, omdat hij af is, daar gaat hij.

lekker bezig. De Van Redenstraat is helemaal klaar. 1, 2, 3, daar kan... Nou ja, dan ga je maar niet gezopen worden, heb ik begrepen. Want die nemen zich dan voor om een beetje op tijd naar bed te gaan. Dat doe ik ook elke avond. Ik moet echt nooit wat van teren. Dus een beetje langs daar voor een kleine sessie. Misschien

Toch even een klein beetje in stijl. Voor Slaapkindje Slaap van de Van Redenstraat. Die zijn klaar. We hebben het net gevierd op de radio. Ben je ook aan het plakken met je groep? Ben je bijna klaar? Ben je klaar? Laat het ons dan weten, want we willen het heel graag met jou vieren op de radio. We komen heel graag naar je toe gesjeest om samen dat eventjes te vieren. Om even een klein beetje te proosten met jullie. Laat het ons weten via de app. Dat kan op 0544-46-48-48. Of je kunt daar naartoe gewoon bellen. Ollewets. Ollewets 0544-46-48-48. Als je ook al bijna klaar bent. Of als je helemaal klaar bent, komen we het met je vieren. Ja, ja, morgen is het zover. Dan gaan we door de straten. Door de streets. Dit is Kensington.

Outkast hoor je. Hey ja, daarvoor nog Kensington met Streets. Ik heb zometeen een plaatje voor je. En het is wel leuk, want het is ongeveer 10 jaar geleden alweer. Toen werd er iets heel erg populair weer door een film die ze uitbrachten. Het is een dame die ook een broer heeft, die Daniel heet. Met een achternaam. Een B, misschien zeg je dat al wat. Hij was eigenlijk populair dan aan haar. En die hitte, die werd. Ik heb het gevoel dat het in Lichtenvoorde weer een beetje begon. Dat is onwijs populair bij het doktertje 10 jaar geleden. Het was een beetje de hit van de avond. En het was ook wel echt een grote hit bij de voetbalclubs. Weet jij om welke dat gaat? Ik ga nog niks vertellen. Binnen nu 10 minuten hoor je hem hier op 1 Achterhoek. Eerst even ademhalen met Raccoon. Dit is Oceaan.

Deze man die werkte dus gewoon bij de supermarkt. Verdiende ongeveer €3,65 per uur. En inmiddels verdient hij denk ik zo'n beetje 10.000 keer meer per uur dan hij toen deed. Want ja, one kiss is all it takes, maar one hit is ook all it takes. En dan ga je denk je geld verdienen. Calvin Harris hoorde je samen met Dua Lipa en One Kiss. En ik zei net, er is één plaat, dat was 10 jaar geleden al zo'n mega hit in lichte voordop. En dat was veel eerder daarvoor eigenlijk al een hitje natuurlijk. Maar die kwam ineens weer terug en ik heb het gevoel dat alles hier in lichte voordop is begonnen. Een broer die Daniel heet, Bedingfield. En die zus die heet natuurlijk Natasha Bedingfield. 100% zeker dat jij deze tekst van voor naar achter kent. Dus laat maar horen daar als je aan het plakken bent. Dit is Unwritten.

Dit zijn van die momenten dat ik me kan voorstellen dat de frustratie af en toe een klein beetje kan toenemen. Dan is het lekker als je even alles eruit kunt gooien, toch? Dit zijn van die platen waar je lekker op mee kunt brullen. Bon Jovi, Living on a Prayer en over meezingers gesproken daarvoor. En Tasha Bedingfield met Unwritten. Heb je nou nog een plaat waarvan je denkt, die helpt mij er nog wel een beetje doorheen? Geef me dat alsjeblieft door. Dat kan via de app op 0544-46-48-48. Dat deed ook Steven Gebbink. Die wilde heel graag Saturday Night horen van Herman Brood. Namens Willeke van Corso Groep Theus. Voor jullie allemaal. Hier is hij.

Op verzoek Herman Brood met Saturday Night. En deze Mart Hoogkamer natuurlijk met Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Ik ben benieuwd, wat zijn eigenlijk de shotjes die we deze korte gaan drinken? Ik weet dat ik vorige week heb ik nog een shotje apenkots gehad. Dat was bijzonder. Niet per se heel erg lekker, maar goed. Hè? Goede naam verdient het om het een keertje te proberen. Maar wat drink jij deze Corso? Laat het weten via de app.

De Corso-uitzendingen op 1 Achterhoek worden mede tot een succes gemaakt door Ubo Lichtenvoorde. Wens iedereen een hele fijne bloemencorso en een goede kermis toe. Sfeermakers, veranda's, tuinkamers, zonwering en raambekleding. Nobelstraat 19, Lichtenvoorde. CK-Tech-installaties, uw specialist in warmtepompen, wenst iedereen een goede corso. Dahlia's op de wagen? Mooi. Uw huis in de verkoop? Nog mooier. Pille en van Zwam. Bakkerij Oude Wisseling wenst je een fijne corso. Dit weekend verse aardbeien vlaaien en sloffen met extra voordeel. De Kloeze Riooltechniek. Al 45 jaar de rioolreiniger voor de Achterhoek en Liemers. Rijschool Groothuis wenst iedereen een goed corso. Maak er wat moois van. Delicious doppen, schepijs, banket, chocolade, bonbons, lekkere broodjes en meer. www.deliciousdoppen.nl. Eventbar wenst iedereen een fijne kermis. Proost! Van Ooijen Tuinen. Zet de bloemetjes buiten.

0: fluitend naar je werk omdat je echt op je plek zit. Maak kennis met Olympia, want jij doet ertoe. We komen uit de buurt, dus kijk op olympia.nl wat we voor jou kunnen betekenen. Olympia geeft werk betekenis.
1: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 10 uur.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: De Corso-uitzendingen op 1 Achterhoek worden mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Wessels aan de Dijkstraat in Lichtenvoorde. Wenst iedereen een prettige kermis. Stoof, unieke maatwerk interieurs uit Eibergen. Bouwbedrijf Hubers wenst iedereen veel bouwplezier en een gezellige kermis. De Koppelpaarden. Maandag en dinsdag feest met Freeline en DJ Shaki en beide dagen 3 gangen kermismenu's. Albert Heijn Lichtenvoorde wenst alle wagenbouwers een prachtig corso en een mooie kermis. Klein Poelhuis Lichtenvoorde. Handig? Kom werken als servicemonteur. Check kleinpoelhuis.nl. BL Schilderwerk wenst iedereen een kleurrijk corso en een fijne kermis. KikTech wenst alle corsobouwers een goed corso. Pila Assurantiën, makelaardij en hypotheken wensen wagenbouwers heel veel succes en iedereen een fantastische kermis. Oveniersbedrijf Bluimink wenst iedereen een fijn corso. Esso Lichtenvoorde wenst alle corsobouwers veel succes en een fijne kermis.
5: Moe van het kontjes kniepen en op zoek naar werk met meer uitdaging? Blijf niet plakken naar de kermis. Kom langs bij InPerson. Wij zetten net die stap extra, luisteren beter en werken harder om voor jou de baan te vinden die bij je past. InPerson is een ervaren en allround uitzendbureau. Kijk voor onze actuele vacatureaanbod op InPerson.nl of kom langs aan de Rapenburgse straat 19 in Lichtenvoorde.
6: Lurvink Textiel. Misschien wel de beste textieldrukker van de Achterhoek.

0: Kermis in Lichtenvoorde? Dat vier je bij Tapperij van Ooijen. De gezelligheid van de Schatberg, nu bij Van Ooijen. Met Dave van der Sluis, Kai Hendricks, Nicky Milou, Jacco Lasje, Dennis van Dam, Lara Mila, August van Engelen en Harmspan. Plus DJ Bram, DJ Sander, DJ Marciano en DJ Newhouse. 13, 14 en 15 september bij Tapperij van Ooijen in het centrum van Lichtenvoorde.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Atención!
3: Oh la la. Oh la la.
4: Wij zijn 1-8.

Dat was voornamelijk in Amerika dat dit nummer altijd gebruikt werd als er dan een kampioensfeest was of zo. Er was gewonnen, ze kwamen thuis en er moest wat gevierd worden. Dan was dit het nummer dat ze draaiden. En nu denk je, ach joh, daar hebben we tegenwoordig toch wel grotere feestnummers voor dan dit, hè? Een beetje schattig eigenlijk. Dan laten we het uurtje een klein beetje rustig beginnen. Cool in the gang, celebration. Dit is één dag terug waar je naar luistert. En dit is tijd voor de grootste Spaanse hit die Nederland ooit gehad heeft. Het is gewoon een man uit Ede. Rolf Wink heet hij. Zelf een klein beetje luxe omgedoopt naar Roger Sanchez. Oh, sorry, Roger Sanchez. Rolf Sanchez klinkt hetzelfde. Iets minder beats. Dit is Mas.

Eerlijk is eerlijk. Deze man heeft even wel mooie dingen achtergelaten, zeg. Niet normaal. Avicii, Wake Me Up. En wel echt tof. De man die hierin zingt, dat is Aloy Black. En misschien ken je die nog van dat nummer I Need A Dollar, bijvoorbeeld. Een van zijn hitjes. The Man was een van zijn hitjes. Die man heeft een stem, jongen. Ga eens een keertje op zoek op Spotify. En ga eens wat nummers luisteren van Aloy Black. Aloy Black, dat is echt fantastisch. Het is één Achterhoek waar je naar luistert. En ik heb zometeen een plaat voor je. En die is op dit moment best wel weer populair, omdat die op TikTok rondgaat. Het is gebruikt in de film White Chicks. Misschien ken je die nog wel. Kleine 20 jaar geleden, of ruime 20 jaar geleden. Vanessa Carlton, 1000 Miles, komt eraan. Eerst Anouk, dit is Nobody's Wife.

Een bericht voor Joekel de Best, die eventjes kan inchecken bij zijn vrouw. Check off. En wie nog alcohol is. Michael Jackson hoorde je. Smooth Criminal. Ik zei net al eventjes, ik heb een nummer klaarstaan. Die komt eigenlijk uit White Chicks. Daar is dat nummer groot geworden. En misschien kun je die scène nog wel herinneren dat hij in die auto zit. Die helemaal losgaat in die auto. En dat wordt op dit moment heel veel nagedaan op TikTok. Dus als je in de auto zit, doe even je raampje open. En zo meteen bij het refrein. Uit volle borst. Doe je deze mee. Vanessa Carlton. Dit is 1000 miles.

Ik heb net geprobeerd om ook een klein TikTok-filmpje te maken, maar het is me alweer duidelijk geworden. Ik heb gewoon een radiohoofd. Veel beter. Vanessa Carlton. 1000 miles op de radio. Zometeen hebben we deze. Weet je nog welke dat is? Binnen nu in een kleine 5 minuten hoor je hem op de radio. En ik heb jullie nodig hoor voor welke plaat ik voor jullie kan draaien. Wat geeft jullie energie? 0544 46 48 48. Dat deed ook. Stan wel op reis. Ja, goedenavond zegt hij. Een verzoekje vanuit Harreveld bij de Bietenbrug. Boefooi toch met Zitten Jongs. We hebben het nodig, zei hij. Succes jongen.

dit past natuurlijk wel een beetje bij jullie wagenbouwers. My lover's got no money, but he got its strong beliefs. Als in, je verdient er helemaal geen kutmeters. Keihard werken. Maar je krijgt er zoveel liefde voor terug, toch? Door zo'n bouw in licht te voeren. Lekker bezig. Kalo and you, freed from desire. We gaan zo meteen even een kaartje nemen en een liefde weg. Dat doen we zo meteen naar deze Simple Minds.

0: Wel, hè?
1: Ja. Ja. Nou, mooi.
0: En maar, ga je op zoek naar hier?
2: Ja, goed, volgens mij.
0: En hoe lang ben je nog bezig, denk je, hier?
2: Hoe laat is het? Ik weet het niet. Wij denken rond 1 uur, hopen we. Tussen 12 en 3 hoorde ik net.
0: Tussen 12 en 3, Martijn.
3: Ah, joh, dan gaan we nog even door, toch?
0: Ja. Heb je nog So Incredible voor ze?
3: So Incredible. Gaan we het zo meteen doen. Dankjewel. We gaan er zo meteen verder kijken. We zijn ergens bij de Lietelse weg. Rond in ieder geval. Op zoek naar wagens die bijna klaar zijn. Of een klein steuntje in de rug kunnen gebruiken. Laat het ons weten. Welkom.

Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.

0: Nou, volgens mij kreeg je mee waar we naartoe gingen zo, hè. Hielste de Lange hoorde je. En So Incredible. Het ging met het heel snel. Ik dacht even inchecken waar Hielke eigenlijk rondhangt. En daar kwam dit verzoekje vandaan. Maar het is me een beetje ontgaan waar je nou eigenlijk net echt was, Hielke. Maar nu sta je volgens mij bij Hoijland in ieder geval.
1: Ja, ik sta inderdaad. Ik sta nu bij Hoijland, Martijn. Ik sta naast Tom. Tom, hoe gaat het hier?
2: Ja, het gaat eigenlijk wel goed op dit moment. Ja, het is wel een beetje hectisch geweest. Gewoon een hele grote wagen natuurlijk. Dus de laatste uren hebben we echt heel veel bloemen kunnen wegstouwen. Dus echt, dat was toch gewoon een paar honderd kat wat we echt de laatste paar uur erop is gaan. En echt waanzinnig veel. We hebben ook heel veel volk, dus dat gaat op zich wel gewoon goed. Maar we moeten nog wel genoeg doen.
1: Kan ik eruit uitmaken dat je een beetje zorgen hebt gemaakt een paar uur geleden?
2: Zorgen. We weten wel dat het af gaat komen, maar wel, we hadden wel het idee van, nou moeten we echt wel gaan gas geven, want anders gaat het wel helemaal uit de klauwen lopen. Maar dat is wel echt de laatste uur wel echt helemaal omgedraaid. Dus we hebben er gewoon vertrouwen in. Het wordt geen 12 uur, maar hopen we toch op tijd morgen vroeg weg te kunnen rijden.
1: Ja, nou dat hoop ik helemaal zeker. Dat ziet er in ieder geval fantastisch uit. Zijn er nog andere uitdagingen geweest, behalve de mensen en dat die echt vooral heel groot is, deze wagen?
2: Ja, logistiek is er rondom de wagen natuurlijk is wel een uitdaging. Het kost een hoop stappen om rond de wagen te lopen. Dus ja, dat voel je nou wel een beetje in de beentjes. Maar goed, dat is bijzaak. En verder wat kleurtjes, maar ja, dat hou je toch altijd in zo'n weekend.
1: Helemaal waar. En waar ben je het meest trots op?
2: Gewoon op de inzet. En de samenhorigheid met de hele groep. Hoe we dit aanpakken en hoe we er met z'n allen tegenaan gaan om deze wagen morgen op straat te tonen.
1: Nou, geweldig om te horen. En die samenhorigheid, dat voel je ook hier. Ja. Heel veel succes en we komen later nog bij jullie terug.
2: Oké, dankjewel. Succes nog aan iedereen.
0: Hielke ter Beest bij Hoijland. En inmiddels stromen hier nog ook de verzoekjes binnen. En zo kregen we een verzoekje van de held, de legende. Wie kent hem niet? Dak Pantwan. Hij wilde heel graag horen Claudia Ouré met Wat een plezier. En ik weet dat er een aantal mensen daar heel blij van worden. Maar ik wil toch een klein beetje onderbouwd hebben waarom die plaat nou zo wil horen. En daar kwam dan dit op.
3: Ja, ik heb er gewoon zo'n tinteling van. Ik vind het zo'n mooi nummer. En dan zingen we altijd Wat een plezier, de mensen hier.
0: Nou ja, goed. Ik heb hem een goed voorzetje gegeven, Dak Pantwan. Oh man, wat een dame dit. En dat broertje ook. Maandag bij het doktertje. Claudia Ouré, met Wat een plezier.

Ik heb echt helemaal flashbacks naar de Zwarte Cross. Ik weet eigenlijk niet of die op de Zwarte Cross hebben gestaan, maar ik weet niet of je op de Playa bent geweest. Dat was zo'n act, dat duurde ongeveer 3 kwartier. Daar stonden een paar vrij kansrijke mensen op te treden en daar zou ze dan zo tussen passen. Hé, hey, positieve manier dan, hè? Wat een plezier dit, zeg. Claudio Rey. Op de radio daarvoor nog Ilse de Lange, so incredible. We gaan natuurlijk rond, dus op het moment dat je met je wagen bijna klaar bent, laat het alsjeblieft even weten, want dan komen we het met je vieren. 0544 46 48 48. Dit is de Spider Murphy Gang.

0: De Corso-uitzendingen op 1 Achterhoek worden mede tot een succes gemaakt door Jumbo Benink, uw dagelijkse boodschappen doen en Corso Groepen steunen. Dat is de ja van Jumbo. Elektrotechniek Krabbenborg Lichtenvoorde wenst iedereen een goed Corso en een plezierige kermis. Wormgoor Makelaardij en Hypotheekdesk Wormgoor. De kracht van onafhankelijk en puur advies. Beneman uit Vragender wenst Lichtenvoorde een goede kermis. De Team. Puur, eerlijk en lokaal eten en drinken op jouw feest of event. Dennis Klein Goldenwijk Schilderwerken wenst alle Lichtenvoordenaren een mooi Corso en een leuke kermis. Samen mooie dingen maken. Houden we ook van. Wensing van Ooyen. Bouwplannen? www.wensingvanooyen.nl. Arbeidsfruit.nl wenst iedereen een fijn Corso. Joris Jan Hypotheken wenst u fantastische dagen. Mellink Reclame wenst alle wagenbouwers veel succes en een onvergetelijke kermis. Cliventa, de complete groothandel voor klimaatbeheersing, wenst iedereen een fijn Corso.
1: STM Bedrijfsdeuren wenst iedereen een goed Corso. STM Bedrijfsdeuren, uw bedrijfsdeurenspecialist. SV Special Trailers BV. Onze zeilmakerij heeft alles in huis om uw zeilen op maat te maken. Ook voor de agrarische sector en industrieel zijn wij uw partner. SV Special Trailers BV. Ook voor zeilreparatie op locatie. www.sv.nl.
2: Op zoek naar een professionele en persoonlijke NVM-makelaar die adequaat handelt? Gierkink Makelaars. Kijk op gierkink.nl.
3: Klaar voor een nieuwe uitdaging naar de kermis? Flexibel werken, direct in dienst bij een opdrachtgever. Doorwerken naar je 67ste of een nieuwe ZZP-opdracht. Welke functie of vorm je ook zoekt, bij Sezing Flex vind je werk dat bij je past. Kijk op onze website voor de vacatures en solliciteer direct.
4: Omdat het werkt.
5: Lichtenvoorde, maak uw kloor. Het is weer kermis. Artiesten, vogelschieten, prikkelarme kermis en dikke acties in de attracties. Alles staat online. Waar? Kermislichtenvoorde.nl. Ja, ik zeg het nog een keer. Kermislichtenvoorde.nl. Check het programma en mis niks van ons mooiste weekend.
6: Kermis in Lichtenvoorde? Dat vier je bij Tapperij van Ooyen. De gezelligheid van de Schatberg, nu bij Van Ooyen. Met Dave van der Sluis, Kai Hendricks, Nicky Milou, Jacco Lasje, Dennis van Dam, Lara Mila, August van Engelen en Harmspan. Plus DJ Bram, DJ Sander, DJ Marciano en DJ Newhouse. 13, 14 en 15 september bij Tapperij van Ooyen in het centrum van Lichtenvoorde.
7: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 11 uur.
8: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
9: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale Omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. En in de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen eindigde in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Corso-uitzendingen van 1 Achterhoek worden mede tot een succes gemaakt door Vishandel Womers, altijd verse en lekkere vis. Op de kermis en elke woensdagmiddag bij de Hamelandhal. BSI Installatietechniek wenst u een goed Corso en een leuke kermis. Autobedrijf Ikink, uw BOVAG-bedrijf in de regio voor aankoop, onderhoud en schadereparatie. Aixam en Mega Brommobiel dealer voor de Achterhoek. Rensingbouw wenst iedereen een fijne kermis en een goed Corso. Café-restaurant De Driehoek. Corso maandag, barbecue menu. Harbors Group by Alistar wenst iedereen hele gezellige kermisdagen. Steentjes en Scharenborg. Hypotheken, makelaardij, verzekeringen, pensioenen en bankzaken. www.steentjesscharenborg.nl. Installatiebedrijf Krabbenborg Harreveld BV wenst iedereen een mooie Corso en kermis toe. BVH Display. Partner inmerkengroei. Make it seen. bvhdisplay.nl. De Maan Schoonmaakdiensten wenst iedereen een goed Corso en een fijne kermis. Alois Roema Transport wenst alle Corso-bouwers heel veel succes en plezier.
10: Fluit het naar je werk omdat je echt op je plek zit. Maak kennis met Olympia, want jij doet ertoe. We komen uit de buurt, dus kijk op olympia.nl wat we voor jou kunnen betekenen. Olympia geeft werk betekenis.
11: Bloemencorso Lichtenvoorde bedankt de volgende sponsoren, zodat er ook dit jaar weer een fantastisch Corso is. Hoofdsponsor is Raymondis. Topsponsoren zijn gemeente Oost-Gelre, Olympia, Grols, Vijver Rentals, Rabobank, Bonzen, Reuling Accountants en Adviseurs, Horeca Lichtenvoorde, Achterhoek Nieuws, Addink Media, Omroep Gelderland, Harbers Groep ICT, Alois Hoema Transport, Opnie en 1 Achterhoek.
12: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvet brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvet.nl.
15: Attention!
16: Oh la la! Oh la la!
17: Wij zijn 1 Achterhoek.

dat het morgen ook zo is. Geen vuiltje aan de lucht, geen gezeur en geen gezucht. Ik heb het eventjes aan ChatGPT gevraagd. En het ziet er redelijk uit voor morgen, maar er is nog geen garantie. Meteoblue die verwacht voor zondag overwegend bewolkt en weer. Nou, niet zo heel veel zon, maximum rond 18 graden, matige wind. Niet zoveel regen. Laten we zeggen helemaal geen regen. Jullie komen droog over morgen, Korsenbouwers.

0: geproduceerd door David Guetta deze. De Black Eyed Peas hoorde je en I Got a Feeling. We zijn op dit moment ergens bij de Lievelderweg. En ik ben even benieuwd, hoe staat het daarvoor? Want er zijn daar natuurlijk een aantal corso-bouwers die bij elkaar staan.
1: Zeker, Martijn. En ik hoorde jou net even het weerbericht doen van morgen. Ja, op dit moment is het hier net een beetje begonnen te regenen. En het gaat steeds harder. Ik heb net ook begrepen dat er zo meteen toch even een iets zwaardere bui over gaat komen. Dus de meeste mensen die hier net voor de grote hallen stonden, die zijn even naar binnen gedoken om lekker droog te zitten. En ik sta toch nog even buiten om even een beetje het overzicht te bewaren over deze vier hallen. En als ik dan nu bij Korsengroep de Boscampus staan. Nou, dan zie je dat ze daar, ik heb net begrepen, nog een half uurtje tot drie kwartier bezig zijn. Onderin bij de wagen zijn ze met het knipwerk bezig. De laatste dahlia's gaan daar van de kratten op de wagen. En dat is dan de wagen waar, de Ghost Hunter eigenlijk. Die wagen is dus zo goed als klaar. Als ik dan naar links kijk, dan zie ik de Korsenhal van Geschut. Nou, daar moest best nog wel wat gebeuren. En ik begreep net ook, die hebben onderaan de wagen best wat donkere bloemen. En ja, die zijn er niet meer. Dus ik begreep net dat ze daar even wat creatiever moeten zijn om te kijken, hoe gaan we die kleuren vervangen? Quintet ging redelijk goed. Ook daar verwachten ze nog ongeveer anderhalf uur bezig te zijn. En Hooiland, ja, daar hebben ze nog wel wat werk aan de vissen. Net heb je misschien al even Tom de Boer gehoord op de radio. Die had er nog die was nog wel positief. Maar daar moet nog best wel wat gebeuren. En wat je ook nu ziet, en dat is ook wel weer leuk, een beetje de fase van de avond, dat er nu bussen langskomen. Ik zag net onder andere een bus van Lansing-Bluimink. Die komt dan hier even kijken, want die weet dan van, er is een kratje over bij een bepaalde kossengroep, een bepaalde kleur. Die kossengroep zegt, wij hebben die dahlia niet meer nodig. En Lansing-Bluimink kan die kleur nog wel gebruiken. Dus dan komt zo'n busje even hier het terrein opgereden en komt dan even een paar van die kratjes halen en brengt het dan weer naar de kossenhal van Lansing-Bluimink. Dus zo werkt het dan ook. Dus dat is eigenlijk een beetje de stand van zaken hier aan de Lievelderweg. Er wordt dus nog eigenlijk in alle hallen hard gewerkt. De een is wat verder dan de ander. Maar helemaal klaar. Dus dat ze echt met de benen over elkaar zitten en de handen over elkaar. Nee, dat kan ik nog niet zeggen, Martijn.
0: Nou, we zijn er in ieder geval bij tot het de laatste wagen klaar is. En Davy, heb je ergens al gezien dat de frustratie dusdanig hoog toenam dat je dacht, je gaat maar even beter niet naar binnen, of valt het nog wel mee?
1: Nou, dat valt eigenlijk nog wel mee. Overal staat de muziek natuurlijk aan om iedereen een beetje gemotiveerd te houden. Ja, ik kan me voorstellen dat je er natuurlijk niet op zit te wachten als korsenbouwer tot in de late uurtjes te plakken. We waren straks bij de Zieuwenseweg. Ja, daar zaten ze al om 8:30 te genieten van een biertje. Die hadden vorig jaar een wagen waarbij ze tot 7:30 ochtends bezig waren om de laatste dahlia's erop te krijgen. En die hadden echt zoiets van, dat gaat ons dit jaar niet gebeuren. We bouwen bewust een wat kleinere wagen. En daarom zitten ze vroeg aan het bier. De frustratie, die merk ik niet. Maar goed, ik kan me voorstellen als korsenbouwer dat je het op een gegeven moment ook wel zoiets hebt van, als die wagen nu klaar is, vind ik het ook wel prima.
0: Heel goed, dankjewel Davy. Op locatie dus. We houden het in de gaten. Mocht je zelf bijna klaar zijn, of je bent echt daadwerkelijk klaar, laat het ons dan eventjes weten. Je kunt bellen naar de studio 0544 46 48 48. En dan kun je natuurlijk ook even een WhatsAppje naar sturen. Dan komen we bij je langs.

Verzoekjes kunnen daar 05 44 46 48 48. Bijzondere naam wel, maar deze kwam van Hete Heidi. Dat is op zich een prima alliteratie, maar of dat er echt een naam is. Hete Heidi wil heel graag David Bowie horen met de Let's Dance. Het liefde deden we dat voor je. Zometeen nog Jo Vink ook op verzoek. Eerst even een klein beetje kalm aan. Even meezingen. We gaan langzamerhand de nacht in. Dit is Guus Meeuwis, Let is in de nacht.

morgen zal blijken wie dat goud in de wacht sleept. Bij Bloemencorso ligt er voor de Bruno Mars hoorde je een 24 Karat Magic. We gaan zo meteen weer eens even kijken op locatie. Ik hoorde dat ze er al zijn. Voordat we daar zo inchecken, verwacht ik van jullie daar de laatste 30 seconden meegezongen hebben.

0: Als je denkt dat het Nederlandse lied niet zo populair is als de internationale popmuziek. Nou, dat zit weer zo'n voorbeeld die het tegendeel bewijst. Carré vol, Olympisch Stadion vol, Ziggo Dome. Helemaal volgespeeld. Tino Martin, Jorde, zij weet het. Op dit moment in de regen. Ik hoorde het al eventjes op de voorafluistering. Want volgens mij gaat het echt flink tekeer. Bij Korsgroep Teeuws aanbeland. Hoe staat het daar?
1: Ja, hallo Martijn. Ik sta hier buiten met Rob onder een boom. We hebben even een beetje beschutting gezocht. Voor het laatste jaar aan de sterren. Rob, je vertelde net, dat is toch een beetje een bijzonder jaar voor jullie dit. Wat voor aandacht hebben jullie daaraan besteed?
2: Nou goed, we bouwen hier voor de 28e keer aan de Steggen. Dus 28 jaar lang hebben wij Ingo en Leni, wie hier wonen, eigenlijk lastig gevallen in de hele zomer, vanaf april tot en met september. En we hebben er even bij stilgestaan dat we hier 28 creaties hebben gebouwd. En 28 jaar lang mocht dit ons huis zijn van Teeuws.
1: Ja, dat is toch een fantastisch verhaal, hè? Ja. Ik denk dat de eigenaar ook nog wel jullie volgend jaar gaat missen.
2: Ik denk het ook wel, dat hij ons gaat missen, ja. Hij is misschien blij dat hij de vrijheid krijgt een beetje, maar hij gaat ons missen, zeker weten.
1: Ja, die leuke reuring die eromheen zit. Tegelijkertijd zei je ook nog van, je hebt ook nog aandacht besteed aan Paul Wiegers, hè, jullie vaste ontwerper, wie naar 38 jaar, zei je?
2: Ja, hij heeft 38 ontwerpen voor Teeuws gemaakt. Tenminste, 28 ontwerpen zijn getoond, maar hij heeft waarschijnlijk wel meer ontwerpjes gemaakt. Maar na 38 jaar zijn we dit jaar voor het eerst met een nieuwe ontwerper, Okke, uit de eigen groep. Dat loopt hartstikke goed en we zijn zeer tevreden. Maar we hebben ook even Paul geëerd, want ja, 38 ontwerpen maken is best wel veel.
1: Ja, zeker. Dat is een fantastisch aantal. En hij was ook een van de eerste wie de vernieuwing een beetje binnen het Corso teweeg heeft gebracht, toch?
2: Ja, Paul was wel vooruitstrevend altijd. Eigenzinnig en had echt mooie ideeën.
1: Ja. Nou, en nu het eerste ontwerp van Okke, zoals je al zei, uit de eigen groep. Er wordt hier druk gewerkt, de stijgen wordt afgebroken. Volgens mij is het echt de laatste hoekjes nog, hè?
2: Ja, dat klopt. Wij zijn bijna klaar, de laatste hoekjes. De hoekjes waar je altijd van denkt van, shit, hadden we daar maar eerder aan begonnen. Maar goed, dat gaat niet altijd. En daar zit je met een paar man nog op te drukken en te prikken en te plakken. Maar het komt klaar.
1: En voor de rest had je ook al een leuke bezigheid, toch?
2: Wie, ik?
3: Ja, in de...
2: Oh ja. Ja, wij zijn met de bingo, of wij zijn met de loting begonnen. We doen de laatste tijd elke keer loting om een beetje geld extra te verzamelen. En daar waren we mee begonnen al. Dus de mensen zijn lekker aan het drinken en ze zijn met de loterij bezig.
1: Ja, precies. Wat hartstikke goed. En daarnaast hebben jullie zelfs ook al andere Corso-groepen geholpen met prikken. Waar ik al wat bedankjes voorbij heb horen komen.
2: Ja, dat klopt. Wij waren... met onze eigen bloemen, de mensen die de spijkers erin drukten en zo, die waren op tijd klaar. En er waren wat andere groepen die wat werk hadden, wat ze, of nood hadden. En we hebben voor een andere groep even gezorgd dat de spijkers in de bloemen kwamen.
1: Nou, kijk, dat is zo'n mooi stukje saamhorigheid. Iedereen weet, met 18 wagens bouwen we een Corso. We moeten zorgen dat we met z'n allen morgen de straat op gaan. Hey Rob, ik wil je nog heel veel succes wensen met die allerlaatste rothoekjes. En dan morgen heel veel succes.
2: Ja, hartstikke bedankt.
4: Kijken, dat het dan bijna klaar is. En dat zijn die laatste paar kleine hoekjes. Dan kunnen we toch eigenlijk wel gewoon met elkaar nog één keertje aan proziet. Om het echt te vieren dat ze daar eigenlijk gewoon klaar zijn.

Ik weet dat er al gedronken werd. Is 1, 2, 3, prozie, hoppakee. En voor al die mensen die nog wel aan het werk zijn, ik kan me voorstellen dat je een klein beetje wakker moet worden. Dus deze is voor jullie. Je wordt ook veel aangevraagd. Jovink, op één achterhoek, dit is wakker worden.

iedereen kent natuurlijk het dansje van YMCA. Maar het zijn niet deze mannen die dat zelf bedacht hebben. Dat is wel een grappig fact. Het is zo dat zij ooit bij een tv-programma waren. En daar begon het publiek dus spontaan dit dansje te doen. En later hebben die bandleden dat zelf overgenomen. Leuk om te weten. You're the YMCA for the Village People. Oh, bijna 12 uur. Dit is Stromae.

samen met Stuk TV. Wolter Kroes hoorde je en Viva Hollandia. En zo kruipen we langzamerhand naar 12 uur. En ik kan me zo voorstellen dat het steeds een beetje zwaarder wordt. Dus wat mij betreft mag zometeen na 12 uur het tempo wel een klein beetje omhoog. Als je een goede suggestie hebt, laat het me weten. 0544 46 48 48 48.

0: De Corso-uitzendingen op 1 Achterhoek worden mede tot een succes gemaakt door Ubo Lichtenvoorde. Wens iedereen een hele fijne bloemencorso en een goede kermis toe. Sfeermakers. Veranda's, tuinkamers, zonwering en raambekleding. Nobelstraat 19, Lichtenvoorde. CKTech Installaties, uw specialist in warmtepompen, wenst iedereen een goede corso. Dahlia's op de wagen? Mooi. Uw huis in de verkoop? Nog mooier. Pille en van Zwam. Bakkerij Oude Wisseling wenst je een fijne corso. Dit weekend verse aardbeien vlaaien en sloffen met extra voordeel. De Kloeze Riooltechniek. Al 45 jaar de rioolreiniger voor de Achterhoek en Liemers. Rijschool Groothuis wenst iedereen een goed corso. Maak er wat moois van. Delicious Doppen. Schepijs, banket, chocolade, bonbons, lekkere broodjes en meer. www.deliciousdoppen.nl. Eventbar wenst iedereen een fijne kermis. Proost. Van Ooye Tuinen. Zet de bloemetjes buiten.
1: Hey cowboy, schiet eens op. Kom aanstaande maandag vanaf 10 uur vogelschieten op het suiteterrein in Lichtenvoorde. 'S Avonds een held, 's morgens een held.
2: Niet geschoten is altijd mis. Dat is één ding wat zeker is.
3: STM Bedrijfsdeuren wenst iedereen een goed corso. STM Bedrijfsdeuren, uw bedrijfsdeurenspecialist.
4: Moe van het kontjes kniepen en op zoek naar werk met meer uitdaging? Blijf niet plakken naar de kermis. Kom langs bij InPerson. Wij zetten net die stappen extra, luisteren beter en werken harder om voor jou de baan te vinden die bij je past. InPerson is een ervaren en allround uitzendbureau. Kijk voor onze actuele vacatureaanbod op InPerson.nl of kom langs aan de Rapenburgse straat 19 in Lichtenvoorde.

0: Op zoek naar de perfecte jeans? Kom naar Westerman op de markt in Lichtenvoorde. Wij hebben 2000 jeans op voorraad voor mannen en vrouwen. Van onder andere de merken G-Star, PME, Vanguard, Levi's. En alles om jouw compleet te stijlen. Westerman, ijzersterk in jeans.
1: Schildersbedrijf Levering BV. Al 6 generaties vol jonge, ambitieuze ondernemers. Levering is bij Koninklijke Beschikking hofleverancier. En sinds 1859 een vertrouwde naam voor schilderwerk, spuitwerk, beglazing en bandafwerking. Schildersbedrijf Levering. Al meer dan 150 jaar vakkennis en kwaliteit. Dat is pas strak werk. We wensen alle corsobouwers veel succes en iedereen een fijne kermis.
2: Je eigen domeinnaam en website voor €3 per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 12 uur.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
5: De Corso-uitzendingen op 1 Achterhoek worden mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Wessels aan de Dijkstraat in Lichtenvoorde. Wenst iedereen een prettige kermis. Stoof, unieke maatwerkinterieurs uit Eibergen. Bouwbedrijf Hubers wenst iedereen veel bouwplezier en een gezellige kermis. De Koppelpaarden. Maandag en dinsdag feest met Freeline en DJ Shaki en beide dagen 3 gangen kermismenu's. Albert Heijn Lichtenvoorde wenst alle wagenbouwers een prachtig corso en een mooie kermis. Klein Poelhuis Lichtenvoorde. Handig? Kom werken als servicemonteur. Check kleinpoelhuis.nl. BL Schilderwerk wenst iedereen een kleurrijk corso en een fijne kermis. Kiktek wenst alle corsobouwers een goed corso. Pielen Assurantie, Makelaardij en Hypotheken wenst de wagenbouwers heel veel succes en iedereen een fantastische kermis. Hoveniersbedrijf Bluimink wenst iedereen een fijn corso. Esso Lichtenvoorde wenst alle corsobouwers veel succes en een fijne kermis.
6: De website en e-mail van je bedrijf moeten altijd werken. Kies daarom niet voor de eerste de beste provider, maar kies voor ineenklik.nl. Al meer dan 10 jaar uw betrouwbare hosting provider. Makkelijk en snel ineenklik.nl.
0: Op zoek naar de perfecte jeans? Kom naar Westerman op de markt in Lichtenvoorde. Wij hebben 2000 jeans op voorraad voor mannen en vrouwen. Van onder andere de merken G-Star, PME, Vanguard, Levi's. En alles om jouw compleet te stijlen. Westerman, ijzersterk in jeans.
7: Je eigen domein al vanaf €2,50, exclusief BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel in ineenklik.nl.
8: Lurvink Textiel. Misschien wel de beste textieldrukker van de Achterhoek.

0: Lichtenvoorde, maak uw kloor. Het is weer kermis. Artiesten, vogelschieten, prikkelarme kermis en dikke acties in de attracties. Alles staat online. Waar? Kermislichtenvoorde.nl. Ja, ik zeg het nog een keer. Kermislichtenvoorde.nl. Check het programma en mis niks van ons mooiste weekend.
1: STM Bedrijfsdeuren wenst iedereen een goed corso. STM Bedrijfsdeuren, uw bedrijfsdeurenspecialist. SV Special Trailers BV, uw specialist op trailer- en bedrijfswagengebied. Ook het adres voor onderhoud en keuringen voor uw wagenpark. SV Special Trailers BV, voor maatgemaakte trailers en het adres voor bandenservice. www.sv.nl

0: Klaar voor een nieuwe uitdaging naar de kermis? Flexibel werken, direct in dienst bij een opdrachtgever. Doorwerken naar je 67ste of een nieuwe ZZP-opdracht. Welke functie of vorm je ook zoekt, bij Sesing Flex vind je werk dat bij je past. Kijk op onze website voor de vacatures en solliciteer direct.
1: Omdat het werkt.
2: Kermis in Lichtenvoorde? Dat vier je bij Tapperij van Ooijen. De gezelligheid van de Schatberg, nu bij Van Ooijen. Met Dave van der Sluis, Kai Hendricks, Nicky Milou, Jacco Lasje, Dennis van Dam, Lara Mila, August van Engelen en Harmspan. Plus DJ Bram, DJ Sander, DJ Marciano en DJ Newhouse. 13, 14 en 15 september bij Tapperij van Ooijen in het centrum van Lichtenvoorde.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
6: Attention!
7: Oh la la, oh la la.
8: Wij zijn 1-8.

0: dit is wel een klein beetje de instelling die je moet hebben op dit moment, denk ik, als je aan het plakken bent. Fuck it, dat het laat wordt. I don't care. I love it, Jordi Konopop hier op 1-8-hoek. Het is 12 uur geweest. Sterker nog, het is al 10 over 12 en ik denk dat ze inmiddels al wel gefeliciteerd zijn. Maar, nou Demkes, godverdomme gefeliciteerd zeg. Bij Lansing Bluiming aan het werk, gefeliciteerd van Guus Wupping. En ook vandaag jarig Sander de Molder. Heel veel... we willen hem graag feliciteren, krijg ik hier. Een ontzettend leuke dag wensen. Liefst van Karin ter Horst.
1: Lang zullen ze leven.
0: Tweejarige, hoppakee.
1: Lang zullen ze leven in de gloria. In de gloria. In de gloria.
0: Nout en Sander, ja hoor.

harte gefeliciteerd met jullie verjaardag. En natuurlijk een perfecte weekend om dat te vieren met al je vrienden in Lichtenvoorde. Ik heb alle ruimte voor jullie verzoekjes. Kom maar op. 05 44 46 48 48.

0: de temperatuur een klein beetje oploopt in de hal. Temperature hoorde je. Jean-Paul, daarvoor nog noodgeval van Nulband. En we zijn weer op locatie. Er is er weer eentje klaar. Ja, zullen we dat gewoon eerst maar doen? Ja, dat lijkt me een goed idee. Eerst eventjes deze, dan komt-ie. Oh, nee. We gaan eerst eventjes naar Davy toe. Davy, jij staat bij Van Ons, hè?
1: Zeker. En ik sta naast Kai en ik mag Kai dubbel feliciteren, want de wagen is af, Kai. En ik begreep dat je vriendin jarig is.
2: Ja, dat klopt. Die is
1: zondag. Heel goed. En jullie wagen is af. Buddy zie ik onderaan staan. Dat is de hond, hè. Wij kwamen hier aan straks. We zeiden al, hij komt er zo mooi uit met die ogen.
2: Ja, hij zit heel mooi in de kleuren. Hij is echt lekker warme vacht heeft hij gekregen door de bloemen. En het is een echte allemansvriend geworden.
1: Ja, tevreden inderdaad over de kleuren, hoe die eruit is gekomen, hoe het gegaan is dit weekend?
2: Ja, ik denk dat we als groep van ons niet mogen klagen hoe we dit weekend aangegaan zijn. En als je ziet hoe die eruit komt, ik ben heel benieuwd hoe die morgen buiten staat, maar we mogen verre van klagen.
1: Ja, zelfs dropjes, hè, als neus. Waarom hebben jullie dropjes gebruikt?
2: Ja, zo'n hond heeft gewoon een soort leerachtige, natte neus altijd. Ja, dat past er gewoon heel goed bij.
1: Ja. En nu zie ik daar links nog wat mensen op de stijgers staan. Wat de laatste dingen gebeuren op dit moment nog?
2: Ja, we moeten de beweging nog even inregelen. Of laatste dingetjes. En dan de halsband moeten we nog even op. Zijn ze aan het aanmaken. En dan gewoon zo goed als klaar.
1: En mag je verklappen wat er gaat bewegen morgen?
2: Ja, hij gaat zoeken naar de bal. En voor de rest...
1: Moet mensen maar gaan kijken morgen, denk ik.
2: Ja, precies. Laat je verrassen.
1: Ja. Je bent dus heel tevreden over het weekend. En mooi op tijd klaar. Want ik zie al heel veel mensen lekker aan een biertje. Ja. Wat dat betreft, prima toch?
2: Ja, een mooi 12 uur. Dus kunnen we al een mooie paar uur slapen. En een paar drinken. En dan soort van uitgerust morgen.
1: Ja, want hoe laat gaat hij wekken dan weer?
2: 6 uur ongeveer.
1: Ja, en dan de wagen richting het juryterrein rijden.
2: Ja, 6 uur.
1: Goed.
2: Ja.
1: Mooi. Ik zou zeggen, drink er nog eentje. Dank je wel. En succes morgen met de optocht, toch? Laat je likken, hè?
3: Laat jezelf likken.
1: Oh, kijk.
0: Dat zijn toch schattig.
1: Dat zijn de teksten op de avond.
0: Ik wil goed dat het radio is, hè? Isa voor Van Ons. Lekker bezig.

Ik weet niet of het onder jullie mensen zijn die af en toe wel eens de uitzendingen volgen van X-Factor in het buitenland. Maar misschien kun je dan in ieder geval een filmpje herinneren die je ooit eens voorbij hebt zien komen op TikTok of zo. Er was ooit bij X-Factor was er één deelnemer die gewoon X-Factor gewonnen heeft. En ik geloof dat het UK was. En het staat mij bij dat hij Fico Fino heet of iets. En zoiets. Een man met een enorm kapsel. En het enige wat hij deed was elke keer weer een jasje uittrekken op dit nummer. En daar heeft hij dan gewoon die show mee gewonnen. Dus heel aanstekelijk. Ga het eens eventjes opzoeken. Goeiedag man. Dit is één Achterhoek. De laatste loodjes. Oh man, ik gun jullie allemaal een klein beetje nachtrust. Maar zolang je er nog bent, maak er het beste van. Zing een beetje mee. Agda de Munnik, Ren Lenny Ren. En zometeen, Too Unlimited. Zoek

fijn altijd die 90's. Hè. Ik word daar dus gewoon heel blij van. Ik denk dat er nog wel een paar voorbij gaan komen, hoor. Voor 1 uur, voor 2 uur. En goede suggesties, ze zijn van harte welkom. 05 44 46 48 48. App ze me door.

Fijne plaats zit toch, hè? Peace of your heart. Eén Achterhoek. Het is bijna alweer 1 uur, man.

YouTube. Sunday, Bloody Sunday. En Jan is daarvoor nog met een beetje meer. Een klein beetje meezingetje. Bijna 1 uur. Ben je bijna klaar met plakken? Laat het ons weten, hè. 0544 46 48 48. App het eventjes, bel ons eventjes. En dan komen we heel graag nog even één keertje met je proosten.

0: De Corso-uitzendingen op 1 Achterhoek worden mede tot een succes gemaakt door Jumbo Benink, uw dagelijkse boodschappen doen en Corso Groepen steunen. Dat is de ja van Jumbo. Elektrotechniek Krabbenborg Lichtenvoorde wenst iedereen een goed Corso en een plezierige kermis. Wormgoor Makelaardij en Hypotheekdesk Wormgoor. De kracht van onafhankelijk en puur advies. Beneman uit Vragender wenst Lichtenvoorde een goede kermis. De Tiemp. Puur, eerlijk en lokaal eten en drinken op jouw feest of event. Dennis Klein Goldenwijk Schilderwerken wenst alle Lichtenvoordenaren een mooi Corso en een leuke kermis. Samen mooie dingen maken. Houden we ook van. Wensing van Ooyen. Bouwplannen? www.wensingvanooyen.nl. Arbeidsfruit.nl wenst iedereen een fijn Corso. Joris Jan Hypotheken wenst u fantastische dagen. Mellink Reclame wenst alle wagenbouwers veel succes en een onvergetelijke kermis. Cliventa, de complete groothandel voor klimaatbeheersing, wenst iedereen een fijn Corso.
1: Lurvink Textiel. Misschien wel de beste textieldrukker van de Achterhoek.

0: fluitend naar je werk omdat je echt op je plek zit. Maak kennis met Olympia, want jij doet ertoe. We komen uit de buurt, dus kijk op olympia.nl wat we voor jou kunnen betekenen. Olympia geeft werk betekenis.
1: Bloemencorso Lichtenvoorde bedankt de volgende sponsoren, zodat er ook dit jaar weer een fantastisch corso is. Hoofdsponsor is Remondis. Topsponsoren zijn gemeente Oost-Gelre, Olympia, Grols, Vijver Rentals, Rabobank, Bonzen, Reuling Accountants en Adviseurs, Horeca Lichtenvoorde, Achterhoek Nieuws, Addink Media, Omroep Gelderland, Harbers Groep ICT, Alois Hoema Transport, Opnie en 1 Achterhoek.
2: Schildersbedrijf Levering BV. Al 6 generaties vol jonge, ambitieuze ondernemers. Levering is bij Koninklijke Beschikking hofleverancier. En sinds 1859 een vertrouwde naam voor schilderwerk, spuitwerk, beglazing en bandafwerking. Schildersbedrijf Levering. Al meer dan 150 jaar vakkennis en kwaliteit. Dat is pas strak werk. We wensen alle corsobouwers veel succes en iedereen een fijne kermis.
3: Op zoek naar een professionele en persoonlijke NVM-makelaar die adequaat handelt? Gierkink Makelaars. Kijk op gierkink.nl.
4: STM Bedrijfsdeuren wenst iedereen een goed corso. STM Bedrijfsdeuren, uw bedrijfsdeuren-specialist.
5: Hey cowboys, schiet eens op! Kom aanstaande maandag vanaf 10 uur vogelschieten op het suite-terrein in Lichtenvoorde. 'S Avonds een held, 's morgens een held.
6: Niet geschoten is altijd mis. Dat is één ding wat zeker is.
7: Lichtenvoorde, maak uw kloor. Het is weer kermis. Artiesten, vogelschieten, prikkelarme kermis en dikke acties in de attracties. Alles staat online. Waar? Kermislichtenvoorde.nl. Ja, ik zeg het nog een keer. Kermislichtenvoorde.nl. Check het programma en mis niks van ons mooiste weekend.
8: SV Spuiterij BV. Industrieel en op transport gericht straal, schoppeer en spuitwerk voor de zakelijke markt. Alles onder één dak. Ook voor grote projecten uw adres. www.svspuiterij.nl.
9: Op zoek naar de perfecte jeans? Kom naar Westerman op de markt in Lichtenvoorde. Wij hebben 2000 jeans op voorraad voor mannen en vrouwen. Van onder andere de merken G-Star, PME, Vanguard, Levi's. En alles om jouw complete stijlen. Westerman, ijzersterk in jeans.
10: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. In eenklik.nl zit de tijd op 1 uur.
11: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. Het tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
13: De Corso-uitzendingen van 1 Achterhoek worden mede tot een succes gemaakt door Vishandel Womers. Altijd verse en lekkere vis. Op de kermis en elke woensdagmiddag bij de Hamelandhal. BSI Installatietechniek wenst u een goed Corso en een leuke kermis. Autobedrijf Ikink, uw BOVAG-bedrijf in de regio voor aankoop, onderhoud en schadereparatie. Aixam en Mega Brommobiel dealer voor de Achterhoek. Rensingbouw wenst iedereen een fijne kermis en een goed Corso. Café-restaurant De Driehoek, Corso maandag, barbecue menu. Harbors Group by Alistar wenst iedereen hele gezellige kermisdagen. Steentjes en Scharenborg. Hypotheken, makelaardij, verzekeringen, pensioenen en bankzaken. www.steentjesscharenborg.nl. Installatiebedrijf Krabbenborg Harreveld BV wenst iedereen een mooie Corso en kermis toe. BVH Display. Partner in merkengroei. Make it seen. bvhdisplay.nl. De Maan Schoonmaakdiensten wenst iedereen een goed Corso en een fijne kermis. Alois Roema Transport wenst alle Corso-bouwers heel veel succes en plezier.
7: Lichtenvoorde, maak uw kloor. Het is weer kermis. Artiesten, vogelschieten, prikkelarme kermis en dikke acties in de attracties. Alles staat online. Waar? Kermislichtenvoorde.nl. Ja, ik zeg het nog een keer. Kermislichtenvoorde.nl. Check het programma en mis niks van ons mooiste weekend.
5: Hey cowboy, schiet eens op. Kom aanstaande maandag vanaf 10 uur vogelschieten op het suiteterrein in Lichtenvoorde. 'S Avonds een held, 's morgens een held.
6: Niet geschoten is altijd mis.
2: Schildersbedrijf Levering BV. Al 6 generaties vol jonge, ambitieuze ondernemers. Levering is bij koninklijke beschikking hofleverancier. En sinds 1859 een vertrouwde naam voor schilderwerk, spuitwerk, beglazing en bandafwerking. Schildersbedrijf Levering. Al meer dan 150 jaar vakkennis en kwaliteit. Dat is pas strak werk. We wensen alle Corso-bouwers veel succes en iedereen een fijne kermis.

0: Moe van het kontjes kniepen en op zoek naar werk met meer uitdaging? Blijf niet plakken naar de kermis. Kom langs bij InPerson. Wij zetten net die stappen extra, luisteren beter en werken harder om voor jou dé baan te vinden die bij je past. InPerson is een ervaren en allround uitzendbureau. Kijk voor onze actuele vacatureaanbod op InPerson.nl of kom langs aan de Rapenburgse straat 19 in Lichtenvoorde.
1: Eefdink Rensing Staalbouw BV. De bouwer voor een complete bedrijfshal, inclusief dak- en wandsystemen, bedrijfsdeuren en constructiewerkzaamheden.

0: www.stm.nl.
1: STM Bedrijfsdeuren wenst iedereen een goed corso. STM Bedrijfsdeuren, uw bedrijfsdeuren-specialist.
2: Kermis in Lichtenvoorde? Dat vier je bij Tapperij van Ooijen. De gezelligheid van de Schatberg, nu bij Van Ooijen. Met Dave van der Sluis, Kai Hendricks, Nicky Milou, Jacco Lasje, Dennis van Dam, Lara Mila, August van Engelen en Harm Span. Plus DJ Bram, DJ Sander, DJ Marciano en DJ Newhouse. 13, 14 en 15 september bij Tapperij van Ooijen in het centrum van Lichtenvoorde.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
8: Atención!
9: Oh la la! Oh la la!
10: Wij zijn

Dit is zo'n plaats waarbij je of onwijs ontspannen wordt, dat je achterover gaat hangen en je gewoon eventjes denkt, oké, tot het 3 uur wordt, dit momentje pak ik even voor mezelf. Of je hebt dit echt onwijs hard lopen mee blaren. Allebei helemaal goed natuurlijk. Bohemian Rhapsody, you're the queen op 1 Achterhoek. Het is inmiddels al 1 uur geweest. Wat? Het is al bijna weer 1:15. Dus ik kan me voorstellen dat je weer een klein beetje energie nodig hebt. En dankjewel, Luc, voor het aanvragen van deze plaat. Want ik denk dat iedereen dat een beetje gaat helpen. Dat is Rood op 4 van Marcus Becker voor de Witte Brug. Namens Nelly Giesen.

heb zo vaak gefantaseerd over dat dit tegen mij gezegd werd door Denise van de Venga Boys. God, was ik daar toch altijd verliefd op. Dat was de eerste dame die ik ooit mocht interviewen toen ik ooit een klein beetje proefde van radio maken. En ik was echt, ik was poepie zenuwachtig. Stond zij voor mijn, stond voor mijn neus. En ik was nog hartstikke jong. En ik bedoel, zij is denk ik 5 jaar ouder dan ik. Dus ik denk dat zij ook nog poepie jong was. Maar die waren toen al vreselijk populair. En die is dus later getrouwd met Winston Post. Die was toch net, die was gewoon net een heel klein beetje bekender dan ik was. Zonde. Wat een knappe vrouw vind ik dat, toch? Jij dan? Knappe vrouw, ze is toch nog steeds echt een fantastisch mooi. Goed. Genoeg daarover.

middernacht. Als het eerste biertje erin zit. En het zal wat later worden. Je wordt een beetje moe. Dan gaat het sentiment een beetje meespelen natuurlijk. Dus dan krijg je allemaal van die flashbacks naar Denise van de Venger Boys. Denk ik bij dit terug aan de opening van Space Mountain in Disneyland. Het is ooit geopend door DJ Tiësto. En dan ben ik door de papine naartoe gegaan. Tijd van ons leven. Ik was zo ziek als een hond. En dan één keer in de vier uur zei mijn moeder, je moet gewoon even een zetpilletje erin. En dan komt het allemaal wel goed. En dan zo één keer in de vier uur, dan stond ik weer een beetje te wankelen op mijn benen. Dat even naar het toilet toe. God, wat heb ik dat feestje overleefd. Veel te veel informatie in mijn tuin. Ik weet dat dat krijg je gewoon op dit soort moment. Hou je het vol daar? Ben je nog lekker aan het plakken of lig je al lekker in je bed?

En op één achterhoekje, de Beat It. Schijnbaar op dit moment een beetje een TikTok-hit. En mensen die doen op deze plaat de moonwalk en vallen dan op hun mond of doen net alsof ze op een roltrap staan. Ga het eens uitproberen. Ik ben benieuwd naar de filmpjes. Stuur ze door naar één achterhoek. Langzamerhand kruipen we de nacht in. Heel veel succes als je nog bezig bent op dit moment. Hou vol. Deze

Dit is niet muziek die je heel vaak hoort op één Achterhoek, maar hey joh, je moet toch iets doen om jou een klein beetje wakker te houden. Joh, de Jungle Wagner met Kali, maar dan wel de Outsiders remix. Daarvoor nog Zwoele Zomernachten, Rutger van Barneveld. En dit is

klein beetje gitaarmuziek op 182. Kiss over the I was made for loving you. Ik heb een keuze voor je. Ik heb zometeen of een plaatje van Vader Abraham voor je, of ik heb een plaatje van K3 voor je. Kies maar. Geef me door via de app 0544 46 48 48. Na deze.

1 ligt ervoor, hè, aanstaande maandag. Just in the Wereld hoorde je en Cheerio. En ja, goed, stiekem wilde ik het gewoon. Ik doe het gewoon nog even. Dit is K3.

0: De Corso-uitzendingen op 1 Achterhoek worden mede tot een succes gemaakt door Ubo Lichtenvoorde. Wens iedereen een hele fijne bloemencorso en een goede kermis toe. Sfeermakers. Veranda's, tuinkamers, zonwering en raambekleding. Nobelstraat 19, Lichtenvoorde. CK-Tech Installaties, uw specialist in warmtepompen, wenst iedereen een goede corso. Dahlia's op de wagen? Mooi. Uw huis in de verkoop? Nog mooier. Pille en van Zwam. Bakkerij Oude Wisselink wenst je een fijne corso. Dit weekend verse aardbeien vlaaien en sloffen met extra voordeel. De Kloeze Riooltechniek. Al 45 jaar de rioolreiniger voor de Achterhoek en Liemers. Rijschool Groothuis wenst iedereen een goed corso. Maak er wat moois van. Delicious doppen, schepijs, banket, chocolade, bonbons, lekkere broodjes en meer. www.deliciousdoppen.nl. Eventbar wenst iedereen een fijne kermis. Proost! Van Ooijen Tuinen. Zet de bloemetjes buiten.
1: Bloemencorso Lichtenvoorde bedankt de volgende sponsoren, zodat er ook dit jaar weer een fantastisch corso is. Hoofdsponsor is Raymondis. Topsponsoren zijn gemeente Oost-Gelre, Olympia, Grols, Vijver Rentals, Rabobank, Bonzen, Reuling Accountants en Adviseurs, Horeca Lichtenvoorde, Achterhoek Nieuws, Addink Media, Omroep Gelderland, Harbers Groep ICT, Alois Hoema Transport, Opmi en 1 Achterhoek.
2: Schildersbedrijf Levering BV. Al 6 generaties vol jonge, ambitieuze ondernemers. Levering is bij Koninklijke Beschikking hofleverancier. En sinds 1859 een vertrouwde naam voor schilderwerk, spuitwerk, beglazing en bandafwerking. Schildersbedrijf Levering. Al meer dan 150 jaar vakkennis en kwaliteit. Dat is pas strak werk. We wensen alle corsobouwers veel succes en iedereen een fijne kermis.
3: STM Bedrijfsdeuren wenst iedereen een goed corso. STM Bedrijfsdeuren, uw bedrijfsdeurenspecialist.
4: Klaar voor een nieuwe uitdaging naar de kermis? Flexibel werken, direct in dienst bij een opdrachtgever. Doorwerken naar je 67ste of een nieuwe ZZP-opdracht. Welke functie of vorm je ook zoekt, bij Sesing Flex vind je werk dat bij je past. Kijk op onze website voor de vacatures en solliciteer direct.
5: Omdat het werkt.
6: Op zoek naar een professionele en persoonlijke NVM-makelaar die adequaat handelt? Gierkink Makelaars. Kijk op gierkink.nl.
7: Lurvink Textiel. Misschien wel de beste textieldrukker van de Achterhoek.

Op zoek naar de perfecte jeans? Kom naar Westerman op de Markt in Lichtenvoorde. Wij hebben 2000 jeans op voorraad voor mannen en vrouwen. Van onder andere de merken G-Star, PME, Vanguard, Levi's. En alles om jouw complete stijlen. Westerman, ijzersterk in jeans.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 2 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche...